Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale Staten.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland. Help me.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen.

0: Er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, van harte welkom. Opnieuw is het zonnig met een zwakke wind die naar het noordwesten draait. En tropisch vandaag, 30 tot 36 graden. Morgen is er mogelijk wat onweer en dan is het ook wat koeler. Ja, een brand op een wel heel opvallende plek gisteravond. Het dierencrematorium in Koudekerke is afgebrand. Maar we gingen er even kijken. Blussen was lastig, hoor zo. En verder in het nieuws zijn honderden dode vissen in de spuikom bij Bad. Door hitte en droogte zit er te veel zout en te weinig zuurstof in het water. Boerenprotest vandaag door het hele land. Bij ons vanmiddag een langzaamaan actie met trekkers en vrachtwagens op de N59 van Zierikzee naar Burg-Haamstede. En het wordt een weekend vol activiteiten. Zoals de vliegdagen die vorig jaar niet doorgingen vanwege slecht weerverwachting. Hoe zien ze dat allemaal dit keer? Nou, dat hoor je straks in Zeeland wat wakker. Maar eerst beginnen. Jij en ik, ook vanochtend, zijn we samen

0: Stevie Wonder and For Once in My Life. Goedemorgen dus op vrijdag 14 augustus. Ja, wat is het eigenlijk vandaag? In Den Haag opent een pop-up tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Te zien op het Lange Voorhout. Lees daar de verhalen van de mensen die destijds meemaakten hoe ze hier aankwamen en lang als tweederangs burgers werden gezien. Bij ons in Zeeland is duivenvereniging De Voorwaarts in Arnhemuiden 90 jaar geworden. Vandaag gaan ze een visje bakken. Morgen is er een feestavond. En verder zie ik nog op het lijstje dat het is Wereldhagedissendag. En als jij nou zo'n terrarium, heet het dan geloof ik, hè, met dat soort dieren hebt, ik hoor je graag, laat het even weten. 0118 499-999. Een grote brand heeft het dierencrematorium in Koudekerken verwoest gisteravond. Blussen duurde uren en Omroep Zeeland's Mischa Tromp sprak daar met de brandweer.
1: Officier van dienst Martin Geluk, ik zie nog steeds aan de blussen, in ieder geval aan het nablussen. Dat is nu de stand van zaken, toch?
2: Ja, we hebben de brand onder controle. We hebben hem weten te stoppen zodat hij niet door zou slaan naar naastgelegen boksen. De vlammen zijn eraf. En ja, daar ligt nog wat te smeulen en het brandt nog op wat kleine plaatsjes. En dat zijn we nu aan het nablussen. De eerste auto die ter plaatse kwam, die meldde gelijk, die schaalde gelijk op naar middelbrand en even later een grote brand. Dus dat betekent dat er dan 3 tankauto's buiten komen. Dus dat was gelijk duidelijk. Het was ook gelijk duidelijk dat we daar in het pand zelf niet meer naar binnen konden. En ja, we hebben volop ingezet om ervoor te zorgen dat de naastgelegen boksen behouden zouden blijven. Ja. En dat is gelukt.
1: De brand ontstond in een dierencrematorium, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. En we hebben ook enige tijd daar een gasbrand gehad. Ja, die hebben we niet kunnen blussen vanwege ontploffingsgevaar, dus die hebben we laten branden. En dat heeft Stedin voor ons afgesloten.
1: Hoeveel brandweerlieden zijn hier nou mee aan de slag gegaan? Dat is wel iets meer dan een handje vol, als ik het zo eens even snel tel.
2: Ja, ik denk ergens tussen de 30 en de 40. Ja. En goed, er zijn nu ook nog eenheden onderweg om af te lossen. Want het werk in deze warme pakken bij deze temperaturen, dat is best heel erg zwaar.
1: Bemoeilijk dat het werk ook, inderdaad, hè, dat het zo warm is?
2: Ja, kijk, het werk zelf is heel erg warm. Maar met deze temperaturen koel je niet af. En ja, brandweermensen lopen in een pak wat je kan vergelijken met winterkleding. Dus dat is heel erg zwaar.
1: Ja. We zijn nu in ieder geval een paar uur verder dan dat de brand is ontstaan. Inderdaad, wat u zegt, we zijn nu nog bezig met nablussen. Hoe lang duurt dat ongeveer nog?
2: Ja, ik heb het vermoeden dat dat nog wel een uurtje of 2-3 gaat duren. Dat is altijd moeilijk in te schatten. Maar zoals het er nu naar uitziet, verwacht ik dat ergens rond een uur of 2-3 af kunnen ronden.
0: Ja, dat hoorden we bij de brandweer gisteravond. Was dat mijn collega Mischa Tromp in Koudekerken. Bij die brand raakte niemand gewond. Nou, dit bericht dat roept veel reacties op. Onder meer op onze Facebookpagina wensen mensen de eigenaren John en Monique heel veel sterkte toe. Omroep Zeeland, het is nu 9 minuten over 6.

Bente. En 3, 2, 1. Wat zijn jouw plannen dit weekend? Ik hoor je graag. Of is er iets waar je altijd mee bezig bent? Laat het me weten, hè? Via de WhatsApp 0118-499-999. Als je je appje stuurt, dan krijg ik dat hier zo op mijn computerscherm binnen hier in de studio. 0118-499-999. Opnieuw is het zonnig. Met een zwakke wind die naar het noordwesten gaat draaien. Tropisch warm wordt het vandaag, 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het koeler, rond de 26. Zondag 23 graden. De noordwestelijke wind wordt daarbij dan matig tot vrij krachtig. Zondag blijft het overwegend droog. Maar maandag en dinsdag krijgen we enkele buien. Zit in elk geval nu in de verwachting. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 6 over 10. Hoogwater vanmiddag om 4 over 4. De zon komt op 1 voor 6:30. Gaat onder vanavond om 10 over 9. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen 22 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 23. Oosterschelde bij Neeltje Jans 22. Bij de Oesterdam 23 graden. Het Grevelingenmeer is ook 23 graden. En het Veersemeer 24 graden. Ga jij doen? Dit weekend? Je kunt het laten weten. Op dat bekende telefoonnummer. Ben benieuwd.

0: Chris Stapleton en Dua Lipa. And think I'm in love with you. 7:12. Van verschillende mensen kreeg ik door wat ze gaan doen dit weekend. Of in elk geval wat ze op is gevallen aan evenementen. Patrick de Scheppe die appte net over Wissekerken. Morgen dan is daar weer hun feest. Een mooie feest, een soort jaarfeest, line dansen onder meer en dat soort dingen. Jacqueline Strobel stuurt een berichtje over de Highland Games in Zeerhoek. Overmorgen is dat. En Ramon Allewijnse die laat me weten dat hij kerstfeest gaat vieren. Doe even normaal. Zaterdag kerstfeest bij een café in Vlissingen is dat. Vinden ze leuk op een van de warmste dagen van het jaar te gaan doen. Ramon, dank je wel. En ik kreeg ook een berichtje van Hans Blommaert in Goes. Hij heeft namelijk heel wat anders aan zijn hoofd. Hij heeft een bijzondere verzameling van theelepeltjes en hij kan er altijd nog wel een paar gebruiken. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, klopt. En of het bijzonder is, weet ik niet. Het is wel veel.
0: Hoeveel theelepeltjes heb je?
1: Ik moet even schatten, tussen de 14 en 1500.
0: Zoveel? Hoe ben je er ooit mee begonnen dan met zo'n verzameling?
1: Daar ben ik ooit mee begonnen met een lepeltje van in Friesland, waar ik niet kon definiëren waar die plaats lag. Toen ben ik gaan zoeken en toen, ja goed, van het een komt het ander natuurlijk. Een ander lepeltje is bijvoorbeeld het lepeltje van Elten. Dat ligt nu in Duitsland. Lag voor de oorlog in Duitsland. Na de oorlog als compensatie aan Nederland gegeven. En volgens mij begin jaren 60 weer terug naar Duitsland.
0: Mm.
1: En bijzondere dingen. Er zit heel veel achter een lepeltje met een plaatsnaam.
0: Ga je dan naar beurzen of bij kringloopwinkels? Hoe kom jij aan je lepeltjes?
1: Ja, inderdaad. Precies zoals je zegt. Kijk, op rommelmarten en kringloop even binnenwippen. En dan kom je meestal met bijna een handvol terug buiten.
0: Ja.
1: En de prijzen zijn technisch leuker in een kringloop dan op een beurs. Want er zijn mensen die vragen gewoon €2,50, €3 voor een theelepeltje. Nou, dat ga ik dus niet doen.
0: Maar ook niet als er nou net dat ene theelepeltje ligt dat je al jaren zoekt?
1: Ik heb een boekje met alle plaatsnamen in van Nederland en ik streep alles af. En dan, ik heb een op de rommelmarkt hier in Goes altijd iemand die heeft een hele bak staan en die zegt dan nee, je hoeft niet te zoeken, want ik heb hier een doosje. Er zit misschien wel iets in.
0: Je hebt een eigen doosje zelfs ergens.
1: Het is natuurlijk wel heel mooi dat iemand meedenkt met je.
0: Wat doe je er allemaal mee met die theelepeltjes, Hans?
1: Nou, je kan ze natuurlijk niet ophangen. Want zulke theelepelrekjes zijn er niet. Ze liggen lepeltje in een sinaasappeldoos na de verhuizing. En die is nog niet open geweest. En die weegt, ik denk 16 kilo. Maar die liggen... Ik wil gewoon... Het is even de trickie om... zoveel mogelijk plaatsnamen vanuit Nederland bij elkaar te krijgen. En kijk, Amsterdam, daar heb ik er misschien 4 of 25 verschillende van. Goes heb ik er ook, Zierikzee. Ik hoorde het verhaal over Burg Haamstede. Maar ik heb een lepeltje waar dus Haamstede Burg op staat.
0: In de verkeerde volgorde, of in de andere volgorde eigenlijk?
1: Nou, misschien iemand in Haamstede en middenstander die lepeltjes heeft laten maken natuurlijk.
0: En die dacht van zou ja, kunnen. Ik zet Haamstede aan de voorkant.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, Haamstede.
1: Maar goed, als ik nog eens een lepeltje heb van Burg Haamstede, kunnen ze naast elkaar.
0: Dus, mensen in Burg Haamstede, als je een lepeltje hebt dat je wil afstaan, neem even contact met me op. Mag een dubbeltje kosten, want het moet goedkoop, toch?
1: Oh, nou, kijk, op de beurs koop ik er 5 voor een euro. Maar er zijn ook lepeltjes bij waar ik op de rommelmarkt bijna €5 voor één moet geven. En dat ga ik dus niet doen.
0: Hans Blommaert, dankjewel. Mooi verhaal. Leuk dat je eventjes belde.
1: Ja, dag hoor.

Davina Michel en Skyward. Mocht je nog zo'n theelepeltje hebben, Burg Haamstede en niet Haamstede Burg, dan kun je dat natuurlijk melden. Als je Hans in elk geval blij wil maken daarmee, laat maar weten via dat bekende nummer 0184559. Dat kun je sowieso gebruiken voor de plaat om 6:55. Het thema dit keer: 16 filmcrews in Zeeland dit weekend. Opnames voor korte films, die zie je dan volgende maand bij Film by the Sea. Ben benieuwd wat dat voor project is, ga ik het later in de uitzending nog over hebben. Het is in elk geval allemaal opgezet door Cinezee. Dat is een organisatie die filmtalent in onze provincie een kans wil geven. Nou, daar heb je het onderwerp: film. Heb je een plaatje over film, uit een film? Heb je herinnering aan een plaatje dat iets met film te maken heeft? Laat het me weten via 0118-499-999. Gezocht: een plaatje over film.

0: Arcade van Duncan Lawrence. Onze laatste winnaar van het Eurovisie Songfestival. En die draai ik omdat er nieuws is over dat festival. Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Ook al heet het Moroccan Oil, het is een Israëlisch cosmetica-bedrijf. Reden waarom de sponsordeal nu stopt is niet gegeven, maar ja, het heeft ongetwijfeld te maken met die hele discussie over deelname van Israël en landen die niet meedoen zolang Israël er dan weer bij is. Kortom, het Eurovisie Songfestival neemt afscheid van zijn hoofdsponsor met banden in Israël. Ondertussen 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen. Het dierencrematorium in Koudekerke is afgebrand. Het bedrijf zat in een loods op industrieterrein Karreveld. Het vuur verspreidde zich snel, zegt de brandweer.
2: De eerste auto die ter plaatse kwam, die meldde gelijk, die schaalde gelijk op naar middelbrand en even later een grote brand. Dus dat betekent dat er dan 3 tankauto's buiten komen. Dus dat was gelijk duidelijk. Het was ook gelijk duidelijk dat we daar in het pand zelf niet meer naar binnen konden.
0: Na 2 uur was de brand onder controle. Blussen was lastig, omdat netbeheerder Stedin eerst nog wat gasleidingen moest afsluiten. Andere bedrijven in dezelfde loods hebben rook- en brandschade. In de Spuikom bij Bad zijn honderden vissen gestorven. Brasems, karpers en palingen drijven op het water. Het is er te zout en er zit te weinig zuurstof in, zegt Wim van Gorsel van het waterschap.
3: Al maanden is hier geen water gekomen, dus we hebben te maken met verdamping. En daardoor is een lager zuurstofgehalte in het water en een hoger zoutgehalte. Wat ervoor zorgt dat de vis die heel slecht tegen zout kan, ja, die legt het loodje.
0: De Spuikom of Spuiboezem wordt gebruikt door visverenigingen. Die halen de dode vissen samen met het waterschap weg en zij noemen de situatie onwerkelijk. Boeren houden een langzaamaan actie op de N59. Vanaf 2 uur rijden ze met trekkers, vrachtwagens en auto's van Zierikzee naar Burghaamstede en terug. Ze willen Brabantse boeren steunen die hun vergunningen dreigen te verliezen en omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de organisatoren van het Zeeuwse protest doen ook bedrijven mee die niet per se met de landbouw te maken hebben, maar wel ontevreden zijn. Het Visserijmuseum in Breskens heeft na een oproep tientallen mokken gekregen. Die mokken met oude afbeeldingen van Breskens erop zijn ooit uitgedeeld door de plaatselijke supermarkt. Het museum wil die gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw. 80 waren er nodig, maar er zijn er veel meer binnengekomen. En het weer. Opnieuw zonnig met een zwakke wind die naar het noordwesten gaat draaien. Tropisch warm, 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen,

0: Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Loved? Omroep Zeeland op vrijdagochtend. We zijn op zoek naar een plaatje. Jij en ik. Over film. Kan over de film gaan. Kan uit een film komen. Of misschien zat je een keertje in de film. En hoorde je dat liedje en dacht: oh, dat is heel erg mooi. Of lelijk. Laat maar weten. 0118-499-999. Er is al een mooie lijst aan het ontstaan. Kan er straks maar eentje draaien, maar goed. Laat maar binnenkomen. 0118-499-999. Zeeuw van de Dag straks, die weet alles over de vliegdagen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Saulnieuw en It's Only Love. De tijd, 7:10.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Remco Belderok, een van de mensen achter de Zeeuwse vliegdagen die vandaag en morgen worden gehouden op het vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden. En het gaat echt geweldig worden volgens mij. Militaire helikopters, een Chinook die voorbij vliegt, kleine en grotere vliegtuigen zag ik allemaal in het programma staan. En een springkussen van de kustwacht, waar dan wel weer een helikoptertje op gemaakt is. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Alles zit aan het vliegen vast, hè, daar zo.
2: Ja, weet je, het is niet voor niets vliegdagen, dus dat willen we ook uitstralen.
0: Ja, heel goed, want vorig jaar, oei, toen ging het niet door. Hoe zat dat ook alweer?
2: Ja, vorig jaar kon het helaas niet doorgaan met de slechte weersverwachting. Op zich viel het in Zeeland achteraf wel mee. Maar in de rest van Nederland, maar ook in België, was het erg slecht. Waardoor de vliegtuigen die van elders kwamen niet naar Zeeland toe konden komen.
0: Ja, dat is hopelijk een beetje vergeten nu dit evenement weer aankomt. Het wordt groot, het wordt ook met veel militairen volgens mij.
2: Ja, hoe heet het? Er komen een aantal militaire helikopters en die zullen static komen te staan langs een statische lijn waar de mensen allemaal rond kunnen lopen. Dus ze kunnen ze bijna aanraken.
0: Bijna, maar net niet helemaal.
2: Net niet helemaal.
0: En waarom niet helemaal?
2: Nou, ze willen natuurlijk ook wel gewoon zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd.
0: Ja, en anders krijgen al die vetvlekken erop van de vingers.
2: Ja, dat ook.
0: En wat is er verder nog voor jou dan bijvoorbeeld een hoogtepunt?
2: Nou, ik denk gewoon überhaupt dat we dit jaar gewoon weer een editie hebben. Kijk, we hebben in 2024 editie kunnen hebben. Daarvoor ook een paar keer slecht weer, waardoor we het niet door kunnen hebben laten gaan. Vorig jaar dan niet. En nu weer vliegdagen met eigenlijk perfect weer, zou ik het zo zeggen.
0: Blijft dat dan toch een beetje in je hoofd rondzeuren van, oh ja, vorig jaar ging het niet door, verdorie?
2: Ja, tuurlijk blijft dat rondzeuren. Alleen wij zijn echt wel zo van, niet te veel achterom kijken, maar vooruit. Een vliegtuig moet ook immers vooruit blijven vliegen. Dus gaan wij ook gewoon vooruit blijven kijken.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Vandaag begint het dan. Hoe laat kunnen de eerste mensen de hekken binnenwandelen?
2: Ja, vanaf 10:00 gaan de hekken open als het ware. En tot 6:00 hebben we gewoon is het vliegveld ook gewoon doorlopend geopend. Waardoor er gewoon vliegtuigen in en uit blijven vliegen.
0: Ja, want dat is wel leuk natuurlijk. Vandaag en morgen tijdens jullie vliegdagen. Het vliegveld zelf, er komt en gaat natuurlijk ook van alles.
2: Ja, zeker weten. Het is vooral de dagelijkse gang van het vliegveld te laten zien van, goh, wat is er nou allemaal te zien? En ja, met zo'n dag als vandaag verwachten we gewoon genoeg vliegtuigen, dus er moet gewoon genoeg te zien zijn.
0: Remco Belderok, vlieg snel richting het vliegveld, zodat je de hekken kunt openen. Dankjewel, fijn dat er in elk geval weer Zeeuwse vliegdagen zijn. Vandaag en morgen, we vinden dat mooi. Jij bent daarom de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Alex Warren en Burning Down. Oei, er zijn heel veel liedjes over film of iets met film. Gaat een hele mooie lijst worden zo dadelijk, hoor. Dank, nu vast in elk geval. Laat ik even kijken naar wat ik zag zo her en der nog in het nieuws. Bijvoorbeeld dat de brandweer van Krammendijken gisteravond 2 keer is uitgerukt voor schapen in de sloot. De eerste keer rond 6 uur aan de Meiboom hadden omstanders het dier inmiddels uit het water gehaald toen de brandweer aankon. Dus konden ze weer terug naar de kazerne. Maar vlak daarna moesten ze weer weg, want toen zat er een schaap in een sloot aan de Zuidweg. Dat dier zat echt tot aan de nek in het water. Bedrijven moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Onderzoekers van de ABN AMRO Bank hebben de economische gevolgen van extreem weer bekeken. Met elke graad erbij gaat de arbeidsproductiviteit omlaag. Misschien heb je dat zelf ook al gemerkt de afgelopen dagen, als het dan erg warm is, dat je denkt van laat maar even. Nou, werknemers krijgen ook last van gezondheidsklachten. Gevolgen zijn er vooral voor de agrarische sector, transport, logistiek en zorg. Hitte leidt ook tot overbelasting van de ziekenhuizen bij de eerste hulp. Maar er is ook positief nieuws in dat onderzoek te lezen. Bouwmarkten krijgen meer klanten van mensen die ventilatoren willen of tuinmeubels. En bioscopen doen goede zaken, omdat het daar natuurlijk lekker koel is. En dan nog een berichtje uit de PZC. Een kerncentrale die wordt gebouwd met zo min mogelijk overlast voor omwonenden, die sneller in elkaar wordt gezet en net zoveel stroom levert als de huidige centrale bij Borselen. Nou, Nederland kijkt belangstellend mee over de schouder van Rolls-Royce. Die ken je natuurlijk van de auto's, althans als je heel veel geld hebt. Maar ze maken ook kleine kerncentrales. Onlangs is staatssecretaris Johannes de Bat uit Loetingen een kijkje gaan nemen bij Rolls-Royce in het Verenigd Koninkrijk. In Politiek Den Haag klinkt namelijk steeds luider de roep om niet alleen grote conventionele centrales te bouwen, zoals nu al bij Borselen staat, maar ook in te zetten op small modular reactors. Van die kleine kerncentrales die je op veel meer plekken kennelijk heel makkelijk kunt neerzetten. Ik ga een plaatje kiezen.

0: De Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. We kunnen wel een thema-uitzending maken over film. Echt mooi. Lange lijst. Naar aanleiding van dat project van Cinezee, waar ik het straks om half acht nog over ga hebben. 16 filmcrews in Zeeland dit weekend voor opnames van korte films. En die kun je dan volgende maand bekijken bij Film by the Sea. Dat betekent dus ook 16 korte films, kan ik me zo voorstellen, die allemaal hier in Zeeland zijn opgenomen. Film is het thema van de plaat om 5 voor 7. Arco den Oude, dankjewel voor Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Met een kaartje voor 5 gulden werd daarin gezongen. Mooi gevonden. Evelien Wijnbergen en Wim Waleboer, die hebben allebei Guus Meeuwis, Het is een nacht. En dat heeft wel degelijk met de film te maken. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Goed gevonden, Evelien en Wim, dank je wel. Jolande Linsen laat weten, Lady Gaga en Always Remember uit de film A Star is Born. En dat is zo mooi, laat ze weten. Paula Michielsen komt met Taylor Swift, If This Was a Movie. Dan Kees Otten, Rob Bertijn, Jaap van Klinken, José de Smit, Thomas Schouten, die op dit liedje danste. En Komen Gielsen, Toontje Lager, net als in de film Ik Wil Het. Connie Boudens uit de film Dirty Dancing, If I Had a Time of My Life. Ramon Allewijnse, Duran Duran, Girls on Film. En Jacqueline Strobos hoort heel graag uit de film Grease, Hopelessly Devoted to You. Patrick de Schepper kwam met Doe Maar, Doris Day. Hil Waleboer, Cliff Richard, Summer Holiday, mooi gevonden. Adi van Iersel, Marco Borsato, Wit Licht. Ook de film Wit Licht. Flip Reiniersen, Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Leni Bogaert heeft hele mooie herinneringen aan Dr. Zhivago, Lara's Team. In 1970 was dat voor mij de mooiste, ontroerendste film ooit gezien. Yoko Yoshiasse komt met Celine Dion, My Heart Will Go On, uit de film Titanic. Ralf Staap zocht het in de oude muziek van The Drifters, Saturday Night at the Movies. Maar ja, ik moest iets kiezen. En het werd uiteindelijk de keuze van Maddy Papen, Saartje de Smit en Erik Hartman. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ben jij een filmliefhebber?
1: Nou ja, ik word niet zo gauw getriggerd door een film, zeg maar.
0: Niet?
1: Dat kan heel bijzonder zijn. Nee hoor, nee.
0: Hè? Nee. Ja, ik wil eigenlijk vragen, wil je dan zelf in een film spelen? Maar dan weet ik het antwoord eigenlijk ook al wel.
1: Nee, dat is dus gewoon nee.
0: Welke plaats kwam jij mee, Erik?
1: Nou, ik moest al een film en dan denk ik gelijk aan Movie Star. Dus komt dat nummer eigenlijk bij mij te binnen van Movie Star van de groep Harpo.
0: Ja, kun je die zo meezingen straks als ik hem laat horen?
1: Nou, klein beetje misschien wel. Ik doe het namelijk ooit wel eens op mijn keyboard, dit nummer.
0: Oh ja, dat speel je dan wel, op je keyboard?
1: Ja, ik speel op mijn keyboard en dat nummer dat speel ik. En dan probeer ik dat wel eens met textueel met de telefoon erbij te zingen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon een leuke hobby. En een beetje zingen na het werk, zeg maar, ontspannen.
0: Je kunt nu je zangdebuut maken op de radio, hè, dat weet je.
1: Ja, maar nee, laat ik dat maar even overstaan.
0: Speelt het wel lekker op het keyboard eigenlijk, dit liedje?
1: Ja, dit speelt hartstikke lekker. Dit is een heerlijk ritmetje. En dan ga je eigenlijk automatisch bijna zelf wel mee swingen, zeg maar, als je zit te spelen.
0: Oké. Ja. Gaan we allemaal even swingen. Erik, dankjewel. Goed weekend. Rij voorzichtig in de vrachtwagen. Harpo. Goed weekend, hè. Harpo en Movie Star. Dat is hem geworden.

Harpo. Een movie star. Ik kan me wel voorstellen, Erik, dat je daar staat te swingen als je dit allemaal aan het spelen bent op jouw keyboard. Dank in elk geval voor alle mooie suggesties. In de loop van de dag komen ze natuurlijk weer op Facebook te staan. Facebook.com/Zeeland werd wakker.

0: En maandag dan kiezen we natuurlijk weer een nieuwe plaat om 6:55. Straks in Zeeland wordt wakker, het boerenprotest op Schouwen-Duiveland. Een langzaam aan actie. Waarom ook alweer? Hoor je straks na het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
3: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. En op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. En op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
5: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
3: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 7.

0: 30 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Wrestling met Golden Easy.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen, opnieuw is het zonnig met een zwakke wind die naar het noordwesten draait. Tropisch gaat het worden, 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het wat koeler. Als je lekker door wil rijden vanmiddag op de N59 op Schouwduifland, relax. Want de boeren houden een langzaam aanactie en het is hun bittere ernst. En de opkomst is waarschijnlijk heel groot. En verder in het nieuws. Brand op wel een heel opvallende plek. Het dierencrematorium in Koudekerken is afgebrand. Blussen was lastig. Honderden dode vissen in de spuikom bij Bad. Door hitte en droogte zitten te veel zout en te weinig zuurstof in het water. En maar liefst 16 filmcrews in één weekend in Zeeland. Wat gaan ze dan allemaal doen? Nou, dat hoor je over een half uur. Omroep Zeeland, het is 5 over 7.

0: Dat is een grote reddingsdemonstratie gisteravond op het Banjardstrand. Elk jaar door de Domburgse reddingsbrigade doen ze dat. Je kon daar dus kijken naar reddingswerkers die daar met boten en waterscooters van allerlei dingen deden. Honderden mensen kwamen langs. En ook Omroep Zeeland's Misha Tromp, die was er.
1: Oké, goedenavond allemaal. Van harte welkom hier op het Banjardstrand. Nou, we gaan nu dus vanavond een reddingsdemonstratie geven.
2: Colin Boutijn, voor mij zie ik het strand natuurlijk en wat reddingsvoertuigen. En er staat wat te gebeuren zo.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben onze jaarlijkse, inmiddels traditioneel mag ik zeggen, reddingsdemonstratie. Waarin we laten zien wat ons werk inhoudt. En willen we de mensen informeren. En ja, laten we zien wat wij hier doen op het strand. En met welke ketenpartners we samenwerken. En uiteindelijk een leuke avond plezier voor mensen willen geven.
2: Ja, want wat gaat er nou precies gebeuren? Ik zie een bootje, ik zie in ieder geval een auto, ik zie hier een hoop mensen hier op de been. Wat kunnen we verwachten?
3: Ja, eigenlijk van alles. We gaan een aantal reddingen demonstreren. Dat doen we met ons eigen materieel. Onze boten, onze waterscooter, maar ook eventueel onze fietsen. Onze collega's van de Komen, of in ieder geval van de KNRM zijn er ook bij dit jaar. Zoals andere jaren. En daar gaan we ook wat samenwerkingen mee laten zien.
2: Zijn er nou ook situaties die ook dagelijks voorkomen? Zijn er dingen die vaak voorkomen?
3: Nou ja, dagelijks gelukkig niet. Maar met enige regelmaat gebeurt er zeker wat, ja. Ja.
2: En dan gaat het echt om reddingen op het water?
3: Reddingen op het water, maar ook op het kant. Dus we zijn hier in eerste instantie om de mensen of in ieder geval preventief aanwezig te zijn, om de mensen te informeren. Maar goed, we zijn er ook voor om de mensen uiteindelijk te helpen. En als er wat gebeurt, zowel op het strand als op het water, dan zijn we daarvoor getraind om die mensen te kunnen helpen.
1: En dat wordt dan allemaal gecoördineerd. En hoe hoort het al? Een auto met zwaailicht en sirene. Die is opgeroepen door de reddingspost en die komt zo snel mogelijk ter plaatse.
2: Wat kom je eigenlijk het meest tegen?
3: Nou ja, eigenlijk de kleine EHBO'tjes van een kwallenbeet tot een splinter trekken. Dat is wat we het meeste tegenkomen.
2: Zijn er genoeg mensen om dat werk ook te kunnen doen?
3: Nou ja, wij doen alles vrijwillig. We hebben gelukkig voldoende vrijwilligers op dit moment. Maar ja, het wordt steeds lastiger om aan vrijwilligers te komen. Dus continu zijn wij op zoek naar een nieuwe aanwas. Om ook te kunnen blijven investeren in de bewaking van dit strand. Dus wij zijn constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om de opleiding te kunnen volgen, om ook de komende jaren te kunnen garanderen dat wij onze inzet kunnen leveren.
2: En dan helpt zo'n demonstratie denk ik ook wel. Dan zien mensen echt wat het werk inhoudt.
3: Ja, absoluut. Hè. Dus ja, dan zien we ook dat daar weer wat mensen uiteindelijk zich gaan aanmelden als vrijwilliger bij ons. En ja, dat, uiteindelijk is het natuurlijk ook dat een doel van deze reddingsdemonstratie. Ja, om ook weer nieuwe leden te werven.

0: Bruno Mars en On My Soul. Wat ik dan altijd heb als het dan buiten zo heel warm is. Dan puf, puf, puf. En dan loop je naar binnen, naar je huis. En dan denk je, oh, wat is het hier lekker cool. En dan is het binnen ook gewoon 25 graden. John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Inderdaad, dat gevoel ken ik. En ik denk dat we de komende dagen zullen denken van, oh, wat is het toch, wat is toch frisjes.
0: Oké, goed.
1: We zijn natuurlijk die 30 graden gewend.
0: Eerst maar eens even die warme dag van vandaag nog.
1: Ja, het is inderdaad vandaag ook weer een tropische dag. Alweer temperaturen die boven de 30 graden gaan stijgen. Op dit moment is het trouwens nog best wel frisjes, maar die temperatuur loopt snel op. De minimumtemperaturen die lagen vannacht tussen 14 graden in Westdorpen, 15 graden Wilhelminadorpen en bijna 21 graden in Vlissingen. Er is niet veel wind, die is op dit moment zwak. Komt een beetje uit het zuidwesten tot noordwesten. En dat blijft vandaag ook zo, maar met die zon die er ook vandaag weer volop bij is, niet al te veel wind, zullen die temperaturen gaan oplopen naar maxima van 30 tot 36 graden. En ja, we zien het beweerkaart dat het hoge drukgebied is vertrokken richting het oosten van Europa. Roemenië ligt het op dit moment. En tegelijkertijd is er sprake van een soort van zadelgebied, of niet echt een stroming boven West-Europa. En ook een thermische onstabiliteit, is een beetje een moeilijke term, betekent eigenlijk dat er wat onstabiliteit is op hoogte die onze kant op komt. En dat betekent dus dat er kans is op een toenemende kans is op buien. Voor ons geldt dat dat misschien vanavond al gebeurt, maar ik denk eigenlijk in de loop van de nacht. Dan zullen we zien dat het vanuit Frankrijk en België dichterbij komt. Dus in de loop van de nacht en morgen hebben we te maken met die onweersbuien. En dat betekent ook een afkoeling. Want inderdaad, met een wind die dan uit het noordwesten is en matig, zullen de maximumtemperaturen uitkomen op 25 tot 27 graden. Wisselen bevolkt en in de loop van de dag wat minder buien en ook af en toe de zon erbij.
0: John, dankjewel. Daar zijn we helemaal bij op dit moment. Goed weekend wens ik jou.
1: Dankjewel.
0: En afgaantij is het met laagwater in Vlissingen om 10:06. Hoogwater vanmiddag om 4:04. En de watertemperatuur is ook nog steeds hoog, 22 tot 23 graden.

0: Dat is Coldplay en All My Love. De politie gaat intensiever controleren op de A27 bij Gorinchem, ter hoogte van de Merwedebrug. Sinds een maand mogen daar geen vrachtwagens meer over die brug vanwege problemen met de constructie. Het is allemaal een beetje te zwak geworden. Toch rijden er dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. En dat moet klaar zijn, zegt minister Karremans.
1: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Al dus de minister. Bekeuring is trouwens €500. Op verschillende plekken in het land zijn boeren bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals bij Schermer. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot, maar de boeren in Schermer zijn het daar niet mee eens.
2: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Ja, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
3: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: Er waren dus meer acties. In Kamperveen bijvoorbeeld werd met verlichte trekkers het woord help gemaakt. Nou, vandaag is er opnieuw boerenprotest in Brabant. Want daar zijn 5 kippenboeren die mogelijk moeten stoppen omdat ze te veel stikstof uitstoten, terwijl ze wel daar vergunning voor hebben. In Zeeland is er straks ook een langzaamaan actie om de boeren in Brabant te steunen. En tegelijkertijd ook om aandacht te vragen voor de boeren hier natuurlijk. Maar zeker als steun voor de kippenboeren in Brabant. Ik had je beloofd dat ik daarover zou bellen met Kees Hansen, maar die krijg ik nog niet te pakken. Nou, dat is dan misschien later in de uitzending. En de hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor die kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen is het deze zomer dan ook te warm geweest. En bewoners kunnen er daar niet goed tegen.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè? Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè? Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
0: Maar ja, ik zeg nog maar een keertje, het hitteplan is ook vandaag nog steeds actief, ook bij ons in Zeeland. Let een beetje op elkaar en zeg, drink af en toe eventjes wat, zeker ook bij ouderen. Omroep Zeeland, het is nu 6 minuten voor

0: Bill Medley en Jennifer Warnes en If I Had the Time of My Life uit de film Dirty Dancing. Nou, ik ben benieuwd wat voor pareltjes die 16 filmcrews gaan afleveren. Die filmcrews die dit weekend 3 dagen lang van alles doen in Zeeland om een mooie film van 5 minuten te maken. Uiteindelijk liggen daar dus 16 films. Hoe dat precies zit, hoor je straks veel meer over op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. Het is op dit moment 1 minuut voor 7:30.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Het dierencrematorium in Koudekerke is afgebrand. Het bedrijf zat in een loods op industrieterrein Karreveld. Het vuur gisteravond verspreidde zich snel, zegt de brandweer.
6: De eerste auto die ter plaatse kwam, die meldde gelijk, die schaalde gelijk op naar middelbrand en even later een grote brand. Dus dat betekent dat er dan 3 tankauto's buiten komen. Dus dat was gelijk duidelijk. Het was ook gelijk duidelijk dat we daar in het pand zelf niet meer naar binnen konden.
0: Na 2 uur was de brand onder controle. Blussen was lastig omdat netbeheerder Stedin eerst nog een gasleiding moest afsluiten. Andere bedrijven in hetzelfde gebouw in Koudekerke hebben rook- en brandschade. In de spuikom bij Bad zijn honderden vissen gestorven. Brasems, karpers en palingen drijven op het water. Het is er te zout en er zit te weinig zuurstof in, zegt Wim van Gorsel van het waterschap.
7: Al maanden is hier geen water gekomen, dus we hebben te maken met verdamping. En daardoor is een lage zuurstofgehalte in het water en een hoge zoutgehalte. Wat ervoor zorgt dat de vis die heel slecht tegen zout kan, ja, die legt het loodje.
0: De spuikom of spuiboezem wordt gebruikt door visverenigingen. Die halen de dode vissen samen met het waterschap weg. Ze noemen de situatie onwerkelijk. Boeren houden een langzaamaan actie op de N59 vanmiddag. Vanaf 2 uur rijden ze met trekkers, vrachtwagens en auto's van Zierikzee naar Burghaamsteden en terug. Ze willen Brabantse boeren steunen die hun vergunning dreigen te verliezen en omdat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de organisatoren van het Zeeuwse protest doen ook bedrijven mee die niet per se met de landbouw te maken hebben, maar wel ontevreden zijn of een signaal willen afgeven. Het Visserijmuseum in Breskens heeft na een oproep 10 mokken gekregen. Die mokken met oude afbeeldingen van Breskens erop zijn ooit uitgedeeld door de plaatselijke supermarkt. Het museum wilde die gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw. 80 waren er nodig, maar er zijn er veel meer binnengekomen. En dan het weer. Zonnig is het met een zwakke wind die naar het noordwesten gaat draaien. Tropisch warm, 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Mr. Bacon to be with you. Mooi weekend komt eraan, drukke weekend ook. Is van alles te doen weer in Zeeland. Naar welk evenement ga jij? Laat het me vooral eventjes weten via 0118-499-999. Kan ik het evenement straks op de radio even noemen. En maar liefst 16 filmploegen zijn dit weekend actief in Zeeland. Ze maken allemaal een film van 5 minuten. En dat is dan een project van Cinezee. Dat is die Zeeuwse organisatie die filmtalent een kans wil geven. Perry Mulder, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 16 crews, dat zijn er echt wel veel.
1: Ja, klopt. Ze komen niet allemaal uit Zeeland, hoor. Dus we hebben wel echt we hebben een mooi netwerk in heel Nederland. Dus er komen ook 6 teams van buiten Zeeland en dan 10 uit Zeeland.
0: Maar ze zijn wel allemaal hier en gaan ze dan ook allemaal in Zeeland filmen?
1: Ja, klopt. Eigenlijk is er maar 1 regel voor alle ploegen. En dat is dat ze alle opnamen dit weekend in Zeeland moeten maken.
0: En wat voor opname dan?
1: Dat mogen ze zelf kiezen. Ze mogen zelf het soort film dat ze gaan maken kiezen. Dus het kan een documentaire film zijn, fictiefilm met acteurs of zelfs videokunst.
0: En waarom doen jullie dit juist?
1: Omdat we het belangrijk vinden om te laten zien wat voor geweldige provincie Zeeland is om daar je filmopname te maken. Dus we doen het ook zodat filmmakers van buiten onze regio, dat die ook hier komen en eens kijken van wow, in 1 weekend, wow, wat een mooie locaties. In de hoop dat ze natuurlijk de grotere producties op den duur ook meer hier naartoe meenemen. En het is ook gewoon voor het Zeeuws talent om een keer in een weekend de kans te hebben om het hele proces van filmmaken mee te maken, van script to screen, om het zo maar te zeggen, noemen we dat.
0: Maar dat is toch heel snel in 3 dagen tijd een film maken? Dat is toch bijna niet te doen?
1: Ja, het kan. Er zijn wel meerdere van dat soort projecten. Dat noemen ze dan de 48-hour film project. Wat ze daar doen is echt volledig echt het scenario pas op vrijdagavond schrijven en dan op zaterdag filmen en op zondag de montage. Wij doen het iets anders. Zij mochten de week vooraf mochten ze al beginnen aan het scenario. Dus dat hebben ze waarschijnlijk allemaal al een beetje zo geschreven. Ze mochten ook de locaties al scouten. En dan doen ze op vrijdag, vanavond dus, is de kick-off. En dan krijgen ze eigenlijk de laatste informatie mee. En dan beginnen ze en dan gaan ze zaterdag en zondag filmen. En dan mogen ze de week daarna nog de montage doen. We noemen dat de postproductie.
0: En dan kunnen wij het uiteindelijk zien bij Film by the Sea, is de bedoeling, dacht ik.
1: Klopt, ja. De première van al deze 16 films is op 18 september bij Film by the Sea. En dan om 7:15 s'avonds.
0: En dan hebben we er in 1 keer gewoon 16 Zeeuwse films bij.
1: Klopt, en ook door het oog van 16 verschillende crews. Dus dat is, ik weet ook zelf totaal nog niet welke scenario's er zijn geschreven, want het hoeft er helemaal niet door te geven. We hebben gewoon gezegd, kom lekker filmen hier, weekendje filmen in Zeeland, dat was eigenlijk het idee.
0: Maar 2 doelen heb je dus, hè? Natuurlijk die films maken, maar ook dat talent een kans geven. En je noemde ook, je hoopt dat grotere producties uiteindelijk deze kant uitkomen. En natuurlijk hebben we soms wel eens van die grote producties, denk aan die film over de Slag om de Schelde van jaren geleden. Maar ja, verder, moet er gewoon meer film in Zeeland gemaakt worden?
1: Ja, kijk, als wij willen dat het talent zich hier kan ontwikkelen, moeten ze ook de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij die grote producties. Want film maken is echt een ervaringsvak. Dus dat betekent dat je wel ook dan dat soort grote producties moet kunnen meewerken. En dan vinden we het zonde dat dan het Zeeuws talent buiten de provincie moet gaan om daar aan die producties te werken. Dus dan vertrekt eigenlijk het talent.
0: En dan zijn ze weg.
1: Hier behouden. Ja, dan zijn ze vaak ook weg. En dan, dus wij willen ze behouden. Dus we willen eigenlijk, ja, we gaan echt de komende jaren echt ons hard maken om nog meer films hier naartoe te halen. Dat doen we ook met de Zeeland Film Commission. Die valt nu ook onder Cinezee. Die helpen eigenlijk altijd maar bij het verlenen van vergunningen en helpen bij het scouten van locaties. Dus ja, we zijn echt de laatste jaren al echt aan het werk om gewoon die filmregio hier echt wat kracht bij te zetten. Ja. En ook gewoon echt te laten zien hoe mooi en hoe makkelijk het eigenlijk is om hier te filmen.
0: Ja.
1: Het is veel makkelijker om hier een vergunning te krijgen dan dat je dat in de binnenstad van Amsterdam gaat doen natuurlijk.
0: En het is zo mooi. Je hebt steden, je hebt natuur, je hebt duinen.
1: Precies. Industrieel gebied, havens, prachtige natuur. Dus, en de ruimte.
0: Mensen, vergeet Amsterdam, kom gewoon lekker naar Zeeland. En dat zeg ik een beetje flauw, maar ik bedoel het wel. Want het kan hele mooie dingen opleveren. 16 films worden er afgeleverd in dit weekend worden ze dus gemaakt. 16 filmploegen her en der bezig in Zeeland. Project van Cinezee. Perry Mulder, dankjewel voor de uitleg.

Tell It To My Heart van Taylor Dane. 16 filmploegen in Zeeland bij dat mooie project van Cinezee. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Film zie je later dus bij Film by the Sea. Maar wat is er dan dit weekend nog te doen? Nou, Leni die noemt nog het orgelconcert vanmiddag om 12 uur in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. En ik kreeg een berichtje van Annie van der Staal over retrangement. Morgen en overmorgen is daar het zomerfestival. Allemaal optredens van bands. Biddy Early, Klein Punk, Julie, Smaakstof en de Delta Generation. En dat is de band waar Annie van der Staal tegenwoordig zangeres is. En ze liepen weten dat ze bijvoorbeeld gaat zingen muziek van Martina McBride, maar zeker ook Creedence Clearwater Revival.

0: Wat is dit voor lekkere muziek? Nou, dat is Stella Lefty. En Boston, op Omroep Zeeland hoor je dat. Omroep Zeeland, het is nu 8:10. In natuurgebied Oranjezon zijn afgelopen weekend opvallend veel bijeneters gezien. Dat zijn van die kleurige vogeltjes waar vorig jaar heel veel mensen naartoe kwamen. Nou, het Zeeuwse landschap wist dat er een stuk of 6 paardjes waren die jongen grootbrachten. Afgelopen weekend werd er een groep gezien van maar liefst 52 van die bijeneters. Het kan zijn dat er tussen die hele groep ook bijeneters zitten van andere kolonies van het land. Dus het wil niet zeggen dat ze allemaal hier uit het ei zijn gekropen. Bedrijven moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien, zeggen onderzoekers van de ABN AMRO Bank. Die hebben bekeken wat de gevolgen van extreem weer zijn. Met elke graad erbij gaat de arbeidsproductiviteit omlaag en werknemers krijgen dan last van gezondheidsklachten. Gevolgen zijn er vooral voor de agrarische sector, transport, logistiek en zorg. Maar er is ook positief nieuws, lees ik in dat verhaal. Bouwmarkten krijgen meer klanten doordat mensen ventilatoren en tuinmeubels willen hebben. En bioscopen, omdat het daar lekker koel is. En dan ook vandaag in het nieuws is het boerenprotest. Vandaag bij ons in Zeeland op de N59, een langzaamaan actie. Boeren willen dan Brabantse kippenhouders ondersteunen die mogelijk hun bedrijf moeten stoppen, terwijl ze wel een vergunning hebben om gewoon te doen wat ze doen. Maar vanwege alle stikstofplannen moeten zij misschien stoppen. Kees Hansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Langzaamaan actie vanmiddag op de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en terug. Hoeveel trekkers, vrachtwagens, auto's doen er allemaal mee straks?
1: Als ik het zou weten, zou ik het zeggen. Het is een actie die spontaan ontstaan is. En we hebben een oproep gedaan aan de mensen van, nou, als je wil, kun je meedoen. Ik heb wel een enorme toeloop gekregen van mensen die zich toch hebben opgegeven. En die zeiden, wij gaan meerijden.
0: Ja. Want de start zelfs is ook verplaatst van de kleine carpoolplek bij Zierikzee naar de grotere parkeerterrein P1. Omdat je veel mensen verwacht. Wie zijn dat dan? Zijn dat boeren of ook andere mensen?
1: Nee, toch ook heel veel aanverwante sectoren rondom die landbouw. Waarin mensen zich ook zorgen gaan maken. Dat ze zeggen, ja, als die boeren allemaal gaan vertrekken en allemaal uitgekocht worden en allemaal verplaatst moeten worden, en er komt zoveel minder boerenland, dan gaat dat zeker ook gevolgen hebben voor alle bedrijven die rondom die landbouw werken.
0: Nou, wat voor bedrijven zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, mechanisatiebedrijven, bandenbedrijven, mestbedrijven die mest komen brengen en mensen die mest inwerken.
0: Ja.
1: Je kan een hele tijd doorgaan. Maar het is ook bijvoorbeeld een bank die ons financiert, een boekhouder die onze boekhouding doet. Ga zo maar door.
0: Het gaat inderdaad wel wat verder dan alleen maar de boeren. En even naar de actie dan straks, en langzaam rijden over de weg van Zierikzee naar Burghaamstede en terug. Dat gaat dus ook overlast opgeven, of niet? Valt het mee?
1: Nou, kijk, weet je wat het is? We hebben bewust de omgeving, de mensen hier gewaarschuwd. Dus de lokale mensen, die hebben allemaal hun maatregelen getroffen.
0: Je kunt omrijden
1: gezegd,
0: als je wil.
1: Of we rijden binnendoor, of we rijden om, of we komen iets vroeger of iets later. Dus ik denk op zich dat dat wel mee gaat vallen. Nou, de mensen die natuurlijk op vakantie komen vieren, nou, daarvan heeft de Recron en de VKBO, of Recra is het tegenwoordig, en de VKBO gezegd, wij gaan onze mensen ook zoveel mogelijk waarschuwen. En die hebben gemeend om ook aan de actie mee te doen en gaan appels uitdelen. En zelfs de plaatselijke supermarkt in Schot die heeft gezegd, ik zorg voor water voor de mensen, omdat het zo warm is.
0: Gaan het meemaken, Kees Hansen, dankjewel. Om 2:00 begint het. Vertrek is dus verplaatst naar het grote parkeerterrein P1 bij Zierikzee. De langzaamaan actie vanwege de boeren in Brabant, de kippenboeren, die misschien moeten stoppen. Daar in Brabant is er vandaag bij de provincie een debat. De eerste tractoren zijn daar ondertussen gearriveerd. Boeren die protesteren daar. En vandaag gebeurt er dus ook op Schouwduifland de N59. Kees Hansen, dankjewel voor je uitleg.

0: de vliegdagen Midden-Zeeland. Stefan, dankjewel voor je appje naar 0118499999. In de spuikom bij Bad, daar zit te weinig zuurstof in het water. Het is ook te zout geworden, zorgt voor massale vissterfte. Hoor je zo meer over.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
15: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
14: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week.

0: Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
1: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
0: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Autostore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Hey Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen, een tropische vrijdag is het met zon, zwakke wind en 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het in elk geval koeler. En hoe kan het dat er honderden vissen sterven in de spuikom bij Bad? Het waterschap legt het zo dadelijk uit. Verder was er brand op een opvallende plek. Het dierencrematorium in Koudekerken is gisteravond afgebrand. Blussen was lastig. Boerenprotest op Schouwen-Duiveland met een langzaamaanactie vanmiddag op de weg van Zierikzee naar Burg-Haamstede en terug. Andere organisaties sluiten zich daarbij aan. En de liefde voor insecten. Na 8:30 een kijkje in het Zeeuws insectenboek van Giel Jacobussen. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Sniffing the Tears en Driver's Seat. 8:10. Goedemorgen. Ja, het ziet er wel heel triest uit als je bij de Badse spuiboezem kijkt. Daar drijven namelijk honderden dode brasems, karpers en palingen op het water. Allemaal dood dus. Door te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Dat is in elk geval wat het waterschap denkt. Omroep Zeeland's Misha Tromp die ging er even kijken.
1: Ja, wie hier naar het water kijkt, valt het meteen op. Er liggen tientallen, misschien wel honderden dode vissen in het water. Ja, de geur is toch wel penetrant. Je ruikt het eigenlijk meteen als je het water naartoe loopt. Naast mij waterschapsbestuurder Wim van Gorssel. We staan hier aan de kant van het water. Ja, die geur die is wel duidelijk te merken.
2: Ja, dit is echt een hele doordringende, rottende vis. Dus de meeste mensen hebben dat wel eens geroken als ze door een haventje lopen. Maar dan echt nog een factor erger.
1: Ja. Er liggen hier dus honderden vissen in ieder geval dood in het water. Hoe komt dat?
2: Ja, we hebben hier in de spuikom al heel lang geen aanvoer van water. Dus normaal gesproken is dit de spuikom. En daar gaat het water vanaf Brabant, vanaf de Brabantse Wal. Het regenwater, dat komt hier in de spuikom. En van daaruit gaat het de Westerschelde in. Maar ook vanuit Oost-Zuid-Beveland komt hier water in de spuikom. En dat gaat hier langs de Westerschelde in. Nou ja, en het is al maanden is hier geen water gekomen. Dus we hebben te maken met verdamping. En daardoor is een lager zuurstofgehalte in het water. En een hoog zoutgehalte. Wat ervoor zorgt dat de vis die heel slecht tegen zout kan, dus de brasem zien we hier voornamelijk, die legt het loodje.
1: Kan er ook iets aan gedaan worden?
2: Ja, we moeten hopen natuurlijk dat er snel regen komt en dat er dan aanvoer komt vanuit de Brabantse Wal en vanuit Brabant. En dat gaat dan via de chiffon hier het gebied in. En dan zal het probleem zich wel snel oplossen, maar op korte termijn kunnen we hier niet echt water aanvoeren.
1: Lijkt me ook wel frustrerend, want het is ook niet iets wat u wilt, denk ik.
2: Nee, absoluut niet. Dit hebben we echt nog nooit gehad. Zeker op deze locatie hebben we dat echt nog nooit gehad. Dus je ziet dat ook niet echt van tevoren aankomen. De eerste meldingen zijn van gisteren. En het is nu ook wel heel snel ineens erg. Je zou op termijn zou je misschien kunnen kijken van wat zou je in als dat vaker voor zou komen, wat zou je daar dan misschien aan kunnen doen? Want je hebt natuurlijk wel afstromend water de Westerschelde in vanuit het spuikkanaal, of dat je daar iets mee zou kunnen. Maar als je dat op korte termijn moet organiseren, dan praat je echt over een druppel op de gloeiende plaat.
1: Wat zijn nu de vervolgstappen? Moeten die vissen weggehaald worden? Blijven die liggen?
2: Ja, we zijn de visvereniging samen met waterschap ook al bezig geweest. Mensen van de visvereniging die zijn gisteren ook al tot laat bezig geweest om vis te ruimen. En dat hebben we als waterschap vanmorgen geruimd en naar de structuren afgevoerd. Maar door de wind is eigenlijk was oorspronkelijk één locatie met dode vis. Maar je ziet nu, het is een beetje verspreid over dit gedeelte van de spuikom. Dus het is echt, het ligt overal. Dus we zijn nu met een calamiteitenaannemer bezig om te kijken of dat die op korte termijn hier toch, want hier is een beetje specialistisch werk, want het is niet een kwestie van eventjes opruimen.
0: Vissterfte dus bij Bad Wim van Gorssel hoorden we. En de visverenigingen die daar hun hobby uitoefenen, die lieten ook al weten dat ze echt helemaal flabbergasted zijn over wat daar gebeurt. Hebben ze nog nooit gezien dit. Het is 8:14, straks het weer met John na Emma Heesters. Een meisje uit de klas.

0: ze was. Ik hoop maar dat ze weet, ik doe mijn best met elke stap voor dat meisje uit de klas.
1: En meesters en meisje uit de klas. Warme dag, opnieuw toch weer John Havinga.
2: Ja, het is inderdaad vandaag ook weer een tropische dag. Alweer temperaturen die boven de 30 graden gaan stijgen. Op dit moment is het trouwens nog best wel frisjes, maar die temperatuur loopt snel op. De minimumtemperaturen die lagen vannacht tussen 14 graden in Westdorpen, 15 graden Wilhelminadorp en bijna 21 graden in Vlissingen. Er is niet veel wind, die is op dit moment zwak. Komt een beetje uit het zuidwesten tot noordwesten. En dat blijft vandaag ook zo, maar met die zon die er ook vandaag weer volop bij is, niet al te veel wind, zullen die temperaturen gaan oplopen naar maxima van 30 tot 36 graden. En ja, we zien op de weerkaart dat het hoge drukgebied is vertrokken richting het oosten van Europa. Roemenië ligt het op dit moment. En tegelijkertijd is er sprake van een soort van zadelgebied, of niet echt een stroming boven West-Europa. En ook een thermische onstabiliteit, dat is een beetje een moeilijke term, betekent eigenlijk dat er wat onstabiliteit is op hoogte, die onze kant op komt. En dat betekent dus dat er kans is op een toenemende kans is op buien. Voor ons geldt dat dat misschien vanavond al gebeurt, maar ik denk eigenlijk in de loop van de nacht. Dan zullen we zien dat het vanuit Frankrijk en België dichterbij komt. Dus in de loop van de nacht en morgen hebben we te maken met die onweersbuien. En dat betekent ook een afkoeling. Want inderdaad, met een wind die dan uit het noordwesten is en matig, zullen de maximumtemperaturen uitkomen op 25 tot 27 graden, wisselen bewolkt en in de loop van de dag wat minder buien en ook af en toe de zon erbij.
1: 25 graden, dat gaat gewoon cool aanvoelen dan. Goed, John Havinga, dankjewel. Ik wens je een goed weekend. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen, 6 minuten over 10. Hoogwater is het vanmiddag gewoon 4 minuten over 4. En de watertemperatuur, 22 tot 23 graden.

0: Alita Adams en The Window of Hope. Alle inwoners van het Duitse dorp Gij moeten weg omdat de natuurbrand dichtbij komt. Gij telt 1800 inwoners en die hoorden vannacht dat ze hun biezen moeten pakken. Alleen het hoognodige mee, paspoort, medicijnen, wat kleren verder niet. Ligt allemaal niet zo heel ver bij ons land vandaan. Als je op de kaart kijkt, ligt rechts van Aken, dus ten oosten van Aken. De politie gaat intensiever controleren op de A27 bij Gorinchem, ter hoogte van de Merwedebrug. Sinds vorige maand mogen daar geen vrachtwagens meer over, omdat de brug te zwak is geworden, de constructie is niet goed. Toch rijden er dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. En dat moet stoppen, zegt minister Karremans.
1: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon nogmaals, dit niet voor niets doen.
0: Een bekeuring is €500. Op verschillende plekken zijn er protesten van boeren vandaag tegen de stikstofplannen. Ook bij ons in Zeeland op de N59 tussen Zierikzee en Burghaamsteden is vanmiddag vanaf 2 uur langzaamaan actie aangekondigd. Dus we weten ervan. Dus je kunt omrijden als je er niet middenin wil komen. En op verschillende plekken waren gisteravond ook al protesten. Bijvoorbeeld hoorden we bij Schermer, een van de actievoerders daar. Het kabinet wil binnen 10 jaar ruim 40% minder stikstofuitstoot, maar de boeren zijn het daar dus niet mee eens.
2: Het is zo hard aangekomen, dat is niet normaal. Ja, dat is, dit is niet uitvoerbaar. Deze nieuwe brief is niet uitvoerbaar.
3: Ja, als deze dingen niet veranderd gaan worden, dan komt er echt gewoon opstand. Kijk, het platteland is niet van ons, wij zijn het platteland.
0: En in Kamperveen was ook protest. Daar maakten de boeren van verlichte trekkers de letters, of het woord eigenlijk, help. En vandaag is ook in Noord-Brabant protest. Boeren zijn onderweg naar het provinciehuis daar, omdat in Brabant 5 kippenboeren mogelijk moeten stoppen. Ze hebben gewoon vergunning, maar wordt ingetrokken vanwege de nieuwste stikstofplannen. Althans, dat is toch wat er dreigt. Omroep Zeeland, het is 5 minuten voor 8:30.

0: Soldier On van Direct. Goedemorgen Zeeland, on tour. Straks tussen 9 en 12 ergens in Zeeland hebben ze opnames gemaakt. Elsa en Veerle hebben elkaar uitgedaagd. Maar in welke plaats hebben ze dat gedaan? Nou, dat wil ik van jou weten. Ik heb 3 aanwijzingen weer voor jou en dan wil ik graag een plaatsnaam horen. Je kunt het doorappen 0118-499-999. Eeuwige roem is voor jou als je het goed hebt. Dit zijn de 3 aanwijzingen van vandaag. Gepland dorp, gered door een schip, bedankt godin. Jee, nou nog een keertje dan. Gepland dorp, gered door een schip, bedankt godin. Voor de 3e keer. Gepland dorp, gered door een schip, bedankt godin. Succes.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, straks even kijken in het Zeeuws insectenboek. Pas uit. Nu eerst een overzicht van het nieuws in Zeeland. In de Spuikom bij Bad zijn honderden vissen gestorven. Brasems, karpers en palingen drijven op het water. Het is er nu te zout en er zit te weinig zuurstof in het water, zegt Wim van Gorsel van het waterschap.
6: Al maanden is hier geen water gekomen, dus we hebben te maken met verdamping. En daardoor is een lage zuurstofgehalte in het water en een hoger zoutgehalte. Wat ervoor zorgt dat de vis die heel slecht tegen zout kan, ja, die legt het loodje.
0: De spuikom of spuiboezem wordt gebruikt door visverenigingen. Die halen de dode vissen nu weg samen met het waterschap. En ze zeggen dat ze de situatie onwerkelijk vinden. Het dierencrematorium in Koudekerk is gisteravond afgebrand. Het bedrijf zat in een loods op industrieterrein Karreveld. Het vuur verspreidde zich snel volgens de brandweer.
7: De eerste auto die ter plaatse kwam, die meldde gelijk, die schaalde gelijk op naar middelbrand en even later een grote brand. Dus dat betekent dat er dan 3 tankauto's buiten komen. Dus dat was gelijk duidelijk. Het was ook gelijk duidelijk dat we daar in het pand zelf niet meer naar binnen konden.
0: Na 2 uur was de brand onder controle. Blussen was wel lastig, omdat netbeheerder Stedin eerst nog een gasleiding moest afsluiten. Andere bedrijven in dezelfde loods hebben rook- en brandschade. Dit weekend zijn er 16 filmcrews actief in Zeeland. Die doen mee aan een speciaal weekend van Cinezee. Dat is een organisatie die onder meer nieuw talent ondersteunt. De filmers komen uit heel Nederland en Vlaanderen en ze maken allemaal een film van 5 minuten... en die zijn dan te zien bij Film by the Sea volgende maand. Het Visserijmuseum in Breskens heeft na een oproep tientallen mokken gekregen. De mokken met oude afbeeldingen van Breskens, die staan erop, die zijn ooit uitgedeeld door de plaatselijke supermarkt. Het museum wil die gaan gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw. 80 wilden ze er hebben, maar ze hebben er veel meer binnengekregen. En het weer dan. Opnieuw zonnig met een zwakke wind die naar het noordwesten draait. Tropisch warm, 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het ook koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Alvaro Soler en El Mismo Sol. Er komen al heel veel antwoorden binnen op mijn vraag. Drie aanwijzingen, wat is de plaatsnaam die erbij hoort? Je kunt nog even nadenken, maar wacht niet al te lang, hè? App naar 0118499999. De aanwijzingen zijn deze. Gepland dorp. Gered door een schip. Bedankt godin.
1: Boek aan zee. De zomertips van Zeeland wordt wakker.
0: Als je wil weten wat er allemaal voor insecten in Zeeland leven, dan moet je vooral even in je eigen tuin gaan kijken, waar echt van alles leeft. Of je pakt het boek erbij van Giel Jacobussen, het Zeeuws Insectenboek. Giel werkte jarenlang voor het Zeeuwse landschap, weet heel veel over de Zeeuwse natuur, heeft ook al boeken gemaakt. En in zijn nieuwe boek gaat het over 150 soorten in onze regio. Dag Giel.
2: Goedemorgen.
0: En in dat nieuwe boek staat gelijk ook een disclaimer. Lang niet alle soorten die in Zeeland leven staan erin.
2: Nee, dan zou het een heel dik boek geworden zijn. Want ik schat dat ongeveer op 25.000. Dus ik denk dat ik pak een beet iets van 6.000 soorten of zo gezien heb.
0: Hoe heb je dan een selectie gemaakt?
2: Ik doe het aan de hand van mijn foto's. Dus sowieso moet ik een soort op de foto hebben. Maar ik heb ook gekeken van aan welke soorten is een leuk verhaal verbonden. Dat is overigens aan iedere soort het geval. Maar we kennen niet al die verhalen. Met de ene soort maak je iets bijzonders mee en de andere soort niet. Dus,
0: met welke soort heb je dan iets bijzonders meegemaakt?
2: Ik zag ooit elzenhaantjes. Dat zijn heel veel voorkomende kevertjes die in elzen zitten. En nou, toen ik even zat te kijken, toen zag ik dat de larven door een deel van de kevertjes opgevreten werden. En dan kijk je een tweede keer en dan zie je, hé, het zijn niet allemaal elzenhaantjes. Het zijn meerdere soorten. Dat is gewoon heel leuk om mee te maken.
0: Giel, waar komt jouw fascinatie voor de natuur eigenlijk vandaan?
2: Ik denk dat het begonnen is toen ik met griep thuis zat. Ik denk op de lagere school. Ja, zeker op de lagere school. Ik zal een jaar of 6, 7 geweest zijn. Heb ik voor het raam gelegen en vogeltjes kijken. Naast ons was een hele oude boomgaard. Dus daar zag je heel veel verschillende soorten. Dat is heel leuk. Dat is iedere keer het feest der herkenning. Hè. Je ziet een beestje, gaat een boekje zoeken van wat zou het wezen. En als je het dan uit kunt vinden, met vogels is dat niet zo heel moeilijk, maar met insectjes wordt het natuurlijk wat ingewikkelder. Ja, dat is het feest der herkenning.
0: Vliegen, ja. Wespen, vlinders, kevers, torrenrupsen, staat allemaal in jouw boek. Hè. Waarom heb je het gebundeld in dat boek, in het Zeeuws Insectenboek?
2: Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, dat is kortweg het antwoord. Ik vind het altijd heel leuk om mensen op excursie te wijzen op wat er te zien is. De mensen zijn er vaak heel verbaasd van wat er allemaal te zien is. Een heel doodgewone tocht, heb je zo 100 soorten. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om wat je dan leert en wat je ziet, om dat te delen met anderen. Dat is de reden om te fotograferen, dat is ook de reden om te schrijven.
0: Twee dingen vallen mij op in het voorwoord. Natuurlijk de opdracht eigenlijk aan ons allemaal. Doe voorzichtig met de natuur. Nou, die snap ik, we moeten oppassen. Maar ook heb je het over een grenzeloze bewondering voor de schepper.
2: Ja. Nou, dat vloeit er automatisch uit voort. Ik geloof sowieso in een schepper die al die wezens geschapen heeft. En ja, als je dan ziet hoe ingewikkeld en hoe prachtig het allemaal in elkaar zit, hoe het op elkaar ingrijpt, dan kan je alleen maar diepe bewondering voor de schepper krijgen. En dat zie ik er heel zeker ook in.
0: Giel, het is een heel mooi boek dat ik met veel plezier heb gelezen. En ik heb een hoop dingen geleerd uit dat Zeeuws Insectenboek. Ook namen bijvoorbeeld. Alleen op de voorkant staan er al 2. Over roenkels en pimpompoentjes. Dat is de ondertitel van jouw boek. Welke naam vind je zelf nou dat je denkt van nou, die moet je toch even horen?
2: Laat ik zeggen de vijfvlekkige Sint-Jansvlinder. Dat is een speciaal Zeeuwse soort. Hè? Die zit in Zeeuws-Vlaanderen meer dan in de rest van Nederland bij elkaar. Ze zijn zo genoemd omdat ze vliegen rond Sint-Jan. Hè? Dat is eind juni. En die vijfvlekkige, nou, die heeft in plaats van 6 vlekken 5 vlekken. Moet je heel goed kijken. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk, omdat het een soort is die specifiek Zeeuws is. Hè. En die zijn er een heleboel, hoor. Als je naar Brabant gaat, dan vind je een andere wereld als wanneer je hier in de polders rondloopt.
0: Het Zeeuws insectenboek over roenkels en pimpampoentjes. Guur Jacobussen, dank je wel.

En Pride van King. Het is ondertussen een lange lijst geworden aan mensen die allemaal denken te weten waar deze aanwijzingen op slaan. Gepland dorp, gered door een schip en bedankt godin. Als je nog heel snel bent, je hebt nog 1 minuut. App en een 0184999999, dan kan je antwoord er nog bij.

0: The Beatles, We Can Work It Out. Nou, dat blijkt inderdaad. Je hebt het inderdaad opgelost. Althans, heel veel mensen hebben een plaatsnaam doorgegeven. Bij drie aanwijzingen. Ik ga ze eventjes allemaal met je doornemen. Bob de Smit, Ans van Enige en Krina Snijders. Dank jullie wel voor Koude Kerken op Schouwen-Duiveland. Maar het antwoord is niet goed in dit geval. Dat is natuurlijk ook een verdronken dorp en zo. En dat hele verhaal met de Plompe Toren. Henkees Engelsen denkt Kortgene. Is niet goed, Henkees. Dank je wel. Komen Gielsen, Emmadorp. Is heel mooi, maar niet goed in dit geval. En dan Ingrid Braams, Jacqueline Strobos, Peter Koeman, Rine Schouwenaar, Maddy Pape, Tanny Almekinders, Patrick de Schepper, Irene Duinen, Joke Josiasse, Marjan de Vouw, die in die plaats woont, liet ze me weten, Loni Blom, Saartje en Herman de Smit, Connie Boudens, Petra Maguta, Benny Poppen, Jan Jeronimus, Ida Wisse, Nella Bouwman, Rosemarie Blommaert, Leni Boogaert, Nel Ridderbos, Kees Marinissen, Ria Houtenkamer, Marleen Boeikens en Jannemarie Blok. Zo, dat zijn een heleboel mensen, zeg. Jannemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plaats zoek ik?
1: Koolijnsplaats.
0: Dat jij heel goed kent, volgens mij.
1: Ik heb er 10 jaar gewoond.
0: En nu niet meer?
1: Nee. Ik ben uit Rotterdam naar Koolijnsplaat gekomen. En van Koolijnsplaat naar Capelle. En nu zit ik op Ierseke.
0: Nou ja, in elk geval in Zeeland gebleven. Dat is dan wel fijn. Dan ga jij natuurlijk morgen naar Ierseke at Sea. Dat mooie evenement.
1: Zeker weten.
0: Goed zo. Hé, we gaan even doornemen. Gepland dorp. Waar slaat dat op?
1: Dat was het enige wat ik niet wist.
0: Koolijnsplaat is gesticht in 1598 met kaarsrechte greppels. Alles werd vooral vastgelegd, van straten tot bouwmaterialen. Je mocht eigenlijk niks zomaar zelf doen. Mm-hmm. Als je een bank voor je huis wilde, dan mocht die ook alleen maar haaks op de gevel staan. Dus het was ontzettend bedacht allemaal, Koolijnsplaat. Mm-hmm. Vandaar gepland dorp.
1: Okay.
0: Dan, gered door een schip.
1: Nou, tijdens de watersnoodramp is er een binnenvaartschip losgeslagen. En dat is dwars voor de ingang van de haven komen te liggen, waardoor Koolijnsplaat niet onder water is komen te staan.
0: Ja, een kopie.
1: En ter ere daarvan is er een monument gericht.
0: Klopt, de coupure dreigde door te breken. De mannen die hielden dat tegen en ging bijna mis.
1: Inderdaad.
0: En inderdaad, dat aardappelschip kwam uit de golven zo op de kade, mm-hmm, precies voor die coupure. Er staat een monument, mm-hmm, inderdaad. Mm-hmm. En dan, bedankt godin.
1: De Nehalennia, dat is de beschermgodin.
0: Zeker.
1: Van de zee. De zeegodin als beschermgodin, ja.
0: Ja, de zeevarenden die bedankten dan Nehalennia als ze veilig waren, precies, teruggekeerd, hè, ja, in de Nehalennia-tempel, waar een replica van staat in Koolijnsplaat. Ja. Goh, je hebt het hartstikke goed gedaan, Jannemarie.
1: Dankjewel.
0: Maar je moet de eeuwige roem wel delen met minstens 20 andere mensen. Ik wens je een goed weekend.
1: Dankjewel.
0: Dank je, dag.

0: Net als in de film van Toontje Lager draait niet helemaal zonder reden. Want 16 filmcrews zijn dit weekend in Zeeland om allemaal korte films te maken. En die kun je dan uiteindelijk zien op Film by the Sea. Er is nog veel meer te doen. Isaac at Sea noemde ik al, dat is morgen. Je kunt morgen in Poortvliet naar een boerenfamiliedag. Maar dat is natuurlijk in het noorden van Zeeland. Als je naar het zuiden van Zeeland wil, dan moet je juist naar Schoondijken voor de Schoondijkse boerendag. Dat is aan de SAS-punt nummer 14. Natasja Dekker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Begint volgens mij eigenlijk al heel vroeg, hè?
1: Ja, ben zeker al een brokken vroeg. Om een uur of acht starten we de oldtimer.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Dan hebben we allemaal klassieke trekkertjes, zeg maar al zo. Die kunnen allemaal een mooie rondrit maken door de prachtige westje Vlaanderen hier, hè?
0: Maar trekkers zijn het? Gewoon ouderwetse landbouwtrekkers?
1: Echte oldtimer trekkertjes, ja.
0: Wat leuk, joh. En verder, wat gebeurt er verder nog?
1: De rit die kwam aan, zeg maar, rond 12 uur. Dan de Zaspertse straat aan het kriket ook al zo. En dan gelijk de start van de boerenmarkt. Die beginnen ook om 12 uur.
0: En wat is dat dan, een boerenmarkt?
1: Ja, een boerenmarkt, dat is dan allemaal echt hele leuke, allemaal oude ambachten hebben allemaal. Ze gaan ook bij de dosvlegel slaan, zeg maar, net als vroeger zo, het koorn van het kaf scheiden.
0: Ja.
1: En dan hebben we een inkrem en zo, met iemand uit Kaatklost en zo. Met heel veel streekproducten hebben we staan ook en zo. En we gaan een schaalscheen en natuurlijk het trekpaard, dat is er ook.
0: Hey, het is allemaal vieren natuurlijk, het boerenleven een beetje vieren. Maar vandaag is natuurlijk wel de dag van het boerenprotest ook. Houdt jou dat bezig op de een of andere manier?
1: Ja, dat houdt ons natuurlijk ook bezig. Ja, zeker.
0: Maar hoe dan?
1: Ja, weet je wat het is dan zo, Remco? We kunnen niet zonder de boer, nee?
0: Nee, klopt.
1: We willen natuurlijk wel blijven eten, nee? En dan zouden ze toch lekker onze appels en roet en vlees op tafel, nee?
0: Maar zit er dan steeds een beetje in jouw gedachten zo vandaag? Van, oh ja, vandaag boerenprotesten, we moeten iets doen.
1: Ja, bij ons hangt de vlag op zijn kop.
0: Die hangt bij jullie op de kop?
1: Ja.
0: Welke reacties krijg je daarop?
1: Ik weet het nog niet, want de winkel is nog niet open. Maar we zijn vastgesteund worden door de klant. Denk het wel, hoor.
0: Ik denk dat je een hoop reacties gaat krijgen. Goed, morgen in elk geval bij jou de Schoondijkse Boerendag. Sasputstraat 14. Om 8 uur de rondrit van de oude trekkers. En om 10 uur begint de markt zelf.
1: Nee. 12 uur. Om 12 uur.
0: Oké. Ja. Staan er straks 2 uur lang mensen te wachten omdat ik het verkeerd zeg.
1: Maar dat geeft nu al maar lekker overkomen, dus dat geven die.
0: Goed, hey, Natasja, dankjewel. Plezier in elk geval.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeeland wordt wakker is voorbij. Straks heel veel plezier met Elsa en Veerle in Goeiemorgen Zeeland on Tour. En ze zijn vandaag dus in... Ja, dan ben ik zelf eventjes helemaal de naam kwijt. Terwijl ik het zo vaak gezegd heb net. Kolijnsplaat, dat is hem. Goed. Ik ga weekend houden, ik ben er maandag weer. Straks dus heel veel plezier in Goeiemorgen Zeeland on Tour.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is

0: les om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
9: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
10: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
8: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
11: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
8: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel

0: maaltijdthuis.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Sloop John B. van de Beach Boys. Goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Ja, en ik zeg automatisch we. Maar op vrijdag zit ik eigenlijk altijd alleen. En dan is Veerle vrij. Of aan het werk beneden of ergens in Zeeland. Maar wel voor Goedemorgen Zeeland. Nou, we gaan er wel een gezellige ochtend van maken. We hebben natuurlijk ook Goedemorgen Zeeland on tour vandaag in Colijnsplaat. En wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. Hoe het afliep, dat vertel ik nu natuurlijk nog niet. Veerle en ik geven elkaar steeds opdrachten. Dat deden we de hele zomer. En ja, dan zijn we ineens alweer aan de laatste dag. Dus ja, wat we gaan doen? Nee, ik zeg er nog niks over. Je mag wel reageren de hele ochtend via 0118-4999-99.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Cyndi Lauper, time after time. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 14 augustus, de dag van vandaag in de geschiedenis. Nou, op die dag in 1784 vestigen de Russen de eerste Europese nederzetting in Alaska. De huidige staat van de Verenigde Staten was in 1741 ontdekt door een Russische expeditie die onder leiding stond van de Deense ontdekkingsreiziger Vitus Jonassen Bering. Nou, die overleed kort na de ontdekking en na een scheepbreuk moest hij overwinteren op het later naar hem vernoemde Bering-eiland. Hij overleed daar aan scheurbuik. Abel Tasman vertrekt op die dag in 1642 op expeditie naar het onbekende Zuidland. Later dus Tasmanië. In 1980 begint op de Poolse Lenin-scheepswerf de staking die door velen als het begin van de val van het communisme in het Oostblok gezien wordt. Het leidt tot de oprichting van Solidarność en Lech Walesa is de aanvoerder van de stakingen in Gdansk. En op 14 augustus 1996 is de openingsceremonie van de Amsterdamse Arena.

Ilse de Lange en Get It Right. Laten we eens meteen even kijken wie er allemaal jarig zijn. Nou, ik krijg al een appje van Erlin. Ze zegt, wil je alsjeblieft Joen feliciteren met zijn verjaardag van Erlin en Ivanka. Nou, dat is bij deze dan gebeurd. Nicolette van Dam, de Nederlandse actrice, is vandaag 42 geworden. Halle Berry, de Amerikaanse actrice die een Oscar won in 2002 voor haar rol in Monster Ball. Maar je kent haar ook wel als Bond Girl in Die Another Day. Zij wordt 60. Pieter-Jan Hagens, een van de vaste gezichten van de Avrotros. Hij blaast 68 kaarsjes uit. Alex van Warmerdam, de acteur en film- en toneelregisseur, wordt vandaag 74. En Danielle Steele, de Amerikaanse schrijfster van romantische boeken. Zij wordt 79. 120 romans heeft ze geschreven, waarvan er heel veel ook nog eens verfilmd zijn. Kan je

0: Bob en Mo en nog even blijven. Ja, dat het droog is, nou, dat hoef ik niet te vertellen. Dat heb je allicht wel al gemerkt. Maar Ellen uit Groede slaat alarm over het vijvertje. Want Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ligt dat vijvertje?
1: En de Evertslaan.
0: Dat is midden in Groede.
1: Ja, dat is midden in Groede. Ik denk dat iedereen in Groede woont, die kent dat. Dat is de burgemeester Evertslaan is het. En dat vijvertje is er eigenlijk al, ik had geen idee, heel erg lang. En ik heb nog nooit gezien dat het zo laag het water staat.
0: Ja, daar zit nog wel wat water in, maar ja. Het is echt heel veel minder. Want nou, je hebt een foto gestuurd, je ziet het riet, daar staat normaal ook het water.
1: Ja, dat klopt. Dat staat eigenlijk helemaal, tot dan echt aan de rand staat dan meestal het water. Ik weet dat ook heel veel bod erin zit. Dus ik denk niet dat er weinig toevoer is van water, om maar zo te zeggen.
0: Ja. Vissen, kikkers en eendjes zitten er normaal. Je hebt nog een goudvis gespot, maar
1: ja,
0: dit kan niet lang meer duren of het valt gewoon helemaal droog, hè?
1: Ja, nou, het is zo. Ik loop er altijd met mijn hondje en ik zie altijd. Ik wist eigenlijk niet dat er vissen zijn zaten, dat wist ik niet. Maar daar kwam ik nu ineens kwam ik daar natuurlijk achter omdat het zo laag stond. En ik liep daar en ik dacht, hé, daar zitten vissen in. Want ik zie allemaal kringetjes van water, zeg maar. En toen ging ik ons verder kijken en toen zag ik goudvis. Dus ik denk dat hij erin gegooid is. Want die komt er niet zijn eigen natuurlijk, dat kan niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn echt ontzettend veel kikkers. Want ik woon in de zijstraatje ervan. En de hoorste hond hoort bij ons, hoor je hond die kikkers. En meestal zitten er ook waterhoentjes te broeden, de kleintjes. En ook altijd eendjes. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens bellen naar de gemeente. Dus ik had naar de gemeente gebeld en ik werd netjes doorgebonden. Maar ja, die zei, wij kunnen daar niet aan beginnen, want het is overal heel erg met de waterstand. En de boeren mogen ook niet sproeien. Dus ja, die zei, dan kunnen wij geen vijvertjes natuurlijk gaan vullen met water.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik dacht, ja, en toen kreeg ik een tip van, goh, bel naar de brandweer. Misschien kunnen die dat voor ons doen. Dus heb ik aan de brandweer gebeld en die meneer was ook heel netjes. En die zei, ik ga bellen op de gemeente, want ja, wij hebben nog een achterdeurtje waar we wel eens terecht kunnen. Maar hij belde ook terug. Ja, hij zegt, sorry, het enige dat je nog zelf kan doen is het vangen of in de lokale visvereniging of die er eens even naar kijken. Maar ja, ik denk, daar kan ik echt niet aan beginnen. Zo van allemaal.
0: Nee, het zou mooi zijn, maar ja, weet je, het zou mooi zijn als er nog iemand is die zelf water opgevangen heeft er een waterton of zo. Maar ja, aan één waterton heb je ook niet genoeg,
1: echt
0: hè?
1: Echt niet. Nee, dat is het. Ja, sommigen zeggen, we hangen de slang erin. Maar ja, dan wonen we net te ver voor weg.
0: Ja.
1: Ik kreeg een tip van iemand die zei, ja, ik heb heel veel water onder de grond. Maar ja, hoe krijg je het daar?
0: Ja.
1: Ja, dat zijn allemaal dingen, ja. Ja, als je goed op rondje kijkt, dan weet je, dit is overal. En jullie zijn zelf ook een boerenbedrijf, dus het is overal extreem, om zo te zeggen. Hè?
0: Ja, nou, die eendjes die overleven wel, want die kunnen hun plek wel zoeken. Maar die vissen is natuurlijk een ander verhaal, hè?
1: Ja, dan is het niet anders. Hè. Ja, ik heb mijn best gedaan en meer kan ik er ook niet aan doen.
0: Nee.
1: Dan had me dan nog 1 centimeter water in. Dus,
0: nog 1 centimeter? Nou, Ellen, laten we hopen dat die goudvissen dan in de modder kruipen. En dat er dan morgen of zo precies nog een onweersbui op Groede valt.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, misschien komt er nog een beetje water of een beetje regen. Maar ik dacht, ik zet een berichtje op Facebook misschien dat iemand anders nog een ander idee heeft.
0: Ja. Nou, maar, mochten de hulptroepen zich nog aanmelden, dan laat ik het je weten. Dus
1: ja, dat is goed.
0: Woon je in Groede en denk je van, nou, we gaan gewoon met een schepnet die vissen vangen en we stoppen ze voorlopig bij iemand in een vijver, zodat ze overleven. Laat het even weten. 0118 4999 99.

0: The Beatles en Please, Please. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het waterschap en visverenigingen zijn druk met het weghalen van de honderden dode vissen uit de spuikom bij Bad. Door de hitte en droogte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Woensdag kwam de eerste melding over dode vissen en daarna ging het snel. De visverenigingen noemen de sterfte onwerkelijk. Straks om 2 uur begint de langzaamaan actie van boeren op de N59. Met trekkers en vrachtwagens rijden ze van Zierikzee naar Burghaamstede en terug om Brabantse kippenboeren te steunen die hun vergunningen dreigen te verliezen. Volgens actieleider Kees Hansen doen niet alleen boeren vanmiddag mee.
3: Ook heel veel aanverwante sectoren rondom die landbouw, waarin mensen zich ook zorgen gaan maken. Dat ze zeggen, ja, als die boeren allemaal gaan vertrekken, dan gaat dat zeker ook gevolg hebben voor alle bedrijven die rondom die landbouw werken.
2: Hansen zegt dat de actie bewust vooraf is aangekondigd, zodat automobilisten andere routes kunnen kiezen en er weinig overlast van hebben. 16 filmcrews maken dit weekend allemaal een korte film in Zeeland. Het is een idee van Sine Zee, die jong talent wil steunen, en aan producenten wil laten zien dat Zeeland een goede provincie is om films te maken. En het Visserijmuseum in Breskens heeft na een oproep tientallen mokken gekregen. Die mokken met oude afbeeldingen van Breskens erop zijn ooit uitgedeeld door de plaatselijke supermarkt. Het museum wil ze gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw, waar ze binnenkort weer beginnen. 80 hadden ze er nodig, maar er zijn er veel meer binnengekomen. En het weer in Zeeland. Een tropische vrijdag met zon en zwakke wind. 30 tot 36 graden. Morgen mogelijk wat onweer en dan is het koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Zomerse muziek van Las Ketchup en de Ketchup Song. En wij spelen het spel Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Het Visserijmuseum in Breskens heeft na een oproep tientallen mokken binnengekregen. Wat is daarop te zien? 0118-4999-99. Ze willen ze gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw. Maar wat is erop te zien? 0118-4999-99.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het Visserijmuseum in Breskes heeft na een oproep tientallen mokken gekregen. En ik wilde weten wat daarop te zien is. Nou, ik heb alleen maar appjes binnengekregen. En dan moet ik eens even kijken. Oh, hier is nog iemand aan het typen. Dan is het toch even kijken. Anneleen zit nog te typen. Maar dat is niet goed. Nee, Tim is degene die het goed heeft. Het zijn mokken met oude afbeeldingen van Breskens erop. Ooit uitgedeeld door de plaatselijke supermarkt. En het museum wil ze dus gebruiken in de koffiecorner van het nieuwe gebouw. 80 hadden ze er nodig, maar er zijn er veel meer binnengekomen. Nou, dan kan er eens eentje sneuvelen.

0: En fresh. 90 jaar bestaan ze, de duivenvereniging PV De Voorwaarts. Uit Arnhem-Muiden. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Hoe lang ben jij er al bij?
1: Nou, ik ben er ook al, ik denk zo, ik was een jaar of 12, 13 ben ik van de voetbal afgegaan.
0: Ja.
1: En toen ben ik zo later met mijn vader erin gerold. Dus ik ben nu 57 jaar, dus ik zit er een heel poosje ook in.
0: Ja, ja, ja, maar het was dus niet zo dat jouw vader al duiven had? En ja. Of toch wel?
1: Ja, ja, mijn vader had duiven, want zo is dat meestal wel. Zo komt dat wel. Je hebt sporadisch soms een lid die helemaal niks met duiven te maken heeft gehad. Maar het is heel vaak natuurlijk zo dat het van vader op zoon had. Of broer heeft een... heeft duiven en automatisch rol je daar ook in.
0: Ja, en wat vind jij zo mooi aan duiven?
1: Nou ja, de mooiste is natuurlijk, vind ik gewoon een voorbereiding voor een vlucht. En dan breng je ze vrijdags of donderdags of in de week naar het verenigingslokaal. En dan komt de spanning, want de volgende dag worden ze natuurlijk weggebracht met een vrachtwagen. En ze beginnen in korte vluchtjes, ze beginnen in België, maar ze eindigen in Frankrijk. En er zijn zelfs leden van ons die spelen gewoon in Barcelona.
0: Zo, dat is een eindweg, hè?
1: Dat is een heel eindweg.
0: Ja. Dus. Hoe gaat dat nu, Kees, met die hitte?
1: Nou, het is zo... we hebben natuurlijk een prachtige zomer. Want we hebben, anders hadden we wel eens uitgestelde vluchten qua weer. Dat er regenden of buien actief waren en dan stelden ze de vlucht uit. Maar dit jaar hebben we dat nog maar één keer gehad, omdat het zo'n prachtige zomer is. Het is elke week mooi en warm weer. Maar als het extreem warm is, dan wordt het uitgesteld.
0: Oh, ja.
1: Want we hadden dit weekend hadden we ook een melun, dat is een midvond jonge duivenvlucht. En die hebben ze uitgesteld door de warmte. Anders hadden die duiven gisteravond, die jonge duiven gisteravond in de mand gemoeten. Maar door de warmte is dat soortje afgelast. En gaan ze vanavond de mand in voor een wat kortere vlucht.
0: Oh, maar toch wel nog. Hoe werkt dat? Als die duiven eenmaal aan het vliegen zijn, hè, stoppen ze dan af en toe om een slokje te drinken? Of vliegen die gewoon door?
1: Nou, als je hele vroege duiven hebt, ben ik van mening, die gaan wat door. Maar ja, we hebben natuurlijk ook vluchten, waar ik zelf niet aan meedoe, maar we hebben natuurlijk de marathonvluchten. Die worden gewoon 's middags gelost om 1 uur. En die vallen gewoon of in de nacht, of vrijdag, of zaterdagmorgen heel vroeg. En ik denk dat die duiven misschien nog wel eens een pitstopje nemen om maar eens een slootje. Ik heb er zelf wel eens een videootje van gezien dat duiven zo met de bek al open over het water kwam. Dan wisten ze precies wat voor plas ze moesten hebben. En dan kwam zo'n slokje water in en zo vlogen ze weer door. Dus ze weten het allemaal precies.
0: Ja. Ja, dat is dan natuurlijk het voordeel als je vogel bent. Hè? Vanuit de lucht kun je wel zien waar je moet zijn. Hè?
1: Ja, en dan weten ze precies waar een plekje ligt. En dan zijn er ook bij die zin vast wel zeker even een stopje nemen. Maar die zullen misschien niet vroeg op de hokken zijn, denk ik.
0: Vandaag gaan jullie een visje bakken. Morgen heb je een feestavond. Zijn er nog wel veel leden? Want ja, heel veel duivenverenigingen, ja, die hebben het toch moeilijk.
1: Ja, ja, nou, wij mogen zeker niet en wij mogen zeker niet mopperen. Wij zijn nog de grootste postduivenvereniging van heel Zeeland. En we zitten momenteel op 70 leden, waarvan 45 vlieghokken.
0: Oh ja, oh, dat vind ik heel veel.
1: Ja. En dan hebben we ook nog een 25 à 27 donateurs die onze vereniging steunen. En die eens komen kijken bij een liefhebber of die eens in het lokaaltje binnenkomen. Dus nee, we hebben nog zeker niet de mopperen waarvan we nog de oudste lid, die is 2 jaar geleden, die gestopt met duiven houden. Maar die is nog steeds lid en die is al over de 90. En ons jongste lidje, die is 6 jaar en die is... Ja, die komt dan weer een beetje bij zijn vader en dan helpt hij weer een beetje. Dus dat is wel
0: ja, maar die moet je enthousiast zien te houden, hè?
1: Daarom ook. Die jongsten moeten we heel enthousiast
0: precies,
1: houden.
0: Precies.
1: Maar dat,
0: Kees, maar ik wens jullie een heel mooi feestweekend toe. PV De Voorwaarts, een visje bakken vandaag. Morgen dus een feestavond. En dat allemaal omdat de Duivenvereniging 90 jaar bestaat.

0: Chapel Rowan en The Giver. Graag tot zo.
1: De Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal.

0: Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
13: Bij Vitepro geloven we in het onderzoek.

0: ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: PerSave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. En we hebben natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour, waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Vandaag in Colijnsplaat en wat we daar deden, dat hoor je zo meteen. En hoe het afliep, nou, daar moet je nog even geduld voor hebben. Daar doe ik natuurlijk geen uitspraken over. Als je het altijd leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Je kunt zo meteen weer foto's gaan appen naar 0118-499999. En om 10 voor 12 loten we dan de dagwinnaar. Ja, het thema, daar moet je ook nog heel even geduld voor hebben.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Kyle's Band en Centerfold. Goedemorgen Zeeland, on tour. Wille en ik samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag zijn we in Colijns Plaat. Nou, wat we daar deden... Colijns Plaat, 1590 inwoners. Een dorp aan de voet van de Zeelandbrug. Ooit was er hier een nederzetting met een tempel van Nehalennia. Maar pas zoveel jaar later, in 1598, kwam hier het dorp Colijns Plaat. En dat is dan vernoemd naar een schort dat Colijns Plaat heette. Nou, dat is Colijns Plaat geworden. Het bijzondere aan dit dorp is dat het een voorstraatdorp is. En dat betekent dat het gewoon planmatig getekend is. Dus met een kaarsrecht stratenplan. En een voorstraat.
1: Ja, weet je waar ik Colijns Plaat van ken? Of waar ik aan moet denken? Op de basisschool met de herdenking van de ramp... kregen wij een boekje, Houwe Jongens. En dat gaat over Colijns Plaat. Dat hier tijdens de watersnoodramp in 1953... de mannen van het dorp met hun ruggen het water tegen hebben gehouden. Omdat dat stond een steunbeer die met planken die zou het water tegenhouden... en die zou omvallen. En toen is er bij wonder een schip voorgetild... in het gat. En dat heeft volgens mij het dorp Colijns Plaat gered.
0: Want dit is geen verzonnen verhaal. Nee. Dit is echt gebeurd. Maar als kinderverhaal geschreven.
1: Kinderboek. En ik weet nog dat ik heb dat vrij jong gelezen. En dat ik toen heel bang was altijd als het stormde voor een watersnoodramp. Nou, dus daar moet ik aan denken bij Colijns Plaat.
0: Er is op dit moment geen sprake van. Want het is prachtig weer. Hier in Colijns Plaat. Twee molens, een haven, een jachthaven. Het is de geboorteplaats van Johannes de Rijk. En die man, waterbouwkundige, die heeft niet alleen hier een standbeeld, maar ook in Japan. Want daar is die wereldberoemd geworden. En als enige in Nederland is hier het Solex Museum.
1: Daar ben ik wel eens geweest.
0: En daar gaan wij ook nu naartoe. Wel op de fiets. Maar dan ruilen we de fiets in voor een Solex. Want dit is onze voorlopig laatste. En die doen we met z'n tweeën. Ja. En het is eigenlijk geen opdracht. Nee, het is gewoon een race. Het Solex race.
1: Leuk. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Want die gaan natuurlijk even hard. Ja, er zal net een verschil in zitten. Oké, leuk.
0: Gaan zien. Mogen de beste winnen.
1: Mogen de beste winnen.

0: Blondie in The Tide Is High. En goedemorgen Zeeland, gaan villen, ontoer gaan villen en ik samen op pad. Vandaag in Colijns Plaat. Wie wint de Solex race? Wie is de echte snelheidsduivel? Is dat Veerle of ben ik dat? Nou, eerst maar eens even iets opzoeken over de Solex. Nou, het Solex Museum is open, maar voordat we naar binnen gaan, eerst eens even kijken, wat weet je over de Solex?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik heb wel een Solex gereden. En ik ken ook een liedje over de Solex. Maar...
0: Ga je het zingen?
1: Nee. Maar ik heb ook even wat opgezocht. Solex was een Frans bedrijf dat vooral expertise had in de productie van carburateurs. Het bedrijf is daarnaast bekend geworden door de rijwielen met hulpmotor, die het tussen 1946 en 1988 produceerde onder de naam Velo Solex.
0: Deze, hè?
1: Solex. Het was gevestigd aan de Seine bij Parijs. En men begon in 1946 met de productie van 45 cc clip-on motoren en bromfietsen. En het bekendst werd een kleine bromfiets met een motorblokje dat via een wrijvingswiel het voorwiel aandrijft. Ja, het zit aan het voorwiel.
0: Maar een clip-on zou dat betekenen dat je gewoon op je fiets als het ware een motortje kon zetten?
1: En hem er weer af kon halen?
0: Ja, zo klinkt dat toch?
1: Zo klinkt het wel een beetje, ja. Dat gaan we eens eventjes vragen zo.
0: Ja.
1: Omdat Marcel Menesson, denk ik, want het was een Fransoos natuurlijk, dacht dat er na de Tweede Wereldoorlog weinig vraag naar auto's zou zijn, ontwikkelde hij een nieuw hulpmotortje dat boven het voorwiel van een fiets kon worden geplaatst. Het rijwiel was populair bij ouderen en in de jaren 1960 vooral bij meisjes. Het type 3800 uit 1966 wordt nog steeds gebouwd in Hongarije en China. In 2005 werd bekendgemaakt dat het Franse bedrijf Mopex weer Solex zou gaan maken. En het betrof de oude modellen om juridische redenen onder de merknaam Black & Roll.
0: Oh ja, ja, dat snap ik wel. Die naam die zal wel van iemand anders nog geweest zijn.
1: Er zijn in Nederland nog maar weinig mensen die op een Solex rijden. Wel kwamen er begin 21ste eeuw recreatiebedrijven die Solexen verhuurden voor het maken van toertochten. Vaak als groepsactiviteit. Nou, dat gaan wij nou ook doen, hè?
0: Ja, ik heb wel eens op een elektrische gereden.
1: Een elektrische Solex?
0: Een elektrische Solex.
1: Dat geloof ik niet.
0: Ja.
1: Dat kan toch niet? Dan is het toch geen echte Solex meer? Als...
0: Maar jij zegt recreatief. Dat was ook recreatief.
1: Ja.
0: Het maakte geen geluid.
1: Ik weet niet of dat kan. Dan gaan we zo eens even hier aan de meneer van het museum vragen.
0: En, zouden wij nou uit mogen kiezen waar wij op gaan racen? Of zouden er snelle en langzamere zijn? Want dan gaan we voor de snelste, toch?
1: Ja, volgens mij gaan ze allemaal niet zo hard.
0: Ik zie daar een prachtige trike staan. Met drie wielen. Geweldig.
1: Nou, we gaan eens kijken.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

en onderweg. En ondertussen belde Ingrid al dat ze vroeger zelf ook op haar werk op een Solex reed. Nou, als je mee wil doen met Goedemorgen Zeeland on Tour, als je het leuk vindt om zo'n t-shirt te winnen, elke dag om 10 voor 12 loten we de dagwinnaar. Je kunt foto's appen van jezelf met een vervoersmiddel. En het maakt niet uit wat voor vervoersmiddel dat is. 0118 499999.

0: Bruno Mars en Risk It All. Volgens mij heb ik vele vorige week de belofte gedaan dat ik dit niet meer...
1: Ja, Elsa, dat klopt helemaal. Je zou deze niet meer draaien.
0: Toch niet. Dus, ja. En hij zit gewoon in het systeem. En hij is toch prachtig. Dus Bruno Mars.
1: Of vind je dat mooie muziek, Elsa?
0: Risk It All.
1: Vind je dat leuk?
0: Vooral deze met dat trompetje. Heel mooi. Nou, ondertussen is dus Floris Jan aangeschoven.
1: Hallo.
0: Dus eerst maar even het Zeeuwse nieuws, toch?
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
1: Dag Elsa, de eerste competitiewedstrijd van Roy Hendriksen als trainer van Kloetingen lijkt morgen meteen zijn laatste te worden. De voorzitter van Kloetingen, Jan-Kees de Bruin, heeft dat nog niet officieel van hem gehoord, maar zegt wel dat die boodschap blijkbaar in de spelersgroep al is afgegeven. Dit weekend begint de competitie voor Kloetingen. Het is al bekend dat ze een andere trainer zoeken. Vincent de Klerk is daarvoor in beeld, maar die is nu nog trainer van Nieuw Lekkerkerk. Het waterschap en visverenigingen zijn druk bezig met het weghalen van de honderden dode vissen uit de spuikom bij Bad. Door de hitte en de droogte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Afgelopen woensdag kwamen de eerste meldingen over dode vissen binnen en daarna ging het heel snel. De visverenigingen noemen de sterfte onwerkelijk. Om 2:00 vanmiddag begint de langzaamaan actie van boeren op de N59. Met trekkers en vrachtwagens rijden ze van Zierikzee naar Burghaamstede en vervolgens ook weer terug. En dat doen ze om Brabantse kippenboeren te steunen die hun vergunning dreigen te verliezen. Volgens de actieleider hier in Zeeland, Kees Hansen, doen niet alleen boeren mee.
3: Ook heel veel aanverwante sectoren rondom die landbouw, waarin mensen zich ook zorgen gaan maken. Dat ze zeggen, ja, als die boeren allemaal gaan vertrekken, dan gaat dat zeker ook gevolgen hebben voor alle bedrijven die rondom die landbouw werken.
1: Hansen zegt dat de actie bewust vooraf is aangekondigd, zodat automobilisten andere routes kunnen kiezen en er weinig overlast van hebben. In Brabant is vanmorgen bij een langzaamaan actie iemand om het leven gekomen die in de file reed. 16 filmcrews hebben dit weekend allemaal een korte film in Zeeland gemaakt. En dat is het idee van Cinezee. Het is een jong talent wat gesteund moet worden. En aan producenten te laten zien dat Zeeland een hele goede provincie is om films te maken. Je hoort Perry Mulder van Cinezee daarover.
4: Zodat filmmakers van buiten onze regio, dat die ook hier komen en eens kijken van wow, in één weekend, wow, wat een mooie locaties. In de hoop dat ze natuurlijk de grotere producties op den duur ook meer hier naartoe meenemen.
1: Die 16 korte films die dus dit weekend in korte tijd gemaakt worden, zijn allemaal te zien bij Film by the Sea. En dat is volgende maand in Vlissingen. Het weer dan in onze provincie. Het is zonnig. Het wordt opnieuw een tropische dag met 30 tot 36 graden. Er staat maar een zwakke wind. Die draait naar het noordwesten vanavond en vannacht. En ook morgen volgen enkele onweersbuien. En dan koelt het ook af. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 10:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Dolly Parton en Kenny Rogers en Island in the Stream. Ja, we zijn in Koelijns Plaats vandaag voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Voor een Solex race, dus geen opdracht aan elkaar, nee. We doen samen mee aan die Solex race. En wie is er dan de echte snelheidsduivel? Is dat Veerle of ben ik dat? Nou, ik wilde al starten, maar eerst natuurlijk een gesprekje met Nico zelf. We spraken... Oh, nee. We gaan eerst kennis maken met Els, de vrouw van beheerder Nico. Het Solex Museum, het is geopend vandaag, maar wij zijn op dit moment de enige gasten. Els, er staan hier Solexen in alle soorten en maten.
1: Klopt.
0: Hoe zijn jullie hier begonnen?
1: Nico die deed als eerste keer mee hier zo in het dorp met een derby. Dat was een Solex en een wielrenner.
0: Nico, jouw man.
1: Ja, die mocht op een Solex van een dorpsgenoot rijden. En toen zei hij van, dat vind ik ook leuk, ik moet er ook een hebben.
0: Eén.
1: Toen had je nog het krantje De Gele Vondst. En daar stonden twee Solexen te kopen in Berg op Zoom. En hij moest ze alle twee nemen. En dat is het begin 24 jaar geleden.
0: Ja. Toen had je eigenlijk moeten weten wat je nu weet.
1: Ja.
0: Want er zijn er alleen maar bijgekomen.
1: Klopt. In de loop der jaren, want dan ga je je eigen erin verdiepen. En het is leuk en dorpsgenoten die willen dan ook rijden. Dus dan geef je tips en zo. En ja, je begint en dan probeer je het op te bouwen.
0: Ja, Nico was de man, eigenlijk de aanstichter. Ben jij inmiddels ook om?
1: Ja, zeker. Ik rij al toen hij die twee had gekocht. Toen begonnen we samen te rijden. En alle verzamelingen wat aan de wand staat en in de kasten en zo. Daar heb ik voor gezorgd. Ik heb internet of beurzen afgestruimd. Om te kijken of dat we nog iets leuks hadden voor in het museum.
0: Nou, zo te zien is dat goed gelukt.
1: Zeker, ja. Ja. Als je de eerste foto's ziet als we geopend waren. Of je ziet het nu. Toen waren er nog heel veel lege plekken. En nu moet je een plekje zoeken. Wil je nog iets ophangen?
0: En gaan jullie dan op een zondagmiddag, als het museum gesloten is, wel eens met z'n tweeën een toertje maken op de Solex?
1: Ja, zeker. Ja? Absoluut. Even naar Zierikzee, Zeelandbrug over, kering terug.
0: En pak je dan telkens een andere?
1: Nee, ik pak altijd mijn eigen Solex.
0: En wat is jouw eigen Solex of staat die niet hier?
1: Die staat buiten, daar mag je straks op rijden. De eerste Solex die ik had, was deze. Deze, moet ik zeggen. Die. Dat was mijn allereerste Solex. En die van Nico, zijn eerste Solex, die staat twee verder. Ja.
0: En die hebben een speciaal plekje in je hart.
1: Ja, dat is toch je eerste Solex. En er zit veel extra materiaal op. Een kilometertellertje. Wat heel zeldzaam is, met Solex erop, een extra benzinetank erbij, grote spatlab. Dus ja, dat blijft altijd speciaal.
0: Jij zei al, die van jou die staat buiten, dat zijn die waar Veerle en ik straks op mogen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, dat horen we dan zo wel hoe dat werkt.
1: Dat gaan we je uitleggen.
0: Oké.

0: Williams en Feel. We gaan terug naar Colijnsplaat, want daar zijn we voor Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik samen op pad. Ja, we geven elkaar normaal gezien steeds opdrachten. Maar vandaag gaat het om een Solex race tussen ons tweeën. Nou, we maakten al kennis met Els, de vrouw van beheerder Nico Bekkers. Dan is het nu tijd voor Nico zelf.
1: Nico, jij hebt even de eerste Solex van Els gepakt.
2: Ja.
1: Want ik wil eigenlijk... Ik heb een paar vragen. Ten eerste, ja. Elsa die zei net tegen mij... Ik heb op een elektrische Solex gereden. Kan dat?
2: Ja, dat kan.
1: Die zijn er?
2: Die zijn er. Maar ja, die gaan niet zo lang mee elektrisch. Deze gaan al 60 jaar mee met elektrische Solex. We hebben er ook eentje achter. En Els de post erop. Maar de accu's zijn allemaal kapot.
1: Oh, ja.
2: Dat ook maar 4-5 jaar mee, accu. Dan is geen doen. Deze Solex gaat een littertje in... Maar ik kan 80 kilometer meer rijden.
1: Dat is de moeite. Waarom doet ze de post niet op een oude Solex dan?
2: Dat is lastig, want je moet één hand aan het stuur houden en je moet gas minder. En je hebt de post in je handen. Ja, je hebt je handen nodig voor je post in de brievenbus te duwen. Want ze gaat natuurlijk over de stoep met de Solex. Hè.
1: Ja, natuurlijk. Dat is het voordeel aan zo'n smal ding eigenlijk. Anders zou je het wel op de scooter doen.
2: Tuurlijk, maar dat gaat met gewoon de oude Solex is dat een beetje moeilijk.
1: Ja. Ja, want je zegt, je hebt je hand nodig, want hoe werkt... Ik heb ooit Solex gereden, maar dat is jaren geleden. Ik weet er niks meer van.
2: Deze Solex, je gaat fietsen en dan zo gooi je de motor erop, als je snelheid hebt. En
1: is dan dat clip-on? Clip-on motor?
2: Die klik je erop. En dat is echt Nederlands. Dus die zet je nu op het wiel en blijf even doorfietsen wat die doet. En dan heb je hier, dit hendeltje, is gas minder.
1: Ja, maar rechts en de...
2: Zo is minder en als je hem loslaat, is vol gas.
1: Oh, dat voelt tegenstrijdig.
2: Tegenstrijdig, ja.
1: Dus en als je inknijpt, ga je zachter?
2: Als je inknijpt, gaat hij zachter. En als je loslaat, gaat hij harder. Oh. En knijp je hem helemaal in, dan gaat hij uit.
1: Dan valt hij uit, hoor.
2: Ja.
1: En dus rechts heb je nodig en links zit ook van hendel?
2: Dat is de handrem.
1: Dat is de handrem.
2: Dat is de voorrem. En deze Solex heeft maar één rem, want die heeft terugtraprem. Die terugtraprem en voorblokjesrem.
1: Ideaal. En je klipt de motor erop, dan ga je fietsen en dan, dan hoor je hem, dan gaat hij fietsen.
2: Op een gegeven moment hoor je het motortje lopen en dan doe je een beetje met je shockje spelen, goed zetten en dan loopt hij. En dan hoef je niet meer te fietsen.
1: Moet je een beetje fingerspitsen gevoel daarvoor
2: hebben? Ja, je moet wel een beetje de shockje goed kunnen stellen. Even geluid, gewoon naar geluid. Als het geluid mooi is, en dan gaat je shockje goed. Gaat hij een beetje stotteren, dan moet je een beetje met je shockje spelen.
1: En dan rij je weg.
2: En
1: zit er nou, wij moeten eigenlijk gaan racen.
2: Ja,
1: Elsa is even buiten.
2: Ja, maar die geeft de langzaam
1: aan Elsa.
2: Ik ga een hele snelle.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. En dat ik niet te hard hoef te trappen in het begin. Of moet je altijd hard trappen?
2: Je moet altijd eerst fietsen.
1: Ja.
2: En dan gaat hij. En dan hoef je niet meer te fietsen. Ah. De hele oude Solex, dan moet je al blijven mee fietsen. Maar bij deze Solex, eerst trappen, motortje erop gooien. En dan hoef je niet meer te trappen. Of je gaat wel sneller gaan, dan kan je een beetje bijtrappen.
1: Dan trap je hem een beetje bij, ja.
2: Behalve bij een race mag dat niet, hè?
1: Nee, dan gaat het echt om de motor. Mag
2: dan gaat
1: niet
2: echt om de motor.
1: Oh, nooit geweten.
2: Ja, je mag fietsen van de start tot de eerste bocht. En dan moet je een motortje laten doen. Of je haalt de bocht niet, je gaat onderuit. En dan mag je weer starten, fietsen.
1: Maar dan ben je zoveel tijd verloren.
2: Dan loop je een beetje achteraan, dan hoef je niet meer te racen.
1: Doe jij vaak mee aan een Solex race?
2: De snelheid race niet meer, daar ben ik te oud voor geworden, maar ik doe wel een beetje ludiek mee.
1: Ludiek, en dan verkleed je jezelf?
2: Ja.
1: Wat was je laatste?
2: De laatste was ik, op een hele oude soort, was ik postbode, want ik heb hier een oude leren jas van de PTT. En de pet van de PTT heb ik hier liggen.
1: Ah.
2: En een paar oude PTT-zakken achterop, ga ik als postbode.
1: Heb je die jas hier op de pak, dat we die aan Elsa kunnen geven?
2: Ja, die kan ik wel krijgen. En de pet, hè?
1: Dat gaan we doen.
3: Muziek uit Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Sabrina Carpenter en Please, Please, Please. 11:03. Graag tot zo.
1: UID, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: U ook?
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks de finale van Check de Plek. We hadden 4 winnaars afgelopen week. En straks hebben we 1 finale vraag. En degene die dan er het dichtst bij zit, die wint. En we hebben natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag in Colijns Plaat, waarbij Veerle en ik een Solex race gaan doen. En ja, wie er gaat winnen, dat hoor je het komende half uur.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: De George Baker Selection en Little Green Bag. Wie wint de Solex Race in Colijns plaats? Ja, normaal geven Veerle en ik in Goedemorgen Zeeland on tour elkaar steeds opdrachten. Maar nu is het gewoon tegen elkaar een Solex Race. Wie is de echte snelheidsduivel? Is Veerle dat of ben ik dat? Nou, ik wilde al starten, maar toen werd ik toch nog even terug het museum ingeroepen.
1: Elsa, kom eens even binnen. Wij hebben nog iets leuks voor jou.
0: Oh jee. Oh jee, vind ik dat ook leuk?
1: Ja. Kijk eens even hier.
0: Oh, ik dacht al, ik moet vast zo'n Willempje hebben.
1: Hier een prachtige leren jack.
0: Oké, ja.
1: Hij komt gelukkig niet tot de grond. Want er hangen een paar jassen hier, die zijn nog langer.
0: Komen mijn armen er wel uit? Oh ja.
2: Ja. Voorwaarde mijn te klein dag.
0: Hij zit als gegoten,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, natuurlijk. Kijk eens naar de knopen, wat voor knopen erop
0: maar
2: staan.
0: Maar is dit wel veilig?
2: Kijk maar.
1: Wou jij een helm op, Elsa?
0: Ik wou een helm op.
2: Dat kan ook dadelijk een helm op, hoor.
0: Hoe moet dit, zo?
2: Nee.
0: Oh.
2: Andersom, mevrouw.
0: Oh.
2: Zo is een herenjas.
0: Oh. Hé. Zo dan. Eén knoopje is genoeg?
2: Ja, één knoopje is goed, hoor.
0: Oké, nou.
1: Zo ging de postbode vroeger op pad om de post te bezorgen.
0: Warm, maar goed. Ah, oh nee, een postbode salueert niet. Nou, oké.
1: Okay. Let's go.
0: Let's go. Het beperkt me wel in mijn bewegingsvrijheid.
1: Moet ik ook een grapje een jas aan? Of Nico, zal ik dan ook maar een jas aan doen?
2: Ja, ik heb nog jas over, hoor.
1: Ja. Kies er maar in uit.
2: Je hebt wel langer, dus ik pak gewoon een langere leren jas, hè.
1: Kijk, dat is...
0: Een pronkstuk.
1: Ik weet nou niet of ik me daar een soort Nozem of een Duitser in voel.
0: Gewoon aantrekken en racen maar.
1: Het leer is niet meer zo soepel. Nou. Nou, ik... Ja, hij zit. Okay. Hij zit. Okay.
0: Nou, hij is ook voor jou echt lang.
1: Ja.
0: Alsof we nu in een toneelstukje meedoen, toch?
1: Let's go.
0: Oké, dan gaan we naar buiten naar de Solex.
2: Ja,
0: dus even kijken.
2: Zo,
0: en dan moet je even vertellen hoe het parcours eruit ziet, denk ik, hè?
2: Nee, is prima.
0: Ja? Oké. Dan gaan we naar buiten.

0: Smith all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Wie wint de Solex race in Colijnsplaat? Veerle en ik zijn voor Goedemorgen Zeeland on Tour bij het Solex Museum. Ja, wij gaan dus racen en dan zal blijken wie er wint. Veerle of ik, nou, op naar het parcours.
2: Nou Nico, de straat is afgezet.
3: Ja.
2: Elsa zit op een rode Solex, ik op een oranje. We zijn er klaar voor. Maar wat is precies het parcours? Hoe ver moeten we? En wanneer heb je gewonnen?
3: Ik heb, zouden we met jullie een afspraak maken. Jullie rijden tot het oude gemeentehuis, tot die groene deur.
4: Daar in de verte, ja.
3: En niet de kroeg ingaan.
4: Nee.
3: En dan komen jullie terug.
2: Waarom niet?
3: Ja, dames, dat weten jullie wel. Je mag geen alcohol drinken en dan op het Solex rijden.
2: Oh ja, natuurlijk. Sorry, nee, ik was even...
4: Nee, maar ze kan wel
3: te goed het niet uit te leggen, dames.
4: Naar hier komen, hè?
3: En dan doe ik jullie hier aflaggen.
2: Dus het eerste hier weer is?
3: Die vlag ik af.
4: Oké.
3: Okay. Dus maar deze vlag, dit is de vlag dat jullie gaan.
2: Wil je nog wedden?
3: Ja, ik weet eigenlijk waar het snel de Solex is. Maar ja, dat is dan niet eerlijk, hè?
2: Oh, maar ze zijn even snel.
3: Natuurlijk zijn ze even snel.
4: Die van Nico,
3: maar je mag
4: ze
3: niet afvoeren. Je mag geen Solex afvoeren. Want een Solex, een originele, mag maar 30 lopen. Of 25 eigenlijk, die rijden we 30. Maar een race Solex, die rijden 70.
2: Oh.
3: Maar ik kan jullie zeggen, deze rijden geen 70.
2: Oh.
3: Maar 45.
2: Oh. Ik ga mijn zonnebril opzetten.
3: Ja, en dan ga ik jullie aflaggen.
4: Ja, en Nico, als je gevlacht hebt, dan geef je mij meteen een duwtje, hè?
3: Ik zal het doen.
4: Ja, oké.
2: Okay. Oké, okay, zijn wij er klaar voor?
4: Wie, Nico, die moet ze tellen, denk ik, hè?
2: Ik ben een beetje zenuwachtig.
4: Ja, ik ook.
3: Nee, van drie, hè? Drie, twee, één, ja!
2: Oh, fietsen.
4: Oh, jij moet fietsen! Minder. Dus vandaar dat ik heel hard ging. Maar Veerle, adrenaline tot hier.
2: Nou, ik zal je zeggen, het was heel vreemd, maar er stak een kat over en die ging echt stilstaan voor mijn motor.
4: Ach.
2: En ik ging best hard, want ik lag achterop jou.
4: Ja.
2: Want ik kreeg die motor er niet op.
4: Ach.
2: En toen dacht ik, daar ben ik eigenlijk een beetje van geschrokken van die poes. Hij keek me ook echt aan. Ja.
4: Nou, zullen we maar gewoon op de fiets terug naar de auto gaan zo meteen?
2: Lijkt me een goed idee.

0: ABBA en Does Your Mother Know? Ja, er komen al appjes binnen met de vlam bijna in de pijp. Ja, nou goed, de Solex Race. Het ging als een razende voorbij. In Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik samen in Colijns plaat. De Solex Race. En Veerle had een klein beetje pech. Olé, olé, olé, olé.
1: Ja, ik moet olé. Bekennen.
0: Wou je iets zeggen nog?
1: Ja, ik moet bekennen dat je vandaag mijn meerdere bent. En dat had ik niet verwacht.
0: Gas geven, gas geven. Dat is het enige.
1: Nee, je moet helemaal geen gas geven. Dit ding kan je alleen maar op gas minderen. Dat is het hele ding, is mijn uitgelegd.
0: Nou, oh, niet, geen gas minderen. Ik heb alleen even daar bij de bocht geremd.
1: Maar het spijt me echt. Ik vind het heel vervelend voor je. Ik ga toch een smet op je winst doen. Want jij werd gelijk geholpen bij de start. En ik niet. Ik moest het zelf doen. En ja, toen lukte het niet. En toen kreeg ik ook hulp. Maar toen was jij al de kant op Oosterschelde.
0: Maar dat is dus dankzij mijn vooruitziende blik. Dat ik al wist. Ik krijg die trappels krijg ik nooit zo snel naar beneden. Dat dit ding snel start. Dus ja. Goed.
1: Dus ja, vooruitzien, maar bij de gemiddelde race gaat het natuurlijk anders.
0: Ja. Maar conclusie, het rijdt lekker.
1: Leuk. Heb je een beetje adrenaline?
0: Dat. Maar ik ben toch blij dat we zo meteen op de fiets terug naar de auto gaan.
1: Oh, ik dacht net dat wij nu wel een keertje samen aan zo'n Solex race mee zouden.
0: Ik denk dat ik toch een klein beetje een brokkenpiloot zou zijn, omdat ik gewoon graag dan veel te hard rijd. En dat is denk ik niet de bedoeling. Maar goed, Solex Race, terug naar de studio dan toch maar.
1: Ja, voor de laatste keer.
0: Ja. Ik ben wel blij dat ik dit helmpje nu af kan zetten trouwens. Oh,

0: Future samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. Wij spelen zometeen de finale van Check The Plek, maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. In Zeeland moet de langzaamaan actie van de boeren nog gaan beginnen. In Brabant zijn bij een dergelijk protest vanmorgen 2 doden gevallen. Achteraan de optocht van trekkers en vrachtwagens op de snelweg ontstond een kettingbotsing, waarbij 2 personen om het leven zijn gekomen. Volgens actieleider Kees Hansen is het protest in Zeeland goed voorbereid, in overleg ook met de politie, om alles veilig te laten verlopen. Om 2 uur vanmiddag gaan de Zeeuwse boeren langzaam rijden op de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en weer terug. De eerste competitiewedstrijd van Roy Hendriksen als de trainer van Kroetingen lijkt morgen meteen zijn laatste te worden. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne heeft het nog niet officieel van zijn trainer gehoord, maar zegt wel dat de boodschap blijkbaar in de spelersgroep al is afgegeven. Dit weekend begint de competitie voor Kroetingen. Trainer Vincent de Klerk is naar verluiding persoonlijk akkoord om hem op te volgen, maar zijn huidige club Nieuw Lekkerland wil hem nog niet zomaar laten gaan. Het waterschap en verschillende visverenigingen zijn druk met het weghalen van honderden dode vissen uit de spuikom bij Bad. Door de hitte en de droogte zit er te weinig zuurstof en te veel zout in het water. Afgelopen woensdag kwamen de eerste meldingen over dode vissen binnen. Daarna ging het snel. De visverenigingen noemen de sterfte onwerkelijk. En Elsa van Hermon heeft de eerste Goedemorgen Zeeland Solex race met ruime afstand gewonnen. De Solex race in Colijnsplaat was de finale van het eerste seizoen van Goedemorgen Zeeland on Tour. Elsa's concurrent Veerle van Dijken was het niet eens met de uitslag. Beelden van de wedstrijd zijn vanavond terug te kijken op televisie. En het weer dan in de provincie. Het is zonnig. Het wordt opnieuw tropisch vandaag met maxima van 36 graden. Er staat een zwakke wind die naar het noordwesten draait. Vanavond, vannacht en ook morgen kans op een onweersbui. En dan koelt het ook flink af. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: die van jou.
1: Emma Heesters, een hartebreker. Wij spelen de finale van Check de Plek. We speelden het spel 4 keer deze week. Corrie won op maandag. Corrie, goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Elsa.
1: Dan zitten we in Zaamslag.
2: Ja, klopt.
1: Frank, die won op dinsdag. Frank uit IJsendijken, maar je zit in Rotterdam, hè?
3: Ik woon in Rotterdam, Elsa. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Op woensdag hadden we Teun, maar die kon vandaag niet. Dus dat betekent 1 finalist minder. En dan hadden we gisteren uit Biezelingen Tanny. Tanny, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Elsa.
1: Nou, ik heb voor jullie 3 vraag. En degene die er het dichtst bij zit, die wint. Zo simpel is het. En ik dacht, nou, het wordt warm vandaag. Laten we een beetje verkoeling zoeken bij een zwembad. Een van de grootste overdekte zwembaden in Zeeland is dat in Nieuwvlietbad. Ik wil weten hoeveel liter water daarin zit. Corrie, doe eens een gok.
2: Dat is moeilijk. 20.000
1: liter. Frank, wat denk jij?
3: 21.000.
1: Tanny, wat denk jij?
4: 19.000.
1: Jongens, in jullie zwembaden sta je nou nog niet eens tot je enkels in het water, denk ik.
2: Oei.
1: Want in het zwembad in Nieuwvlietbad zit 740.000 liter water. Maar dat betekent dat Frank er wel het dichtst bij zit.
3: Geweldig.
1: Dus Frank, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: En voor allemaal goed weekend natuurlijk. Ja, dit zijn wel zwembaden die met grote droogte te maken hebben. Hoor. Nou goed, maandag spelen we weer gewoon Check de Plek. En dan mag iedereen weer meedoen. En Frank, jij blijft even hangen, hè?
3: Ja, doen we. Ja.

0: Bobby Ark en Cupido.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Corné uit Goes fietste langs alle gemeenten in Nederland. En hij is nu weer terug thuis. Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom deed je dit?
2: Ja, het is een beetje... Een aantal jaar geleden is het een beetje gekscherend. Nou ja, gekscherend die is per se is het een beetje ontstaan. Wat mensen om me heen die... Ja, die manier op wezen. Ik was al een tijdje redelijk verslingerd aan fietsen en aan wielrennen. En dan is het ook altijd wel een beetje leuk om statistieken te bekijken en zo. En er is natuurlijk al heel gauw de statistieken met snelheid, vermogen en zo. Maar dus ook gewoon, werd ik erop gewezen, is dat er ook nog een website was waarbij je ook dus gewoon kon bijhouden in op welke plek je allemaal had gepietst. En dat er dus ook een Benelux challenge was, waarin je dus... al je gegevens van al je fietsritten kon terugzien en op die manier een statistiek kon bijhouden van alle gemeentes waar je al gefietst had.
0: Oh ja, en daar kan je dan af en toe nog eens naar kijken?
2: Ja, precies ja. Ja, daar kan ik nu inderdaad nog eens af en toe naar kijken en eens bevestigen en denken van, oh, dat hebben we toch wel leuk gedaan.
0: Jij deed al mee aan de Paralympische Spelen als roeier, maar blijkbaar fiets je dus ook graag.
2: Ja, absoluut. En fietsen is altijd al een redelijk onderdeel geweest van mijn training. Het was een hele mooie alternatieve vorm van training, waarbij je dus wel gewoon goed die conditie op kon bouwen. Dus dat deed ik eigenlijk al met heel veel plezier. En ja, het is nu ook gewoon nu sinds 2 jaar is natuurlijk een stukje topsport is weggevallen. Dan heb ik eigenlijk, ik zou niet zeggen per se wat meer tijd, want ik moet nu natuurlijk gewoon net als ieder ander mens ook gewoon werken. Is wel, vind ik, de fiets de ideale manier om lekker fit te blijven. Ja. Nu ook vooral de afgelopen jaren heb ik ook echt wel, vooral in die gemeentechallenge heb ik dus echt wel flinke stappen kunnen maken. En is het uiteindelijk ook wel, gelukt dus afgelopen week om de allerlaatste gemeente, misschien denk ik wel een van de mooiste gemeentes van Nederland, zo af te kunnen vinken. Dus ik heb kunnen.
0: Corné, wat ik me afvraag, want je bent dus niet in Goes vertrokken en je hebt een toertje door Nederland gedaan. Nee, je bent steeds weer opnieuw op de fiets gestapt, maar wel dan vanuit Goes of reed je dan met de auto ergens naartoe?
2: Wisselde een beetje. Het is natuurlijk, Nederland telt in totaal, momenteel 342 gemeentes, dus dat is dan... Ja, als je dat sowieso in één rit is, dat is natuurlijk gewoon immens. Dan ben je, dat is gewoon denk ik niet te doen.
0: Nee, dan moet je gewoon slapen onderweg natuurlijk, hè?
2: Ja, precies. En ik ben eigenlijk, het is een beetje een combinatie. Ik ben best wel wat ritten, ben ik, als het echt lukt, ben ik dus ook gewoon van huis betrokken. En ik vind het dan ook wel leuk om meerdaagse fietstochtjes af en toe nu te ondernemen. En dan vind ik het ook wel gewoon op die dagen gewoon prima om rond de 200 kilometer gewoon lekker op de fiets te zitten. En dan kan je op die manier natuurlijk heel ver in Nederland komen. En als je dan gewoon je route, alles gewoon goed plant, dan kon ik gewoon onderweg op die manier best wel wat gemeentes gewoon meenemen en zorgen dat ik ze allemaal mooi aan elkaar kon krijgen.
0: En de hele warme dagen heb je gewoon overgeslagen?
2: Ja, nou, het is nu, ik denk dat ik in totaal, dat ik er echt actief mee bezig ben geweest, is ongeveer een goede 5 jaar. Dus het is op zich wel een redelijke periode. En ik heb natuurlijk in mijn topsporttijd had ik er net een stuk minder de tijd voor. En dan was het gewoon af en toe met een beetje geluk dat ik eens af en toe ergens wat kon pakken. En nu net wat meer tijd. En dan gaat het op die manier natuurlijk zo wat harder. En dan soms van huis af en dan soms ook gewoon... was het een perfecte excuus om een gezellig weekendje weg te kunnen regelen. En dan ging de fiets mee en dan kon ik gelijk nog eventjes een paar gemeenten daar fietsen. En dan... het is natuurlijk op die manier gelijk een fantastische manier om Nederland te zien.
0: Ja, want hoeveel kilometer heb je uiteindelijk gefietst?
2: Ik denk voor deze challenge is dat moeilijk bij te houden. Want als ik, het is natuurlijk als ik gewoon hier thuis ben, fiets ik ook gewoon veel. Maar dan fietsen natuurlijk steeds dezelfde gemeentes, dus het gaat niet meer optellen, maar... ik denk dat je dan sowieso wel over... ik denk dat als ik nu allemaal zo... Voor het pakken van alle gemeentes, denk ik dat je toch sowieso wel ongeveer rond 10, 12.000 kilometer sowieso wel kwijt
0: ben. Ja, ja, ja. En wat was je laatste gemeente?
2: Lieland.
0: En dat vond je echt het mooist?
2: Nou ja, ik ben heel veel mooie gemeentes tegengekomen in Nederland. Ook gemeentes waarvan ik dacht van, nou, ik ben blij dat ik erheen ben. En het is prima dat ik hem heb afgevinkt. Maar ja, weet je, ik vind de Waddeneilanden zijn sowieso heel erg mooi. Dus dat het dan wel, ja, voor een van de gemeentes die je dan toch moet hebben om als laatste, is het wel een goede kers op de taart. En het was ook weer wederom het perfecte excuus om een weekendje weg te gaan.
0: Ja, ja. Zeg, en Corné, wat nu? Want nu wacht er een groot zwart gat, hè?
2: Ja, nou ja, op zich in principe, zoals ik al zei, is het in principe, als ik ze willen, een Benelux challenge. Dus ik heb al wel een klein percentage van België. En daar zou ik me nu nog eventueel op kunnen richten om misschien te kijken of ik alle gemeentes van België nog een keer kan pakken.
0: Ook leuk, toch?
2: Zeker, maar... ja, ik heb niet het idee dat er nu een zwart gat valt. Er zijn nog genoeg andere leuke dingen die je kan doen. En er zijn eigenlijk ook nog genoeg gemeentes, ook gewoon in Nederland, die ik sowieso gewoon nog een keertje zou willen bezoeken, omdat het gewoon een hele mooie regio is. Dus ik zal me voorlopig zeker nog wel van maken.
0: Oké, ja, je bent nu een soort kenner van Nederland geworden, hè? Corné de Koning, hij fietste dus langs alle gemeenten in Nederland. Hij deed er 5 jaar over en hij is nu weer terug thuis.

0: the clock. Ja, ik moet de winnaars nog bekendmaken die een shirt gewonnen hebben bij Goedemorgen Zeeland on Tour. Het zijn er drie vandaag. Tessa, Pieter en Marian, gefeliciteerd. En als jullie even je adresgegevens sturen, dan gaan ze aankomende week op de post. Aankomende week hebben we trouwens nog veel meer Goedemorgen Zeeland on Tour. Dus als je iets gemist hebt de afgelopen weken, ga je aankomende week in de herkansing. Maak er een mooi weekend van, wat mij betreft. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey, Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van

0: De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is iets na 12. Dit is Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Met 2 vertragingen in en rondom onze provincie. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden file van 3 kilometer, daaraan 5 minuten op dit moment. En op de A4, daar sta je ook stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 4 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten op dit moment.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
7: Omroep Zeeland. Boeren gaan vanmiddag met trekkers, vrachtwagens en ook auto's langzaam rijden op de N59 in de richting van Burghaamsteden. En dat doen ze om de Brabantse pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen.

0: te verliezen. Je hoort er meer zo over in Zeeland Nu. En verder vandaag in het nieuws. Wat heeft het lozen van PFAS in de Westerschelde voor effect op de mensen die rond de rivier wonen? Die vraag is het RIVM op dit moment aan het onderzoeken. En het nieuws van de afgelopen week bespreken we met onze panelleden in een nieuwe editie van Zeeuws Diep. En goedemiddag, bijna 6:12. We gaan eerst naar de N59, waar boeren en sympathisanten vandaag langzaam over de weg trekken daar op Schouwen-Duiveland. Ze voeren dus actie uit steun voor 5 Brabantse boeren die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. En verslaggever Katie van Essen is bij dat protest aanwezig. En Katie, waarom komen die Zeeuwse boeren in actie voor boeren in Brabant?
1: Ja, ze zijn bang dat het uiteindelijk ook in Zeeland zover zal zijn dat mensen hier ook de bedrijven kwijt zullen raken. En daarom doen ze het ook als een soort van steunbetuiging aan de pluimveehouders in Brabant. Zeker de 5 die vergunningen gaan kwijtraken.
0: Ja, nu is er eerder vanochtend een dodelijk ongeluk gebeurd bij Hees. Daar zijn 2 mensen om het leven gekomen na een ongeluk in de file achterop de boeren die onderweg waren richting Den Bosch. Speelt veiligheid dan nu extra mee hier ook in Zeeland vanmiddag?
1: Nou, voor zover ik weet niet. Nou is het mogelijk dat er nog verandering in komt. Maar de organisator die gaf aan, ja, het is hier niet nodig. Wij hebben goed overlegd met politie en handhaving. We hebben genoeg maatregelen getroffen. Dus dat is niet nodig. En hij deed ook een oproepje aan mensen. Ja, let op, wij gaan dit doen hier rondom Zierikzee. Dus gebruik het gezonde verstand, waren de woorden die werden gebruikt. Dus hij doet een oproep. Roep je aan de mensen zelf, let op. Maar vanuit de organisatie wordt er niet echt iets ondernomen.
0: En die actievoerders, Katie, wat verwachten zij dat deze actie gaat opleveren?
1: Nou, de letterlijke woorden waren dat Den Haag weer even opgeschud werd. Toch even laten zien dat de boeren er zijn. Dat ze het er niet mee eens zijn. En zoals ik al eerder zei, toch echt een steunbetuiging aan de boeren in Brabant. Dat is wat ze uiteindelijk hopen. En dat het niet te ver zal gaan in hun ogen. En dat het niet Zeeland zal bereiken. Dat hier ook mensen de vergunning kwijtraken. Dus het is echt eventjes een reminder van, ja, wij zijn hier en wij zijn niet van plan om hetzelfde lot te ondergaan als de boeren in Brabant.
0: En Den Bosch, daar is al volop de actie gevoerd door de boeren op dit moment ook nog steeds. Hoe laat gaan ze hier van start?
1: Om 2:00 starten ze. Langzaam druppelen ze binnen. Zullen ze zo'n 2 à 3 uur door en rondom Zierikzee trekken. Dus het zal ook wel echt druk worden rondom de wegen hier. Let op, mocht je de weg opgaan. Het kan erg druk worden. En let dus ook echt op. Zeker omdat het in Brabant fout is gegaan. Er zitten gewoon wat voertuigen op de weg die daar normaal niet mogen rijden.
0: Oké, duidelijk. Vanmiddag horen we meer over die demonstratie van jou. Katie van Essen, dankjewel. En wat heeft lozen van PFAS in de Westerschelde voor effect op de mensen die rond de rivier wonen? Nou, die vraag is het RIVM op het ogenblik aan het onderzoeken. Want onder de Zeeuwen is er behoefte aan duidelijkheid over hoe slecht de PFAS-chemicaliën voor hen zijn en of die schade al is aangericht. Cindy Becker is coördinator van het onderzoek bij het RIVM en legt uit wat ze daar nu aan het doen zijn.
2: Het RIVM onderzoekt of gezondheidseffecten die samenhangen met PFAS vaker voorkomen in de regio Westerschelde en de regio rondom Gemoers. Daarvoor gaan we kijken wat er bekend is, een overzicht maken van wat er bekend is over de gezondheidseffecten van PFAS. En daarbij kijken we ook wat er bekend is over de ernst van gezondheidsrisico's die samenhangen met bepaalde bloedwaardes. Met deze informatie maakt het mogelijk dat we meer kunnen weten over wat specifieke PFAS-bloedwaardes nu betekenen voor de gezondheid. En deze informatie kan mogelijk helpen om beter te begrijpen wat een bepaalde PFAS-bloedconcentratie nou betekent voor de gezondheid.
3: Want je kunt nu nog niet met zekerheid zeggen, bij zoveel PFAS in je bloed heb je een grote kans op die en die ziekte.
2: Nou, er is een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid. En die gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS in bloed. Die gezondheidskundige grenswaarde geeft aan dat als je een bloedconcentratie van PFAS boven die grenswaarde hebt, dat er dan mogelijk gezondheidseffecten kunnen optreden.
3: Maar dat is mogelijk, dat is nog niet zeker.
2: Het is mogelijk. We kunnen nog niet, met de informatie die we nu hebben, kunnen we niet zeggen bij deze concentratie krijg je die ziekte.
3: Zijn er al bepaalde ziektes of ziektebeelden die in verband worden gebracht met een teveel aan PFAS in het bloed?
2: Ja, er zijn wel aanwijzingen dat PFAS bepaalde gezondheidseffecten kan veroorzaken. Een van die gezondheidseffecten is dat het immuunsysteem minder goed kan gaan werken. En er zijn nog een aantal andere waarvan gezegd kan worden dat die door PFAS veroorzaakt wordt. Maar PFAS is wel één van de factoren die die gezondheidseffecten kan veroorzaken.
3: Ja, want een duidelijke één-op-één relatie met een bepaalde ziekte is er nog niet.
2: Dat klopt. PFAS is één van die factoren. Maar er zijn ook andere factoren die een rol kunnen spelen om de kans op het krijgen van die gezondheidseffect te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan erfelijkheid, leefstijl of dat iemand al een andere ziekte heeft.
3: Nu zijn er in die Westerschelde-regio een hoop mensen die zich zorgen maken. Omdat ze vermoeden dat ze te veel PFAS in hun bloed hebben, volgens de norm. En dat ze daar misschien ziek van worden. Wat kunt u tegen die mensen zeggen om ze gerust te stellen?
2: Ja, er is een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid. En we hebben gezien dat iedereen in Nederland, of in ieder geval heel veel mensen in Nederland, een PFAS-bloedwaarde boven die gezondheidskundige grenswaarde heeft. En dat wil zeggen dat de gezondheidseffect kan optreden. Dat is mogelijk. Maar het is niet daadwerkelijk zo dat mensen meteen ziek worden als ze een concentratie boven die gezondheidskundige grenswaarde hebben.
0: Voor het onderzoek is onder meer er bloed van honderden zeeuwen onderzocht. Eind dit jaar dan heeft het RIVM de tot nu toe bekende gezondheidseffecten in beeld. Volgend jaar dan wordt bekend of de bewoners rond de Westerschelde een grotere kans hebben om ziek te worden of niet. Er wordt dus vervolgd. Meer daarover hoor je vanmiddag in Zeeland Komt Thuis. 12 minuten over 12. Goedemiddag. Jaar dan heeft het RIVM de tot nu toe bekende gezondheidseffecten in beeld. Volgend jaar dan wordt bekend of de bewoners rond de Westerschelde een grotere kans hebben om ziek te worden of niet. Er wordt dus vervolgd. Meer daarover hoor je vanmiddag in Zeeland Komt Thuis. 12 minuten over 12. Goedemiddag. Het nieuws van vandaag, dat hoor je hier bij ons. En wat gaat het weer doen? John Haviga, die weet het. Naar Paul Jan.

0: Paul Young. Love of the common people. Hier bij Omroep Zeeland. Het is 11:45. We gaan eens kijken naar het weer. Dat doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Waar het wederom echt een warme dag is vandaag, hè?
1: Ja, zeker. We zitten al met de temperaturen boven de tropische 30 graden. Dus de 30 graden hebben we sowieso alweer bereikt. En dat is nog verder oplopend, want de maximumtemperaturen die komen te liggen rond 31, 32 aan de waterkant. En verder landinwaarts in de provincie wordt het 34 tot 36 graden. Er is weinig wind, er is volop zon, nauwelijks bewolking en ook weinig wind. Dus die zal ook weinig verkoeling geven, ondanks dat die zwak is uit het westen tot noordwesten.
0: Ja, dan is er wel een verandering onderweg, hè? Ook na vandaag.
1: Ja, klopt. Er is inderdaad een verandering onderweg. Er is sprake van wat onstabiliteit die vanuit België, Frankrijk langzaam zeker dichterbij komt. En dat gaat geleidelijk. Want we zien vanuit Frankrijk dus dat er ook wat onweersbuien zullen gaan komen. De verwachting is dat het wellicht vanavond al gebeurt. Maar waarschijnlijker is dat het pas vannacht gebeurt en ook morgen. En dan passeert dus eigenlijk die zone met die onweersbuien. En die trekt dan richting het zuiden en midden van het land. Dan wordt het in de loop van de dag morgen weer droger. Maar de temperaturen die zullen duidelijk gaan inleveren. Het wordt morgen niet warmer dan 23, 24 graden vlak aan zee aan de Schelders. En 27 graden op het warmste plekje in Zeeland. Dat stond toch wel vaak in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of anders op Tholen. Met daarbij ook wat meer wind. Die wordt matig tot vrij krachtig, soms krachtig, uit het noordwesten tot noorden. Dus dat zorgt ervoor dat die hoge temperaturen van de afgelopen tijd worden verdreven. En de neerslag is natuurlijk ook welkom, Michiel, want ik kreeg net een melding dat Kerkwerve het droogste plekje van Nederland is met 412 mm neerslagtekort. Het landelijke staat op dit moment boven de 300 mm, is ook erg droog. Maar in Zeeland is de situatie dus duidelijk anders en duidelijk nijpender. En de neerslag die ik dus nu kan aankondigen, ik denk dat dat broodnodig is. Als we nog iets verder vooruitkijken, dan zien we zondag weer een droge dag met vrij zonnig weer zo'n 23 graden. En 23 tot 25 blijft ook een beetje die temperatuur begin volgende week. Met wellicht op maandag en dinsdag ook al soms een enkele bui. Maar die neerslagkansen die nemen dinsdagavond en ook woensdag donderdag nog wel wat toe. Dus ik denk dat die neerslag ontzettend welkom is voor ons.
0: Oké, nou, we kijken ernaar uit. John Haviga, dankjewel voor dit moment in ieder geval even. Op de weg eens kijken, want daar is het druk. Op de N57 bijvoorbeeld. Van Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Daar voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 4 kilometer, zo'n 10 minuten. En verderop voor goede reden 2 kilometer. Ook daar bijna 10 minuten optellen bij je reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid 8 kilometer. Daar een kwartier. En op de A16 daar is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 7 kilometer file. In vertraging ruim 20 minuten. En de weg is dicht. Advies is daar om de rechter parallelrijbaan te gebruiken, want de weg is afgesloten. De A29 is de laatste in dit overzicht. Dat is van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp 10 kilometer file. Je vertraging iets meer dan 20 minuten.
2: Omroep Zeeland. Fuego.

0: Zeeland. Ciantis do Bierro Conocido. Nieuws van vandaag, daar gaat het natuurlijk over Den Bosch. Daar in het provinciehuis is een spoeddebat bezig. Politici die praten over de beslissing van de provincie om de vergunning van 5 pluimveehouders. Oh, hier hoorde je bij Omroep Zeeland. Ciantis do Bierro Conocido. Nieuws van vandaag, daar gaat het natuurlijk over Den Bosch. Daar in het provinciehuis is een spoeddebat bezig. Politici die praten over de beslissing van de provincie om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken vanwege stikstof. Tot woord een grote groep naar het provinciehuis zijn gekomen.
1: Ik denk als die 5 bedrijven, of hoeveel zijn het er, vandaag zullen stoppen, dat over 10 jaar die natuur niet beter is. Dat denk ik. Maar die stikstof die wordt er ergens anders gebruikt. En de stikstof blijft ook in de lucht komen. Dus als de boeren niet uitstoten, stoten het de andere sector wel uit.
0: De boeren komen dus uit het hele land en willen de 5 pluimveehouders zijn hart onder de riem steken. Dan nog even naar Duitsland. Daar is een heel dorp geëvacueerd vanwege een natuurbrand. De evacuatie treft alle 1800 inwoners van Gay is dat volgens mij. Een plaats op enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. De inwoners die werden afgelopen nacht opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en alleen noodzakelijke spullen mee te nemen, zegt deze correspondent van NOS.
2: Bijvoorbeeld je paspoort, belangrijke papieren. Er zijn berichten dat sommige mensen dieren hebben achtergelaten om maar snel weg te kunnen komen. Nou ja, vooralsnog komt dat vuur dichterbij. En ja, die mensen zijn natuurlijk niet voor niets geëvacueerd. Dus veel mensen maken zich ook zorgen dat hun huis in vlammen op kan gaan de komende uren.
0: Autoriteiten hebben daar een basisschool ingericht als opvanglocatie. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Hier is muziek van de Koorts.

0: Sheeran en Camera. Dit is Omroep Zeeland. Half 1 met zometeen Zeeuws Diep. Het nieuws van de afgelopen week, dat wil ik zeggen. Dat gaan we zometeen bespreken met onze panelleden. Het laatste nieuws, dat heeft Floris Jan zo. Wat zit daarin?
1: Nou, ze zijn weer herenigd hoor, Michiel. De Duitse schipper en zijn kat Teufelin. Nadat eerder deze week dat dier zomaar dacht een uitstapje te gaan maken in onze provincie. Het hele verhaal hoor je zometeen.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: Het is 12:30, het Zeeuwse nieuws dat krijg je. En daarin voorlopig geen aanpassingen meer bij de Zeeuwse boerenprotesten. Floris-Jan Sietsema, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag. Volgens de Zeeuwse actieleider Kees Hansen is het boerenprotest van vanmiddag in goed overleg met de politie tot stand gekomen en zou alles daarom veilig moeten verlopen. Hij reageert daarmee op de kettingbotsing in Brabant bij het boerenprotest daar, waarbij vanmorgen twee mensen om het leven zijn gekomen. Om 2:00 vanmiddag gaan de Zeeuwse boeren langzaam rijden op de N59. Dat doen ze van Zierikzee naar Burghaamstede en weer terug. Het onderzoek dat het RIVM op het ogenblik aan het doen is naar de gevolgen van PFAS voor de inwoners rondom de Westerschelde kan een belangrijke stap zijn naar antwoord op de vraag of PFAS die inwoners sneller ziek maken dan in de rest van Nederland. Eerder bleek in de regio hoge PFOS-waarden voor te komen dan gemiddeld. Het RIVM gaat nu na of die gezondheidseffecten vaker optreden. Komend najaar zou er een overzicht van alle effecten van PFAS moeten verschijnen. De eerste competitiewedstrijd van Roy Hendriksen als trainer van Kloetingen lijkt meteen ook zijn laatste te worden dit weekend. Het is nog niet officieel, zegt de voorzitter van Kloetingen. Hij heeft nog niks gehoord van de trainer, maar blijkbaar is de boodschap al wel afgegeven in de spelersgroep. Dit weekend begint de competitie voor Kloetingen, net als voor alle andere Zeeuwse clubs. Trainer Vincent de Klerk is naar verluid persoonlijk akkoord om Hendriksen op te volgen bij Kloetingen. Maar zijn huidige club, Nieuw Lekkerland, die wil hem niet zomaar laten gaan. En een Duitse kat met zeebenen is weer terug bij zijn eigenaar. Onbedoeld stapte het dier eerder deze week op het verkeerde binnenvaartschip tijdens een tussenstop in Antwerpen. En onderweg naar Vlissingen werd de kat ontdekt. In de haven werd hij overgedragen aan de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. En vandaag kon zijn baasje zijn kat met de naam Teufelin, betekent duiveltje in het Duits, dus dat is dan wel weer toepasselijk. En ze konden elkaar weer in de armen sluiten. Het weer dan in de provincie. De temperaturen zitten al boven de 30 graden. 31 graden vlak aan zee wordt het vanmiddag, tot maar liefst 36 graden verder in de provincie. De wind is zwak uit het westen tot noordwesten. Misschien vanavond, maar waarschijnlijker is het vannacht of morgen dat er enkele onweersbuien volgen. En dan gaat het ook flink afkoelen. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 12:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Floris-Jan. Eens kijken op de weg, want druk op deze vrijdagmiddag. Bijvoorbeeld op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad 4 kilometer, daar 5 minuten. De andere kant op richting Vlissingen. Voor de afrit Capelle Zuid 7 kilometer, daar ruim 10 minuten op dit moment. De N57 sta je stil van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn. 5 kilometer, daar 10 minuten. En op de N59 van knooppunt Hellegatsplein naar Zierikzee voor Den Bommel 4 kilometer. Ook daar 5 minuten op dit moment. Dan de A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 6 kilometer. Kwartier daar op dit moment langer stilstaan. Op de A16 ook nog een vertraging gemeld van Rotterdam naar Breda. Voor afrit Dordrecht Centrum, 5 kilometer. Bijna een half uur door een ongeluk is de weg daar dicht. Je kunt gebruik maken van de rechter parallelrijbaan. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp, 10 kilometer file. Je vertraging is daar bijna 20 minuten.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Janet Jackson en Together Again. Het is Omroep Zeeland waar we bijna 10:50 de hoogste tijd op het nieuws van de afgelopen week te bespreken. Ja, heb je veilig gekeken met een eclipsbril naar de zonsverduistering? Misschien heb je een route voor vanmiddag al anders gepland omdat de boeren gaan protesteren op de N59. En meer ongemak ontstaat er door de droogte die er is. Nou, dat en meer in het nieuws de afgelopen week. En dat bespreken we met onze panelleden Rianne Vons, directeur van de kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, en Ben de Reu, als gedeputeerde voor de PvdA. Goedemiddag allemaal. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Goed en warm.
1: Goed en warm.
0: Ja. Waar hebben jullie gekeken de afgelopen week naar de zonsverduistering?
1: Ik heb thuis gekeken. Wij kwamen achter bij ons. Hebben we een houten vlonder, een dek. En daar hebben we gekeken. Maar we hadden geen brillen. Dus we hebben het geprobeerd met een vergiet. Maar, en een blaadje. Maar dat was heel ingewikkeld. Dat lukte toch niet zo goed.
0: Toch minder succesvol dan dat je in die filmpjes zag online.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik dacht nog even, zal ik zo'n doos maken? Zo'n camera obscura? Maar nee, dat heb ik ook maar niet gedaan.
0: Ook niet. Maar heb je dan iets van gezien uiteindelijk? Of dan maar
1: ja,
0: de foto's
1: wel
0: online?
1: Iets van gezien. Nog wel even zo gekeken en dan een foto gemaakt. Dus ja, door mijn handen gekeken. Maar het was natuurlijk wel, het was wel indrukwekkend, zo'n natuurverschijnsel.
0: Ja, ja. Ja. En jij, Ben?
2: Nou, wij zaten op het terras op Vlissingen in het Bellamypark. En in het restaurant hadden ze voor het personeel 1 eclipsbril. Ah, en die is gewoon van...
1: Die is rondgegaan.
0: Heel goed.
2: Bij Tourbeurt. Dus we hebben het echt met een eclipsbril kunnen zien. Dat heel bijzonder is. En vanuit Vlissingen kon je het ook heel goed zien. En ik was toch daarvoor nog 2 dagen bezig geweest. Is er nog ergens zo'n bril te koop?
0: Ja.
2: En op die winkels, op die chains, al een dingetje van... We hebben geen eclipsbrillen meer. Dus is een soort stormloop blijkbaar geweest.
0: Ja, die van mij zijn ook pas om 7:50 s'avonds bezorgd. Precies op tijd eigenlijk.
1: Je had eclipsbrillen.
0: Nee, ze waren er wel uiteindelijk. Maar het kostte moeite, inderdaad.
1: En goed kunnen zien?
0: Ja, dat absoluut. Op de boulevard in Terneuzen. En ja, daar stonden honderden mensen. Er zaten mensen op picknickkleedjes met een glas champagne zaten
1: ze leuk,
0: te kijken.
1: Hè? Dat was zo leuk. Gewoon al die mensen die inderdaad overal naartoe zijn gegaan. Ja. Aan het strand en langs de
0: Maar het was ineens gezellig op de boulevard van Terneuzen. Ja. Dus zelfs daar. Maar wat hebben jullie ook mensen gezien met lasbrillen in de weer en met andere zaken?
2: Nee.
0: CD's toch nog misschien ook?
1: Nee. Daar heb ik helemaal niet over gehoord. Volgens mij heeft iedereen zijn cd-collectie ook wel van de hand gedaan. Al.
0: Nou, gelukkig maar dan toch?
1: Ja, precies. Ja. Absoluut.
0: Gaan we naar het nieuws van vandaag. En de afgelopen week ging het ook al veel over. Hè, dat boeren vanmiddag met trekkers, vrachtwagens en auto's langzaam gaan rijden op de N59 van Zierikzee naar Burgaamsteden. Doen ze allemaal om die pluimveehouders te steunen die hun natuurvergunning dreigen te verliezen. Kunnen jullie begrijpen, dat begin ik bij jou, Ben, kun je begrijpen dat ze weer actie gaan voeren?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Ik vind het erg overdreven. Ik heb eerst helemaal niet begrepen, want ik dacht, dit gaat over de stikstofmaatregelen die eraan zitten te komen. Als ik mijn rondje fiets, bijvoorbeeld over Walcheren, dan zie ik al van die borden staan. Ik denk, nou, ze zijn er al vroeg bij. Mm. Nee, het is voor 10 kippenboeren in Brabant die een vergunning zijn kwijtgeraakt. Gaat Kees Hansen dus de weg in Schouwen-Duiveland bezetten met tractoren voor 10 kippenboeren in Brabant. Ik hoorde dan op het nieuws nog voor over het nieuws over dat ongeval. Dat in Den Bosch gebeurt dat ook allemaal. Nou, dat kennen we. En vanuit Brabant snap ik dat namelijk wel. Statenvergadering daar zo in Den Bosch ingelast. Dus het is typisch een probleem van Brabant om die vergunningen die blijkbaar door een rechter of wat dan ook ongeldig zijn verklaard. Snap ik wel dat ze daar in Brabant zeggen, wij gaan nu protesteren. Maar op Schouwen-Duiveland. Ik snap er helemaal niks van. Ik vind het straaloverdreven. En ik vind het nog link ook als je kijkt wat er gebeurt in Brabant. En ik denk dat de boeren zo zachtjes aan hun kritiek aan het verspreiden zijn. Door al bij het minst het geringste in actie te komen op deze manier.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Rianne?
1: Nou, ik vind het wel een hele heftige actie. Ik begrijp ook wel dat er... Er moet iets gebeuren aan het stikstofbeleid. Ik heb ook echt inderdaad even zitten zoeken van wat is nou precies de aanleiding. Hè? De Natura 2000 gebieden, daar zitten die kippenboeren dan te dichtbij. Dus daarom worden die en daarom gaat het dan ook naar Schouwen-Duiveland. Maar ik vind deze stap ook wel heel erg groot. Dus, en er zal er toch ook wel iets moeten gebeuren met z'n allen. Want we kunnen niet zo blijven doorgaan. Nee. Dus ik vind deze maatregel ook wel heel heftig. En ja, het is ook verdorie. Ben zei het net van, het was bijna 40 graden toen hij in zijn auto stapte. Je komt aan als toerist of je gaat weg. En dit is toch ook niet wat we in Zeeland willen uitdragen. Naar toeristen die hier komen. Dus als je actie wil ondernemen, dan hoef je daar niet gelijk iedereen mee te duperen. En als straks mensen vaststaan tot Hellegatsplein, vind ik wel erg overdreven.
0: Ja, wat Kees Hansen eerder vandaag tegen ons zei was, ja, maar iedereen weet wel dat wij dit gaan doen. We hebben het goed besproken met de politie en de handhaving. Maar dat zullen ze in Brabant ongetwijfeld ook gedaan hebben. En daar is het echt wel heel goed misgegaan. Ja. Hoe kun je dan voorkomen dat zoiets hier gaat gebeuren? Want er hoeft maar één Duitse toerist met een caravan heel even niet op te letten. En die kan ook op zo'n file erachterop rijden.
2: Nou ja, dit is natuurlijk wel een belangrijk verschil, denk ik, nu op Schouwen vergeleken met Den Bosch. Dat in Brabant die trekkers op de snelweg reden.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En er gebeuren natuurlijk regelmatig kettingbotsingen en noem maar op. Zeker als het zo warm is en mensen niet opletten. En nou, wat is het allemaal niet? Dus je moet ook met je trekkers helemaal niet op de snelweg rijden, vind ik. En je kunt ook naar het provinciehuis in Den Bosch via de gewone, noem maar, de Route Nationale.
0: Mm-hmm.
2: Dus ook daar denk ik echt dat ze hun hand heel erg overspeeld hebben. En je kunt het allemaal bespreken vooraf, maar toeristen van buiten die lezen de krant niet, hè. Die hebben hier allemaal geen contacten met de...
0: Die hebben de flyer niet gekregen, nee.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Dus ik vind het echt, ik vind het eigenlijk een beetje onbezonnen.
0: Er gaan daar ook nog allerlei ondernemers, toeristische ondernemers, die gaan water en appels uitdelen voor mensen in de file. Is dat dan nog sympathiek?
2: Oh ja, dat snap ik ook wel. Ja. Dat is heel sympathiek.
1: En kleurplaten voor kinderen, geloof ik. Ja. Dus dat is op zich natuurlijk wel sympathiek. Maar als je daar uren zal staan, zal je toch niet blij zijn.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dan de droogte, want we hebben er allemaal volgens mij last van. Hoe ervaar jij dat, Rianne, bijvoorbeeld thuis al?
1: Ja, het gras is helemaal geel natuurlijk. De border is helemaal verdroogd. Maar ja, we kunnen niet geen drinkwater op het gazon nu gaan spuiten. Dat lijkt me niet zo verstandig, dus dat doe ik niet.
0: Nee. En jij Ben?
1: De potten wel. De potten geef ik wel water. Ja. Ja.
0: En jij Ben?
2: Ja, nou ja, wij zijn nu net, denk ik, een dag of 10 terug van vakantie. Dus ja, we treffen ook al een verdorde tuin aan. En een vijvertje bijna leeg.
0: Ja.
2: Nog een beetje bijgevuld, van anders gaan we...
1: Ja, de vijver, de mag, hè? Ja.
2: Dus het is natuurlijk... wij kwamen vanuit Noord-Spanje door Frankrijk. Gelukkig geen last gehad van die bosbranden. Maar we zitten nu echt alsof het Zuid-Europa is.
1: Ongelooflijk, hè?
2: En het duurt vrij lang. Ik ben nog van de leeftijd dat ik 1976 heb meegemaakt. Daar wordt dan nog eens naar verwezen.
0: Ook jawel.
2: Klimaatsceptici van, het is wel dus eerder warm geweest. Maar dit hebben wij nog nooit meegemaakt.
1: Nee, dit hebben we. En ook die hele lange droogperiodes.
2: Ja.
1: Dat is wel heel anders.
2: In Canada, in Limburg. Je gaat nu zien dat er toch drastische dingen gebeuren.
1: Ja.
2: En ik spreek dan wel eens iemand bij mij in de straat. Het is wel eens eerder warm geweest, hè, dit. Maar de klimaatontkenners hebben het nu lastig. Om dat
1: om het zo maar te zeggen, ja.
2: Ik heb ook Geert Wilders helemaal nog niet gehoord van de branden in Venlo.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat in Israël zit, maar ik bedoel... Dit is onmiskenbaar wat er nu gebeurt.
0: Nou ja, ik kijk bijvoorbeeld naar Terneuzen, naar de sluizen. Gisteravond is de West-sluis helemaal buiten gebruik gegaan.
1: Dat is toch wel heel anders, hè? Dat gaat nu toch wel hele andere vormen aannemen. En die, die kans op die verzilting natuurlijk. Dat te weinig zoet water en dan de effecten op de economie. Ja, we zullen toch echt wel met z'n allen heel anders moeten gaan kijken naar het klimaat. Ja. En we kunnen dat echt niet uitstellen tot... Tot over 10 jaar. We moeten echt nu maatregelen ook gaan doorvoeren.
2: Ja, ik ben een paar jaar terug was het al, maar ik ben heel vaak in Zwitserland geweest. En daar zag je, en dan hebben we het over 15 jaar geleden, zag je altijd daar de gletsjers in de Alpen. Die begonnen al te smelten.
1: Yeah.
2: Dat is alleen maar sterker geworden. Laatst kreeg ik weer een foto van het gebied waar wij vaak kwamen. En dat is nu één hele grote moddervlak.
1: Dat is toch echt, dat is wel griezelig, hè?
2: Dus de Rijn wordt nu ook, bij wijze van spreken, een regenrivier. Want het is overal dat de waterstanden zo laag zijn. Dat is echt niet alleen hier.
1: Nee.
2: Dus het is iets wat we niet zomaar gaan...
1: We kunnen dit niet...
2: En je kunt het zeker niet blijven ontkennen.
1: Nee. Nee. Die bosbranden natuurlijk in Zuid-Europa. Ja, vreselijk.
0: Maar ook dichter bij huis natuurlijk al.
1: Ja, zeker in Limburg. En, ja, en in Oudorp natuurlijk. Ja, precies.
2: Goed, de maatregelen die je sowieso moet nemen. Want jij zei zelf dat je in Parijs was waar nog veel bomen staan. En wat dus ook door groen voorzien ook schaduw hebt in een stad. Ja. In Londen is dat nauwelijks het geval. En in mijn tijd dat ik daar nog zeg maar, een beetje bestuurlijk mee bezig was. Toen was het al de boodschap, gemeenten, je zullen je steden moeten vergroenen. Ja. Omdat niet alleen de hitte, maar ook de stortbuien die er ook weer uit gaan komen.
1: Ja, absoluut.
2: Daar zullen iets mee moeten. Dus je ziet in Middelburg en Vlissingen dat er wadi's gemaakt worden in die straat. Zodat dat water
1: opgevangen wordt.
2: Voorstellen dat er water afgevoerd moet worden, maar dat gaat ook nog een keer komen.
0: Ja. Maar als dat water, zoals nu, als het schaars wordt, Rianne, wie moet er dan voorrang krijgen? Is dat dan de natuur? Is dat landbouw? Is dat de industrie? Is dat inderdaad de scheepvaart?
1: Wat een moeilijk dilemma, hè? Ja, zulke dilemma's waar we voor komen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, de boeren zijn nog wel veel, zie ik toch nog wel veel spuiten, veel hun akkers beregenen. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik ook goed hoor, dat ze dat doen. De industrie, goh, daar heb ik eigenlijk niet zo'n kijk op hoeveel water die nou gebruiken. Maar iedereen zal voor zijn eigen sector, ik denk dat dat het belangrijkste is, voor zijn eigen sector moet hij gaan nadenken hoe gaan we dat doen. En je hebt natuurlijk heel veel van die waterbassins, tenminste die zie ik wel in Zeeuws-Vlaanderen wel komen. Dat het water echt voor de landbouw opgevangen wordt. Ja, ik weet niet wat we moeten doen aan zo'n kanaal van Gent en Terneuzen. Dat is natuurlijk wel zo'n groot macro iets. Als er gewoon te weinig water is.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja, ja. Wat dacht je van koelwater voor de kerncentrale? Er is nou alleen gesloten in Frankrijk omdat ze geen koelwater meer hebben.
1: Ja.
2: En dat is geen watergebrek, maar dat is gewoon omdat het water in de Westerschelde
1: te warm
2: is.
1: Te warm.
0: Maar ook in Oost-Europa, volgens mij rondom de Rijn inderdaad, daar is het ook al stilgelegd omdat het gewoon niet is.
2: Ja, wat ik niet zo goed begrijp is dat we zijn nu een paar keer in de Cariben geweest, op Bonaire, Nederlandse gemeente. Ja. En daar filteren ze dus het zeewater naar drinkwater. Dat is een hele grote bassins.
1: Oh ja?
2: Ik heb daar wel eens hier en daar aan experts gevraagd, waarom gaan we daar niet eens mee beginnen? Joh? Het is veel te duur. Ja, maar op een gegeven moment
1: zullen we wel iets moeten. Hè?
2: En dat is al dus, maar we hebben natuurlijk hartstikke goedkoop water. Ons drinkwater is bijna gratis.
1: Ja. Ja.
2: Nou, dat gaat ook veranderen.
1: Ja.
2: Dus ik denk ook dat er zeker ook geëxperimenteerd moet worden met het filteren van zeewater naar zoetwater. En in welke mate dat dan kan, alleen voor drinkwater voor mensen of ook voor boeren en industrie, dat kan ik er niet over zien. Maar dat soort maatregelen moet je echt nu gaan voorbereiden. Dit kun je niet meer zomaar op zijn beloop laten.
1: Nee, we zullen echt anders moeten gaan denken. Hè? En anders moeten we omgaan met de bronnen die we altijd gekend hebben in de natuur.
0: Als we net onze weerman horen, Kerkwerve is op dit moment de droogste plek van het land. Een neerslagtekort van 412 mm. Ja. Het einde is nog niet in zicht.
1: Nee.
0: Tot slot dan nog eventjes naar Stichting Scheldekat. Ook deze week in het nieuws. Ze willen namelijk dat gemeenten in Zeeland verplichte castratie en sterilisatie invoeren voor zwerfkatten. Want het aantal zwerfkatten en kittens dat neemt toe. De opvanglocaties die zitten steeds voller. En ze zijn nu bezig om een petitie hiervoor op te stellen. Dus dat die gemeenten dat moeten gaan verplichten. Wat denk jij, Ben? Is de gemeente daar verantwoordelijk voor?
2: Oeh. Geen idee. Ja, als je er verantwoordelijk voor gemaakt wordt, omdat de gemeenteraad daar een besluit over neemt, dan ben je het.
0: Dan ben je het inderdaad. Ja,
2: dat staat het niet in de grondwet, om het zomaar te zeggen. En ik was ook wel wat verbaasd over, en hoe zou dat dan moeten? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel katten, ook bij mij in de tuin van de buren, en gaan ze maar door. We hebben die vroeger zelf ook gehad. Dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Ja. Maar zwerfkatten.
1: Zwerfkatten, hoe doe je dat? Hoe ga je dat ook handhaven?
2: Ja, moet je die dan eens vangen? En wie gaat dat dan doen?
1: En wie gaat dat controleren?
2: Ja. Dus ik vind het toch wel een, hoe zal ik het zeggen, een beetje bizar idee over hoe de gemeenten dat dan zouden moeten doen. Je hebt in die Donald Duck strips van vroeger, daar had je altijd hondenvangers.
1: Oh ja, kattenvangers.
2: Met een net of zo. Ik twijfel heel erg aan de uitvoerbaarheid ervan.
0: Wat denk jij, Rianne, is dit haalbaar?
1: Ik denk dat het ook heel moeilijk is. En ik las ook nog dat er in Friesland, daar mogen zelfs ook katten afgeschoten worden. In verband met weidevogels. Dus daar wordt ook wel weer. Daar is natuurlijk ook allerlei bezwaar tegen. Ja. Ja, het moeilijke lijkt mij inderdaad van hoe kan je. Voor de zwerfkatten. En je zal natuurlijk wel moeten stimuleren dat mensen zelf. Ja, dat stond ook wel in alle artikelen van mensen vinden het zo lief, kleine katjes, nog maar een nestje. En ja, misschien zou je voor mensen die, die wat minder bij kas zitten iets van een voucher of zo kunnen geven om je kat te laten steriliseren. Zoiets zou je misschien kunnen doen om het laagdrempelig aan te bieden. Maar verder lijkt me de uitvoerbaarheid heel erg ingewikkeld.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we richting halverwege augustus. Die boel protesten. Dus vandaag verwachten jullie eigenlijk veel overlast ervan in Zeeland? Of gaan mensen hier nu wel rekening mee houden? Nou, ook met hun route plannen?
1: Ik denk dat op Schouwen-Duiveland dat toch wel veel overlast zou kunnen gaan geven. Daar heb je echt één route. Waar moet je verder? Moet je er verder zien te komen?
2: Ja. Ik denk dat het eerst nodig is om, die discussie is ook al op gang, de aangewezen gebieden in Zeeland, is dat allemaal terecht?
1: Al die natuur.
2: Die heeft gezegd, volgens mij kloppen dus in de rekensommen niet. Daar hebben we natuurlijk ook al in het vorige kabinet jaren over discussie over gehad. Eerst maar eens kijken wat er feitelijk gaat gebeuren. En dat er dan een protest komt, daar is op zich niks mis mee. Maar de samenleving weer klem zetten zoals het in het verleden is ook gebeurd.
1: Ja.
2: En de mevrouw van der Plas die dan Extinction Rebellion uitscheldt van dat het tuig onmiddellijk weg moet. En ik heb dat hier al eerder gezegd, dat hebben ze gewoon van jouw boeren geleerd. Nou, zo erg moet het niet meer worden.
1: Nee, zo, laten we hopen dat het zo niet wordt. Nee.
0: Dit weekend dan tot slot, wat zijn de plannen, Rianne?
1: Een feestje. Een tuinfeestje.
0: Kijk.
1: Dus dat is helemaal passend, hè, in de weer.
0: Ja, dat dacht ik. En jij, Ben?
2: Ja, binnen blijven, denk ik.
1: Ja? het wordt beter, hè? Het wordt minder warm.
2: Het zal weer wel fietsen worden.
0: Nou, geniet ervan. En dank voor jullie komst hier naar Sirius Diep, Rianne Fons en Ben Dreu. Fijn weekend en tot de volgende.
2: Okay.
1: Dankjewel.
0: Zometeen hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer tijdens een nieuwe Zeeland komt thuis. Met onder andere om 5:30 een nieuwe Zegt u het maar. Heel graag tot dan.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen

minuten op dit moment. En diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, 10 minuten daar op dit moment. En verderop voor goede reden nog eens 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. Andere plekken dan nog waar je stilstaat, de A4 Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid, 12 kilometer, daar bijna 20 minuten. A16 is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd, van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht nog een file van 10 kilometer, kwartiertje. Maar de weg is inmiddels weer vrij, dus die vertraging neemt af. De laatste in dit overzicht, dat is de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Abbeierland 3 kilometer, 10 minuten is daar je extra reistijd nu.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De muziekmiddag op jouw radio. En deze was speciaal voor de werkers. Want er zijn natuurlijk ook heel veel vakantievierders. Lekkere muziek onderweg in deze show. John Legend, America, Taylor Swift. En dit zijn Suzanne en Freek. En in

Public Display of Affection. En dat je dus in het openbaar laat zien dat je heel veel van elkaar houdt. We Just Don't Care, dat is de subtitel. John Legend bij Omroep Zeeland. Zometeen weer een fragmentje van een hit die verderop in deze uitzending wordt gedraaid. Miss Lady Gaga en Bruno.

You Can Do Magic. Ze schreven dat om de hielen te likken van hun platenbaas. Dus de you in de titel. En het liedje dat gaat dus over die platenbaas. Goed dat je luistert. Omroep Zeeland. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Zo rond 1:30 op de radio. We gaan je bijpraten over wat er speelt in Zeeland. Ja, en in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit. Nou, hit in Zeeland vooral. Welk liedje zou dit kunnen zijn? Zometeen meer erover.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. De brand bij het dierencrematorium in Koudekerken is niet aangestoken. Dat laat de politie weten. De brand brak gisteravond rond 8:30 uit. Er was niemand in het pand aanwezig en er vielen dan ook geen slachtoffers. De brandweer kon er bovendien voor zorgen dat de brand niet oversloeg op andere panden in de omgeving. Volgens de Zeeuwse actieleider Kees Hansen is het boerenprotest van vanmiddag in goed overleg met de politie tot stand gekomen en zou alles daarom veilig moeten verlopen. Hij reageert daarmee op de kettingbotsing in Brabant vanmorgen bij het boerenprotest. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Om 2:00 vanmiddag gaan de Zeeuwse boeren langzaam rijden op de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en weer terug. Het onderzoek van het RIVM op het ogenblik aan de gevolgen van PFAS voor inwoners rondom de Westerschelde. Het kan een belangrijke stap zijn om antwoord te krijgen op de vraag of PFAS mensen in deze regio sneller ziek maakt dan in de rest van het land het geval is. Eerder bleek dat in de regio hogere PFOS-waarden voorkomen dan gemiddeld. Het RIVM gaat nu na of gezondheidseffecten vaker optreden. Komend najaar verschijnt een overzicht van de effecten van PFAS. Een Duitse kat met zeebenen is weer terug bij zijn baasje. Onbedoeld stapte het dier eerder deze week op het verkeerde binnenvaartschip tijdens een tussenstop in Antwerpen. En onderweg naar Vlissingen werd de kat ontdekt. In de haven werd hij overgedragen aan de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. Vandaag kon de baas zijn kat met de naam Teufelin, dat duiveltje in het Duits betekent, weer in zijn armen sluiten. Het weer in Zeeland, het is warm vandaag. Temperaturen zitten al boven de 30 graden. Het wordt 31 graden uiteindelijk aan de kust. En maar liefst 36 graden verder landinwaarts. De wind is zwak uit het westen tot noordwesten. Dus dat helpt ook niet erg mee. Misschien vanavond, maar waarschijnlijk pas morgen volgen enkele onweersbuien en mogelijk dus ook de afkoeling. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Dan naar de situatie op de weg. Nog geen problemen op de N59. Dat boerenprotest gaat pas over een 30 minuten beginnen. Wel files op andere wegen in onze regio. Op de A4 in de richting van Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 minuten vertraging, daar staat 5 kilometer file. Op de A29 in de richting van Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein al bijna een kwartier vertraging, daar staat 8 kilometer file. Op de N57 in de richting van het noorden tussen Middelburg-Noord en Sierooskerke 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. De andere kant op in de richting van Zeeland vanaf de afrit Briele en de Haringvlietdam 7 kilometer file en na de Haringvlietdam nog eens 2 kilometer file, in totaal 10 minuten extra reistijd. En op de Deltaweg staat ook een file tussen Colijnsplaat en Zierikzee, 4 kilometer file. Dat zorgt voor een kleine 10 minuten extra reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

De Shoop Shoop Song, dat zong Cher speciaal voor de film waarin ze toen speelde Mermaids. Welk liedje is dit? Nou, ik ga het zo draaien, maar ik geef je alvast een hint. Eén woord, Regio Songfestival.

Wet Wet Wet, de band uit Schotland. Vandaar de bandnaam, denk ik. Sweet Surrender. Ja, welk liedje is dit, was mijn vraag aan jou. Ik had al één hint gegeven. Regio Songfestival. En dat was in 2024 van de Zeeuwse rapper Zykes. Hij deed toen mee. Met

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hey, Remo!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse Huis. In dat minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beijer.

Is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander. Omroep
12: Zeeland. Goedemiddag. Ik ben de stadsomroeper van Middelburg. En ik

0: heerlijke platen maakt deze man. Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. Robert Cray Band, moet ik eigenlijk officieel zeggen. Vandaag is het 14 augustus, B-jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En maken vandaag natuurlijk een mooie dag van. Dat zal Sarah Brightman ook wel doen, denk ik.

typische Phil Collins plaat onder de vlag van Genesis. Hold on my heart. Dit is Omroep Zeeland. Vandaag is het 14 augustus. En we gaan even terug in de tijd. 55 jaar geleden bracht The Who het album Who's Next uit. En daarop staat dit. Baba O'Reilly. Dat album uit 1971 wordt wel gezien als een hoogtepunt voor de band met Behind Blue Eyes en Won't Get Fooled Again. En die bijzondere hoes waarbij zij tegen een soortement van betonnen muur net hadden geplast. Zo te zien, heel bijzonder was dat. Op deze datum in 1962 werd Pete Best ontslagen door de overige Beatles. Hij werd uit de groep gezet, onder andere ook door manager Brian Epstein. Zij vonden dat hij gewoon niet goed genoeg was en ze moesten dus op zoek naar een andere drummer en dat werd Ringo Starr. Een minder leuk nieuws voor Paul McCartney, en daar heeft hij in de jaren daarna daar veel over verteld in interviews. 14 augustus 1985 won Michael Jackson een belangrijke strijd om muziekuitgeverij ATV Music Publishing. En daar betaalde hij $47,5 miljoen voor. En onder die publishing zaten ook composities van Lennon en McCartney. En daar was Paul McCartney woedend over dat Michael Jackson de baas werd van zijn liedjes. Zeker omdat Paul McCartney Michael Jackson had bijgepraat over hoe dat allemaal werkt in die wereld. En dat dat misschien een goed idee was om ook wat muziekrechten te kopen. Had hij niet gedacht dat Jackson zijn eigen liedjes zou aanschaffen. Alex Warren, Fever Dream.

0: Fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith. Ja, ze werd beroemd via TikTok en toen is het ook op andere kanalen is dat opgepikt. Dit liedje Fingers Crossed. Straks het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Het boerenprotest op Schouwen-Duiveland dat op dit moment bezig is, is versoberd vanwege de twee dodelijke verkeersslachtoffers die vanmorgen vielen bij een protest in Brabant. Zo is de optocht begonnen met een minuut stilte en rijden de voertuigen tijdens de langzaamaanactie over de N59 harder om voor minder gevaarlijke situaties op de weg te zorgen. In plaats van met 10 km per uur zal er 20 km per uur worden gereden. De stoet rijdt op dit moment van Zierikzee naar Burghaamstede en daarna weer terug. Dies Jansen is gisteren in de Conference League terugverschenen op het toneel bij Ajax. Hij maakte zijn rentree deze zomer na een verhuurperiode bij FC Groningen. En door een blessure kwam hij nog niet in actie. Tegen het Ierse Shelbourne mocht de Goesenaar in de 70ste minuut invallen. Het duel eindigde in 2-2, maar door een eerdere 3-1 zege op de Ieren stoot Ajax door naar de play-offs van de Conference League. De brand bij het dierencrematorium in Koudekerken is niet aangestoken. Dat heeft de politie een dag later laten weten. De brand brak gisteravond uit rond 8:30. Niemand was er meer aanwezig in het pand en dus vielen er ook geen gewonden. De brandweer kon er bovendien voor zorgen dat de grote brand niet oversloeg op andere panden in de omgeving. En niet eerder was het op 14 augustus in Zeeland zo warm als vandaag. Het record van vorig jaar van 34,2 graden is vanmiddag verbroken. Want om 12:30 vanmiddag was het bij het meetstation in Westdorpen 34,8 graden. Het record van vandaag is al het 11e datum warmterecord van het jaar. Het weer dan in onze provincie record warm dus. Nog een paar uur buffelen, want vanavond dan begint de weersverandering. Misschien vanavond al, maar waarschijnlijk pas vannacht of morgen volgen al enkele onweersbuien en dan treedt ook de afkoeling in. Morgen wordt het 24 tot 27 graden en zondag nog maar 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 14:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En dan gaan we vanwege de situatie op de weg ook nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Meldingen van dit moment op de A29 in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten vertraging, daar 3 kilometer file. In de richting van Bergen op Zoom op die A29 op datzelfde stuk. Tussen Oud-Beijerland en Willemstad 20 minuten vertraging. Daar heb je 11 kilometer file. Op de N57 in de richting van het noorden. Tussen Middelburg-Noord en Sierrooskerken 5 minuten vertraging. Daar 3 kilometer file. En houd dus op de N59 rekening met hinder van die langzaam aanactie van de boer. Op dit moment in de richting van Burghaamstede en daarna dus van Burghaamstede in de richting van Zierikzee.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

0: is toch zo'n 21 uur vliegen hier vandaan. Gemaakt en uitgebracht in 1982. En het werd een wereldhit. Hey Little Girl van Icehouse.
1: I told myself, life is short.

0: For a second there, thought it'd last forever.
1: Goedemorgen, goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
2: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

De Lumineers uit Amerika komen ze en ze hadden deze wereldhit in 2012. Ja, en dat is dan wel weer een beetje jammer, want dan moet je als band dat succes evenaren, overtreffen, of misschien moet je dat niet, maar is dat wel de ambitie? En dat lukt dan helaas niet. En dan veel van wat daarna komt, dat wordt dan over het hoofd gezien. Zoals bijvoorbeeld het album dat ze vorig jaar hebben uitgebracht, en dat heet Automatic.

Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel.
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen.

0: komen, moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe!
7: Geeft ruimte.
8: Hey,
9: je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Martika. Ze speelde ooit een inimini rolletje in de film Annie uit 1982. En dit was voor haar een grote hit. En toen is ze samen gaan werken met Prince. Dat was ook wel succesvol met Love, Die, Will, Be Done. Nog een uurtje muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

0: Van McCartney was een groot fan van de Beatles, maar ze vroeg hem op een gegeven moment: zou je eens een keer een liedje willen schrijven dat niet over de liefde gaat? En dat werd Paperback Writer.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Daffodils van Raccoon is opnieuw uitgebracht, maar dan in een duetversie met de Brabantse zangeres Faela.
2: Als

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws

Sophia. Het is zomer in Zeeland, Omroep Zeeland. Op de vrijdagmiddag, Sophia van Alvaro Soler. Hij is een Spaans-Duitse singer-songwriter. En dit is uitgebracht in 2016. Dus inmiddels alweer 10 jaar oud dat hij deze zomerhit had. Toen in dat jaar een van de meest gedraaide zomerhits in Europa sowieso, maar ook in andere landen hoor. In de jaren 80 bracht Kim Wilde een cover uit. En dat was een liedje van The Supremes. En ik weet nog dat ik dat voor het eerst op de radio hoorde en snel naar de platenzaak rende om dat singeltje aan te schaffen. Want ik vond het toch wel een hele goede uitvoering van dat liedje. You Keep Me Hanging On, Kim Wilde.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse Nieuws. Het boerenprotest op Schouwen-Duiverland dat op dit moment bezig is, is versoberd vanwege de twee dodelijke verkeersslachtoffers die vanmorgen vielen bij een protest in Brabant. Zo is de optocht begonnen met een minuut stilte en rijden de voertuigen op dit moment tijdens de langzaamaanactie over de N59 harder om voor minder gevaarlijke situaties op de weg te zorgen. In plaats van met 10 km per uur zal er 20 km per uur worden gereden. De stoet rijdt op dit moment tussen Zierikzee en Burghaamstede en zorgt voor flink wat vertraging. Straks meer daarover in de verkeersinformatie. Dies Jansen heeft gisteren in de Conference League zijn rentree gemaakt bij Ajax. De verdediger uit Goes keerde deze zomer al terug van een verhuurperiode bij FC Groningen, maar kwam door blessures nog niet in actie. Tegen het Ierse Shelburne mocht hij in de 70ste minuut invallen. Het duel eindigde in 2-2, maar door een eerdere 3-1 zege op de Ieren stoot Ajax toch door naar de play-offs van de Conference League. De brand bij het dierencrematorium in Koudekerken is niet aangestoken. Dat heeft de politie laten weten. De brand brak gisteravond rond 8:30 uit. Er was niemand in het pand aanwezig en er vielen dan ook geen gewonden. De brandweer kon er bovendien voor zorgen dat de grote brand niet oversloeg op andere panden in de omgeving. En niet eerder was het op 14 augustus in Zeeland zo warm als vandaag. Het record van vorig jaar van 34,2 graden is vanmiddag verbroken. Om 12:30 was het bij het meetstation in Westdorpen al 34,8 graden. Het record van vandaag is al het 11e datum warmterecord van het jaar. Het weer in onze provincie, het is dus recordwarm vandaag. Misschien vanavond, maar waarschijnlijk pas vannacht of morgenochtend komt daar verandering in. Dan volgen er onweersbuien en dus ook afkoeling. Morgen is het 24 tot 27 graden en zondag, nou dat zal wennen zijn, 23 graden. Tot zover Elias, een overzicht van het Zeeuws nieuws van 3:30. Meer natuurlijk altijd in de app en op omroepzeeland.nl. De situatie op de weg dan. Op de A4 in de richting van Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide heb je 10 minuten vertraging. Daar staat 8 kilometer file. Op de A29 in de richting van Rotterdam 10 minuten vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. Op de N57 daar heb je file tussen Sirooskerke op Schouwen-Duiverland en Burghaamstede. 4 kilometer file. Dat heeft natuurlijk te maken met dat boerenprotest. En Rijkswaterstaat heeft een planning en inschatting gemaakt van wat nou de vertraging is op de N57 op dit moment. Er staat daar op die N59 een lengte van 4,5 kilometer aan file zorgt voor een kwartier extra reistijd. En dat heeft dus te maken met die langzaamaan actie van de Zeeuwse boeren.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Fleetwood Mac van het album Behind the Mask. Was dit Save Me uit 1990 bij Omroep Zeeland. De muziekmiddag, nog een klein half uurtje. En dan hoor je zometeen Ronan Keating. Miste deze wonderschone pianoballade van Snelle en Laat het licht aan.

Shanna Spyro was op North Sea Jazz Festival. En volgend jaar komt ze weer terug naar Nederland voor twee optredens. In maart zal dat zijn. Dit was Material Lover. Zometeen na vier kun je op deze zender luisteren naar Zeeland Komt Thuis op de vrijdag. Dat betekent dat je vanaf 5:30 weer kunt bellen voor jouw eigen onderwerp. Mag je zelf kiezen naar 0118 45 x 9. Verder het laatste Zeeuwse nieuws en natuurlijk ook de weerberichten.

0: praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bild werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Het is 4 uur geweest om op Zeeland. En de verkeersinformatie die krijg je van de ANWB. Het is druk onder andere nog vanwege de boerenprotesten. Dat merk je dan weer op de N59. In de richting van Bruinisse, daar sta je ruim 20 minuten stil. Een file met een lengte van 10 kilometer op dit moment. Ook op de N57 een vertraging. Dat is van Stellendam in de richting van Ouddorp. 2 kilometer, daar zo'n 5 minuten op dit moment. En nog andere meldingen net op de provinciegrens. Onder andere de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid, 10 kilometer, daar een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht, 12 kilometer. Je vertraging is daar bijna 3 kwartier door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En die vertraging merk je dan ook op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Daar een kwartier optellen bij je reistijd.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met

0: dezeeuwsekeuken.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
9: Zeeland. De eerste competitiewedstrijd van Roy Hendriksen als trainer van Kloetingen lijkt zaterdag ook meteen zijn laatste te worden. Het is een bijzondere situatie daar morgen en de afgelopen dagen ook. Nou, meer daarover, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Ook naar de gemeente Goes. Zij hebben namelijk als eerste Zeeuwse gemeente speelregels vastgesteld voor grootschalige batterijsystemen. En ze heeft hem gespot. De eerste walvis van het seizoen, onze Zeeuwen de Buitenland. Solange de Koster vertelt er alles over, zometeen vanuit Australië. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, je vrijdagmiddag met muziek van Emma Hees.

0: mag zijn.
1: Een vrouw die volgens mij bezig is aan een soort wereldreis. Eerder werd ze gespot in New York. Nu zou ze weer in Italië zijn. Emma Heesters, levenslang. Houden we allemaal in de gaten natuurlijk voor jou hier bij Omroep Zeeland. En dat doen we ook rondom voetbalclub Kloetingen. Want ze beleven toch een opmerkelijke aanloop naar het historische debuut in de tweede divisie. Zaterdag, morgen, dan wacht de AFC. Maar deze week draait het vooral om de trainer Roy Hendriksen. De signalen zijn er dat hij na morgen gaat vertrekken. Zelf wil hij niet reageren. Aanvoerder Klaas van Hekken en voorzitter Jan-Kees de Bruyne, die doen dat wel.
2: Ja, het is sowieso natuurlijk afgelopen maand al een beetje hectisch. Rogier die op het laatste moment eigenlijk vertrok natuurlijk naar Quake Boys. Wie wordt er dan de trainer? Toen heeft Roy natuurlijk overgenomen, waar we heel blij mee waren. En nu komen er weer allerlei dingen in de media. Ze heeft wel een klein beetje voor wat onrust gezorgd. Alleen ja, we hebben met de spelers ook gewoon gezeten en met elkaar erover gehad van ja, de koppen moeten nu gewoon wel allemaal naar AFC. Genoeg over de trainers.
3: Ik wil er toch nog wel iets over vragen, want hoe heb jij de samenwerking met hem tot nu toe ervaren? Omdat daar natuurlijk ook wel wat verhalen over zijn.
2: Ja, maar die verhalen die kloppen allemaal niet. En dat vind ik dan ook jammer dat allemaal in de media wordt geschreven. Van verschillende instanties. Want daar is gewoon geen sprake van. En dus die onrust, zorgt ook voor iets binnen de selectie. Want wat ik zeg, dat slaat helemaal nergens op. En daar zijn wij het zeker niet mee eens.
3: Aan de andere kant, ja, het is niet de media die de gesprekken voert met andere trainers in de week van de competitiestart.
2: Nee, en dat zijn dingen die de club doet en die club bepaalt. Dus dan moet je ook gewoon daar bij onze leiding zijn. En wij zijn er gewoon om zaterdag goed voor de dag te komen. En daar gaan we gewoon ons best voor doen.
4: Ik vind dat de spelersgroep er heel professioneel mee omgaat. En wij hoeven daar ook niet extra over te communiceren. Het is, iedereen weet hoe het zit. De spelers zijn op de hoogte. En de spelers moeten, voor zover wij dat zien, moeten de spelers nu alleen maar gefocust zijn op het voorbereiden op die wedstrijd. En die moeten niet met andere dingen bezig zijn. En dat gaan we ook helemaal niet bij ze neerleggen. Want wat dat betreft, de start van de competitie en de competitie zelf is gewoon belangrijk.
3: Dan helpt het niet natuurlijk om ondertussen in gesprek te gaan met de kandidaat, toch? Als je juist rustig wil toewerken naar die competitiestart?
4: Nou, ik denk dat het los van staat. Kijk, iedereen weet dat wat de situatie is. Dat weten de spelers, dat weet de huidige trainer, dat weten wij als bestuur. En wij hebben dat wel overwogen, hebben we dat we hebben dat afgewogen. En in dat opzicht lopen die zaken echt niet door elkaar heen. Wat dat betreft, dat je met een trainer in gesprek bent, dat staat wat mij betreft los van de voorbereiding op een wedstrijd. Die de spelers, want zoals ik het hartstikke mooi vind dat we de tweede divisie gaan vinden, de spelers en de trainer dat ook. Dus wat dat betreft, ik heb daar geen twijfels over dat de voorbereiding verstoort.
1: Kloetingen speelt dan morgen om 14:15 in Amsterdam tegen AFC met Roy Hendriksen op de bank als trainer. Maar hoe dat daarna gaat zijn, dat zal na het weekend blijken. Jan-Kees de Bruyne, voorzitter van Kloetingen, en Klaas van Hekken hoorde je in gesprek met verslaggever Tom Druppers. Het weer gaat veranderen. Wat er gaat gebeuren, weet John Huivinga. De details deelt hij zo in Zeeland komt thuis. Naar muziek van Tavares, Heaven Must Be.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Het is 4:15. We gaan voor het weer naar John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Stefan. Sorry, ik heb net met Steven gesproken. Goedemiddag Michiel.
0: Fijn dat je er bent, Sjoel. Hey, we gaan het hebben over het weer, want weerrecords worden vandaag gebroken, hè? De een naar de ander.
1: Aan de lopende band beginnen we maar even met het record warme weer. Want zowel de dag- als de maandrecords zijn verbroken. Het is ruim 35 graden geworden op de stations Vlissingen en Wilhelminadorp. 35,2 voor Vlissingen en 35,3 voor Wilhelminadorp. Dat is nog niet eerder voorgekomen op Vlissingen. Wat het oudste meetstation is van Zeeland, dus dat is erg bijzonder. Voorlopige cijfer voor Wilhelminadorp is 37,7. Moet even wachten. Misschien krijgen we er nog net even 1/10 erbij. Maar het zal erg dicht bij die 38 graden uitkomen. Het is nog niet eerder in augustus zo warm geweest. Dus als vandaag hebben we meegemaakt. Daarnaast is het ook al een dag waarbij het de 21ste tropische dag is voor het station Westdorpen. Nou, en daarnaast hebben we het eerder vandaag ook al gehad over het feit dat we te maken hebben met een gigantisch neerslagtekort in Zeeland. 412 mm aan neerslag is er een tekort. En dat wil eigenlijk zeggen dat het is een potentiële verdamping door gewassen en door de natuur. Dus het zegt eigenlijk hoeveel water de natuur tekort komt en verliest door zon, warmte en neerslag en wind. En als er dan geen neerslag valt, dan krijg je een neerslagtekort. En dat is extreem rood voor Zeeland.
0: Ja, met mensen die hier niet zoveel mee hebben met dit warme weer. Jij hebt dan wel goed nieuws, hè, na vandaag.
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk voor iedereen, behalve misschien dan de echte zonaanbidders die van tropische temperaturen houden, en ook voor de boeren eigenlijk wel goed nieuws heb. Want we krijgen namelijk inderdaad verkoeling en we krijgen ook wat neerslag, wat we dus echt heel hard nodig hebben. Dat gaat waarschijnlijk vannacht gebeuren en anders hebben we daar morgen wel wat mee te maken. Niet dat het nou op uitgebreide schaal overal meteen heel veel neerslag op levert. Maar ik denk dat het toch in ieder geval wel dat er op een aantal plaatsen wat zal gaan vallen. Dat betekent ook met de wind die gaat draaien en toenemen naar het noordwesten tot noorden, dat er wat minder warme lucht morgen al wordt aangevoerd. Het wordt morgen zo'n 23 tot 27 graden. En in de loop van de middag trekken die onweersbuien verder richting het zuiden en het midden van het land. Zondag lijkt het overwegend droog te blijven, maar vanaf maandag zien we toch eigenlijk wel dat de neerslagkans geleidelijk iets gaat toenemen. Maandag en dinsdag af en toe een bui. Waarschijnlijk dinsdagavond en woensdag wat vaker en ook wat meer buien. En dan zitten de temperaturen ook wat op een aangename niveau tussen de 23 en 25 graden.
0: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel voor dit moment. Eens kijken op de weg met nog steeds die vertraging op de N59. Dat heeft allemaal te maken met de boerenprotesten. Van de Sirooskerken naar Bruinisse is er een file van zo'n 10 kilometer op dit moment. Je vertraging is daar ruim 20 minuten. Dan hebben we ook nog een vertraging op de A58. Vlissingen naar Bergen op Zoom voor knooppunt Markiezaat 3 kilometer. Daar bijna 10 minuten. Op de N61 sta je 5 minuten stil. Daar vertraging van zo'n 3 kilometer in de richting van Schoondijken vanaf Terneuzen. Hou dus daar ook rekening met vertraging. Andere plekken net buiten de provincie waar je stilstaat is onder andere de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 9 kilometer. Door een kapotte auto daar 20 minuten vertraging. De A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 12 kilometer. Daar bijna een uur door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook op de A17 sta je stil van Dordrecht naar Roosendaal voor Roosendaal-West 4 kilometer. Door een ongeluk daar bijna 40 minuten. En de laatste in dit overzicht is ook die A17, maar dan van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Je vertraging is er een kwartier.

0: Taylor Swift, sorry, en Elizabeth Taylor. Laten we even kijken naar nieuws wat opvalt, ook buiten onze provincie vandaag. Het gaat onder andere over de begroting over 2027... en ook over een bekende acteur die is overleden. Hier is naar het ongeluk vanmorgen op de A59 bij Hees, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. En dat overschaduwt het boerenprotest in Den Bosch. Buiten werd het programma kort onderbroken en ook binnen in het provinciehuis werd erbij stilgestaan door commissaris van de Koning, Ina Adema.
1: En hoewel we nog niet de hele context kennen en de politie nog met onderzoek bezig is, is wel helder dat er twee personen zijn gestorven. De dood van deze twee mensen is natuurlijk hier bij ons in Brabant een afschuwelijke tragedie. En ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
0: En dat gebeurde dan vervolgens. Het ongeluk dat gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis. Inmiddels is daar in Den Bosch het programma voorbij en veel boeren die vertrekken dus weer richting huis. Minister Heijnen die denkt dat het opstellen van de begroting voor 2027 een spannend proces wordt. Hij heeft deze zomer al veel met partijen gesproken en wil op Prinsjesdag plannen presenteren die op breed draagvlak kunnen rekenen. Hoe realistisch dat is, wijst de komende tijd uit, zegt Heijnen.
2: Ja, dat wordt de komende 2 weken, de 3 weken, de moeilijke puzzel. Dit zijn de processen die natuurlijk altijd spannend zijn. Want elke partij is verschillend en die verschillen moet je overbruggen. De tijd is kort, de marges zijn klein. Ja, dat is een spannend proces, maar ik heb er altijd vertrouwen in dat we eruit komen.
0: Vanaf volgende week dan gaat de top van het kabinet met verschillende partijen om tafel. En acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend van de Boef B100 uit Bassie en Adriaan. Hij speelde daarin de klungelige slechterik met de lange grijze regenjas. Daar kwam die antenne natuurlijk uit. Kwam dan vaak in de problemen. En deze bekende uitspraak die hoorde daar dan bij.
3: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
0: Dat gebeurde in de meest gekke situaties natuurlijk. Je zult het misschien zijn vergeten, maar hij speelde ook echt wel andere rollen. Goede tijden, slechte tijden heeft hij gespeeld. En ook een aantal gastrollen in Vlodder en Kees en Co. 78 jaar werd hij, Hans Beyer.

0: Shania Twain, Don't Impress Me Much. We gaan zo meteen naar Australië en onze ziel in het buitenland. Maar zo eerst naar het Zeeuwse nieuws. Florian, wat zit daarin?
1: Nou, iets wat helemaal geen nieuws is natuurlijk. Bijvoorbeeld dat het droog is in Zeeland.
0: Echt?
1: Dat wist je al wel natuurlijk. Wel nieuws is dat er bekend is geworden dat ergens bij ons in de provincie het droogste plekje van het land is. Waar, dat hoor je zo.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: Het is exact 4:30. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Florian Sietsema. Want files zijn in het noorden van de provincie. Florian, goedemiddag.
1: Giel, goedemiddag. Het is druk op Schouwen-Duiveland. De langzaamaan actie van de Zeeuwse boeren zorgt voor hinder op de N59 en N57. De stoet rijdt met 20 km per uur over het eiland om solidair te zijn met de Brabantse boeren die mogelijk hun vergunning verliezen. De demonstratie is versoberd na het dodelijke ongeluk vanmorgen in Brabant tijdens die langzaamaan actie daar. Kerkwerve blijkt op dit moment de droogste plek van Nederland te zijn. Vanaf 1 april is er maar liefst 412 mm neerslag te weinig gevallen ten opzichte van het gemiddelde. Het landelijk tekort is zo'n 100 mm minder. De droogte zorgt in onze provincie voor veel problemen, bijvoorbeeld bij agrariërs en in de scheepvaart. Dies Jansen heeft gisteren in de Conference League zijn rentree gemaakt bij Ajax. De verdediger uit Goes keerde deze zomer terug van een verhuurperiode bij FC Groningen. Door blessures kwam hij nog niet in actie. Tegen het Ierse Shelburne mocht hij in de 70ste minuut invallen. Dat duel eindigde in 2-2, maar door een eerdere 3-1 zege van de Ier op de Ieren stoot Ajax nu toch door naar de play-offs van de Conference League. En niet eerder was het op 14 augustus in Zeeland zo warm als vandaag. Het record van vorig jaar van 34,2 graden is vanmiddag verbroken. Want om 12:30 was het bij het meetstation in Westdorpen 34,8 graden. En dat record van vandaag is al het 11e datum warmterecord van het jaar. Het weer in onze provincie dan sluit daar natuurlijk naadloos bij aan. Extreem warm dus. Alle Zeeuwse meetstations hebben inmiddels dag- en maandrecords gebroken. Morgen een stuk koeler, 24 tot 27 graden. En vooral zondag duikelen we omlaag naar de 23 graden maximaal. De noordwest tot noordelijke wind is daarbij matig tot vrij krachtig. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 4:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Florian, dankjewel. We kijken op de weg met inderdaad nog steeds die drukte rondom de boerenprotesten. De N59 van Sirruskerken in de richting van knooppunt Hellegatsplein. Voor Zierikzee een file van 8 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging daar op dit moment. Andere plekken waar je nog stilstaat rondom onze provincie. Onder andere de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 20 minuten. Komt daardoor een kapotte auto. A16 dan, van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 12 kilometer, daar bijna een uur vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. De A17 dan, van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer, daar bijna een kwartier. En de A17, daar is zojuist een ongeluk gebeurd in de richting van Roosendaal. Voor Roosendaal-West is de weg afgesloten. Omrijden kun je het beste doen in de richting van Berg op Zoom via Steenbergen. Volg dan de A59 en de A4. Sta je op andere plekken stil in de provincie, is je vertraging op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: ben ik. En ik zeg niets hier bij Omroep Zeeland, waar we down under gaan. Ze blijft elke week voor ons wakker en dat is sympathiek, want daar is het weekend al lang begonnen. In Queensland, in Mackay, Australië. Solange de Koster, goedenacht.
1: Hallo.
0: Ik moet je feliciteren, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Het is gelukt.
1: Bedoelt dat? Ja, eindelijk. Nee, je moet gewoon een beetje geduld hebben. Nee, maar ik heb de eerste walvis van het seizoen gespot.
0: Heel bijzonder.
1: Ja, dat is echt. Ja, ik heb het nu natuurlijk een paar seizoenen al gezien, maar iedere keer is het weer bijzonder. Dan zie je op Facebook zie je die foto's allemaal voorbij komen en dan denk je, oh, ja goed, naar het strand met de hond en dan verrekijker mee. En dan kijken of je pufjes in het water ziet, want ze zitten best ver weg nog. Dus ja. Je moet echt wel bij de verrekijker. Maar ik zag op de deur zag ik er een vanuit de zee wuiven, zeg maar, met zijn vin zo boven water en... Nou, hij lag op zijn rug, dus op het uur zijn andere vin ook. En ja, prachtig. Dat is echt mooi.
0: En maar jij zegt, het seizoen moet het dan net zijn om zo'n walvis te zien. Wanneer is het seizoen dan eigenlijk?
1: Dat start in juni. Ja, juli hier zo, maar vanaf juni trekken ze vanaf onder Australië, zeg maar. Dus ze trekken naar het noorden, omdat daar de wateren warmer zijn, om daar te kalven. Dus hoe verder ze kunnen komen, hoe warmer het water natuurlijk is. Dus strakjes gebeurt het ook wel zo eind augustus, begin september, dat ze hier ook wel al hun kalf geboren laten worden. Maar nu proberen ze zo ver mogelijk richting Cairns. Dus dat is best nog een eind vanaf hier. Dat is nog wel iets van 900 kilometer. Dus dan zwemmen ze hier langs de kust. Dus strakjes komen ze wel dichterbij, hoor, omdat het water dan warmer is. Ja. En dan hebben ze hun kalf. En dan, als ze dan weer teruggaan naar het zuiden, dan komen ze iets dichter naar de kust. Dus dan kan je ze echt wel goed vanaf het uitkijkpunt goed zien.
0: Heel bijzonder om mee te maken. Nou, de eerste van het seizoen die kun jij in ieder geval afstrepen.
1: Ja.
0: Ik vind Australië sowieso het land van de bijzondere dieren. Want je zegt de walvissen die de zwemmen dus voorbij. Maar je hebt de kangoeroes natuurlijk ook en zo.
1: Ja. Nu, hier zie je ze. Ja, we wonen natuurlijk echt in de stad. Dus, maar als je... Ja, een vriendin van mij die woont ongeveer 20 minuutjes buiten de stad. En die heeft echt kleine wallabies in de tuin. Dus ja, dat is echt wel heel mooi.
0: Maar online zie ik altijd alleen maar van die filmpjes van die kangoeroes die alleen maar mensen enorm hard trappen en best onaardig zijn. Terwijl mijn gedachten het ook hele lieve beestjes zijn, toch?
1: Jawel, ja, maar als je die echte grote hebt, die zitten meer een beetje in de outback. Dan heb je echt die grote en dan die mannetjes. Ik heb ze wel eens gezien in het wild. Nou, dan blijf je wel op een afstandje.
0: Daar wil je geen ruzie mee hebben.
1: Die bewaken ook gewoon hun jongen en hun vrouwtjes.
0: Ja,
1: ook hun goed recht. Hè?
0: Ja, ja. Wat is het meest bijzondere dier, denk je, wat je hebt gezien in die jaren daar in Australië?
1: Ik vind een wombat wel heel bijzonder. Dat zijn ook zijn net van die kleine tankjes die over de vloer gaan. Die leven ook ondergronds. Dus, ja, een soort kleine beertjes lijken het. Ja, die vind ik wel heel bijzonder. En dan heb je meer naar het noorden heb je de kasowari. Dat is een heel grote loopvogel. Die is een beetje als een dino, zeg maar. Die zijn ook al echt heel oud. Die zijn ook echt heel indrukwekkend. Ja, heel veel mooie dieren hier.
0: Ja, dat geloof ik. En als je dus eventjes buiten de stad gaat kijken, dan zie je dat allemaal bij jullie gewoon voorbij komen.
1: Ja, we moeten er een beetje geduld voor hebben, maar emus lopen hier wel. En ja, je moet ook gewoon geluk hebben.
0: Ja, precies.
1: Zeker.
0: Nou, weer op de hoogte van de flora en fauna daar in Australië. Bij jullie is het weekend begonnen. Wat zijn de plannen?
1: We moeten nog een beetje wat aan een lift van een auto werken voor mijn rolstoel. Een beetje zulke dingetjes. We zijn in de bijkeuken bezig. Dus ik denk dat het een beetje klusweekend wordt.
0: Nou, lekker klussen zou ik zeggen. En dank om deze update eventjes te geven vanuit Australië. Queensland, Mackay, waar ze woont. Solange de kosten onze ziel in het buitenland. Slaap lekker. Dankjewel voor dit moment.

0: Simon, you can call me Al, hier bij Omroep Zeeland. Ja, zometeen zegt u het maar om 5:30. Misschien heb je deze week nog wel iets gemist wat we daarin niet hebben besproken. Nou, wat wel besproken werd, is de zonsverduistering uiteraard. Janna en schoonzus Jannie die belden namelijk tegelijk en deelden ook tegelijk hun herinneringen uit 1999... toen ze het per toeval eigenlijk meemaakten in Frankrijk.
1: Dat dacht ik, verdorie, dat hebben we druk. En met toeval zat me daar in het noorden van Frankrijk. We hebben al net onze vakantie daar niet voor geboekt. Het was gewoon allemaal toeval. Maar we net mee.
2: Maar Jannie, je had toen wel van die dingetjes, want die had je nog gewonnen.
1: Ja, van die en je er nog?
2: Ik kan die ook nooit gehad. Maar die had je toen bij je?
1: Ja, nou, ik kan ze niet meer vinden.
2: Oh, nou, dus, dat geeft dan verder niet. Maar we weten wat het over had. Het was spannend.
1: Ja, en ondertussen weer Zeeland daar.
2: Ah, jammer dan,
0: 15-jarig. Nee. Interessant gesprek tussen schoonzus en andere schoonzus. Wat hebben we nog niet besproken deze week? En zegt u maar, kun je uiteraard bellen. Zometeen iets na 5:30. In Zeeland komt thuis, nu muziek van Amy Winehouse. Back to Black.

0: Turnhout en Back to Black. Gemeente Goes heeft als eerste Zeeuwse gemeente spelregels vastgesteld voor grootschalige batterijsystemen. Het zijn grote installaties die elektriciteit kunnen opslaan. Ik praat over met Martin Wissekerke, wethouder bij de gemeente Goes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ziet zo'n batterijsysteem er eigenlijk uit en waar staan ze?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk. Hè. Dus je hebt grote en kleine batterijen. We hebben het, als het gaat over dit kader, wat we samen met Zeeuwse gemeenten provincie hebben opgesteld, hebben we het eigenlijk over batterijsystemen vanaf 20 kilowatt. En dat is dus niet de thuisbatterij, maar dat gaat dus veel meer over een wat groter systeem. Dat kan eruit zien als een soort grote meterkast. Maar ja, als het ook echt de grote systemen zijn, dan zijn het wat meer containerachtige, hoe moet je dat zeggen, 1 of 2 containers met een transformator daarnaast. Dan wordt het al wel wat groter qua oppervlakte.
0: Ja. Heeft u enig beeld hoeveel daarvan zijn in de gemeente Goes?
1: Het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar we zien wel dat het aantal toeneemt en ook de interesse toeneemt. Omdat ook natuurlijk de elektrificatie doorgaat. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektriciteit. En er is ook best wel wat opwek van elektriciteit ook in het Zeeuwse. Vandaar dat er ook in die pieken en die dalen van die elektriciteit, die kunnen worden opgevangen door batterijen. En daardoor zie je dus ook wel wat meer aanvragen. En wordt de gemeente ook opgezocht als het gaat van waar mag dat dan wel, waar mag dat niet.
0: Ja, ja. Nu zijn er dan die spelregels die vastgesteld zijn. Waarom vonden jullie dat zo belangrijk om te doen?
1: Ja, het is denk ik belangrijk om te doen, zodat initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Maar ook de buren weten waar ze aan toe zijn. Want bij het plaatsen van zo'n batterij moet je toch ook kijken naar het energiesysteem. Waar kan het nou wel? Wat is logisch? Wat is niet logisch? Dus is er ook een toets bij Stedin? Maar is het ook belangrijk om te kijken of het veilig is? En dan komt natuurlijk de RUD en de veiligheidsregio komen om de hoek. Ja, en daarnaast geldt het inpassen op een locatie is ook heel erg belangrijk, zodat het wat uit het zicht is.
0: Ja, ja. Als je heel kort die spelregels zou mogen omschrijven of de belangrijkste daaruit moet noemen, welke is dat dan?
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste is dat het kan overal, maar het liefst natuurlijk op een bedrijventerrein.
0: Oké, dat heeft uiteindelijk de voorkeur dan?
1: Heeft absoluut de voorkeur om de bedrijventerreinen te benutten. Daar waar veel vraag is naar elektriciteit. Denk ik. Hè, zeker ook met de opwek op de daken. Dat je het ook daar het beste kunt opvangen.
0: Ja.
1: En opslaan.
0: Ja, wat is het zo? De profiteren bedrijven hiervan? Of merken inwoners ook nog wel iets van zulke batterijen?
1: Eigenlijk allebei. Als een bedrijf een batterij plaatst, kan het natuurlijk zijn eigen stroomgebruik beter optimaliseren. En dus dan is het echt de ondernemer die daarvan profiteert. Maar batterijen kunnen ook het elektriciteitsnet ontlasten. Vandaar dat we ook altijd een toets laten doen door Stedin. Ja, en dan profiteert de hele maatschappij ervan. Want uiteindelijk ontlast dat het totale elektriciteitssysteem.
0: Ja, maar nu dus in ieder geval in Goes als eerste Zeeuwse gemeente spelregels vastgesteld voor die grootschalige batterijsystemen. Wethouder Martin Wissekerke, dank eventjes voor de uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Herman Whitcomb en Medusa. We hebben het zometeen na 5 uur uiteraard over de boerenprotesten die vandaag plaatsvonden. Niet alleen in Den Bosch, maar ook in Zeeland. Het gaat over bijeneters. Opvallend veel zijn er te vinden. En worden mensen in de Westerschelde-regio sneller ziek door PFAS? Wordt onderzoek nagedaan en meer over het onderzoek hoor je zometeen. Omroep
1: Zeeland. Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
18: De Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op de N57 sta je stil. Dat is van Middelburg in de richting van Vrouwenpolder. Voor Oostkapelle 5 minuten vertraging staan een met een lengte van iets meer dan 2 kilometer. Langer sta je stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 11 kilometer, daar bijna een uur. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Dan nog de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal West 2 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de weg afgesloten. Omrijden in de richting van Bergen op Zoom doe je via Steenbergen over de A59 en de A4.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland.

0: Radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland. Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
12: Drukte op en rond de Zeeuwse wegen vandaag, want Zeeuwse boeren die demonstreren om 5 Brabantse pluimveehouders te steunen. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag in het nieuws. Hoe komt het nou dat er opvallend veel bijeneters zijn? En worden mensen in de Westerschelde-regio sneller ziek door PFAS? Zometeen hoor je er meer over. Het is 6 minuten over 5. Een hele goede middag. Zeeuwse boeren protesteren vandaag voor de 2e keer in korte tijd tegen de regels rondom natuurvergunningen. Met trekkers, vrachtwagens en auto's storgen ze langzaam over de N59 op Schouwen-Duiveland uit steun voor 5 Brabantse pluimveehouders die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. Kees Hansen is initiatiefnemer en hij maakt zich zorgen over de gang van zaken in Brabant.
13: Als dat kan, dan kan iedereens vergunning worden afgepakt in Nederland. Dat betekent dat de vergunning 0 waarde meer heeft. En om daarvoor te strijden, een vergunning is een vergunning, die is ooit afgeheven. Daar is een financiering ondergelegd bij bedrijven. Daar zijn gebouwen op gebouwd. Daar is een ondernemersplan op geschreven. Dat kun je niet van de mensen zomaar afpakken.
14: Er zijn enige tijd geleden zijn er stikstofplannen gepresenteerd. En die raken alle boeren in Nederland enorm erg. Zelfs zo erg dat je bestaan enorm onder druk staat. En als dit zo doorgaat, dan is er geen toekomst meer, zeg maar.
15: We moeten het met z'n allen doen. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook fabrieken, burgers. Denk eens na over je vakantie. Denk eens na over je auto gebruiken, weet ik het allemaal. Maar het geldt voor iedereen.
12: En tussen de trekkers die nog over zijn van dat protest hier in Zeeland, daar staat verslaggever Katie van Essen. Ja, Katie, het was een versoberde editie, maar dat heeft allemaal te maken met de gebeurtenissen in Brabant van eerder vandaag.
16: Ja, dat klopt. Daar was een ongeval. Daar is op het boerenprotest zijn daar auto's op ingereden. Daar zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen. En eerst had de organisator aangegeven, ja nee, het is hier allemaal goed geregeld in Zeeland. We hebben met handhaving goed overleg gehad en met politie. Dus wij kunnen het hier gewoon op de normale manier laten doorgaan. Maar uiteindelijk zijn ze daar toch van teruggekomen en hebben ze het iets versoberder gedaan. Zo gingen ze sneller de route doen dan gepland. Daardoor was er minder gevaar dat erop geklapt kan worden op de stoet. En hebben ze een minuut stilte vooraf gedaan om toch hier even bij stil te staan. Want ja, dit is ook niet wat de organisators voor ogen hadden gezien en ook niet wat ze willen.
12: Nee, jij hebt die actie gezien vandaag. Hoe is dat verder verlopen daar?
16: Nou, het was eigenlijk een heel vredig protest. Zo waren er geen opstootjes. Er zijn ook geen ongelukken gebeurd. Je hoorde af en toe een chagrijnige bestuurder die even deed toeteren. Maar verder zag je vooral veel duimpjes en applaus. Je zag ook echt dat toeristen het heel fascinerend vonden om dit te zien. Ook zij klapten mee. Ik weet niet of ze echt door hadden waarvoor het was. Maar er hing een goede sfeer in ieder geval. Mensen waren blij en...

0: Ook de organisator kijkt tevreden terug op deze dag.
1: Nou, hebben die boeren, Katie, hebben zij het idee dat ze iets konden betekenen voor hun collega's nu in Brabant?
0: Nou, wat mij opviel is dat het voor heel veel mensen die meededen toch de eerste keer was dat ze gingen protesteren. Dat het nu de maat vol was. Je merkt gewoon heel erg, dat geeft eigenlijk ook al aan dat ze dit wel heel erg vinden. Dat een vergunning ingenomen kan worden. Dat was voor heel veel mensen toch wel een reden om toch de eerste keer de weg op te gaan.
1: Ja, en was het eerst nog zo druk bij jou een aantal minuten geleden? Nu is er nog maar weinig over van de protesten.
0: Ja, en ik geef die boeren ook helemaal gelijk. Het is namelijk snik heet. Ik heb nog net eventjes wat mensen gesproken. En die zeiden, nou, wij gaan naar de kust en een duik nemen. Want we hebben zoveel gezweet vandaag. Het is hier ook erg heet. Het blijft natuurlijk ook dat we midden in een hittegolf zitten. Dus ik geef ze groot gelijk. Iedereen is naar huis.
1: Oké, duidelijk. Verslaggever Katie van Essen vanuit de Zierikzee. Dankjewel. Naar ander nieuws van vandaag. In het natuurgebied Oranjezon zijn afgelopen weekend opvallend veel bijeneters gezien. Dat zijn opvallend gekleurde vogeltjes met een blauw lijfje en een oranje met gele kop. Het landschap wist dat er een stuk of 6 paardjes waren die jongen grootbrachten. Maar afgelopen weekend werd een groep gezien van 52 bijeneters. Marcel Klootzijk van het Zeeuwse landschap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Betekent dat er dan waarschijnlijk toch meer broedpaardjes aanwezig waren dan eerder gedacht?
2: Dat zou inderdaad kunnen, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Want bijeneters gebruiken soms ook de hulp van hun jongen van het jaar daarvoor om de nieuwe jongen op te voeden, zeg maar. Dus je hebt vaak meerdere paardjes en broeden zijn. En er hangen er dus een paar bij die helpen met voeren, maar die zelf niet broeden. Dus het kan zijn dat daar de hogere aantallen doorkomen. Of eventueel dat er bijeneters van verderop uit het land. Of uit Denemarken of uit Noord-Duitsland bij de groep zijn aangesloten. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, precies, dat zouden dus opties zijn. Maar hoe bijzonder is het dat de bijeneter ook dit jaar weer in Oranjezon te vinden is?
2: Heel bijzonder, want er zijn landelijk gezien maar een paar kolonies. Meestal een stuk of 5, 6. En daarvan is die in Oranjezon de grootste. Dus dat is erg uniek voor het gebied. En dan zeker als ze elk jaar terugkomen. Dat geeft eraan dat de kwaliteit van het gebied in ieder geval voor bijeneters uitermate geschikt is.
1: Ja, wat maakt die kwaliteit dan zo goed voor hen?
2: Er is vooral voldoende voedsel. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Bijeneters eten eigenlijk alleen maar grote insecten. Dus niet alleen bijen, ook kevers en libellen en dag- en nachtvlinders, hommels. Dus al dat soort insecten zijn er in grote aantallen aanwezig in Oranjezon.
1: Ja, nu zijn ze daar. Waar gaan ze uiteindelijk naartoe?
2: Uiteindelijk overwinteren ze allemaal in Afrika. Ten zuiden van de Sahara, dus ze hebben nog een stukje te vliegen.
1: Ja, ze zijn nog eventjes onderweg dus.
2: Ze zijn nog even onderweg, ja. Maar waarschijnlijk zijn ze of vandaag vertrokken, in ieder geval een groot deel van de groep, of misschien van het weekend, maar het zal niet lang meer duren in ieder geval.
1: Nee, precies, maar toch opvallend wat daar gebeurt in het natuurgebied Oranjezon. Marcia Klootwijk van het Zeeuwse Landschap, dank je wel eventjes.
2: Yes, graag gedaan.

0: met temperaturen van plaatselijk 36 graden zelfs. Maar het gaat veranderen, John Haviga.
1: Ja, klopt. Er is inderdaad een verandering onderweg. Er is sprake van wat onstabiliteit die vanuit België, Frankrijk langzaam maar zeker dichterbij komt. En dat gaat geleidelijk. Want we zien vanuit Frankrijk dus dat er ook wat onweersbuien zullen gaan komen. De verwachting is dat het wellicht vanavond al gebeurt. Maar waarschijnlijker is dat het pas vannacht gebeurt en ook morgen. En dan passeert dus eigenlijk die zone met die onweersbuien. En die trekt dan richting het zuiden en midden van het land. Dan wordt het in de loop van de dag morgen weer droger. Maar de temperaturen die zullen duidelijk gaan inleveren. Het wordt morgen niet warmer dan 23, 24 graden vlak aan zee aan de Schelders. En 27 graden op het warmste plekje in Zeeland. Dat stond toch wel vaak in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen of anders op Tholen. Met daarbij ook wat meer wind. Die wordt matig tot vrij krachtig, soms krachtig. Uit het noordwesten tot noorden. Dus dat zorgt ervoor dat die hoge temperaturen van de afgelopen tijd worden verdreven. En de neerslag is natuurlijk ook welkom, Michiel. Want ik kreeg net een melding dat Kerkwerve het droogste plekje van Nederland is met 412 mm neerslagtekort. Het landelijke staat op dit moment boven de 300 mm, is ook erg droog. Maar in Zeeland is de situatie dus duidelijk anders en duidelijk nijpender. En de neerslag die ik dus nu kan aankondigen, ik denk dat dat broodnodig is. Als we nog iets verder vooruitkijken, dan zien we zondag weer een droge dag met vrij zonnig weer zo'n 23 graden. En 23 tot 25 blijft ook een beetje die temperatuur begin volgende week. Met wellicht op maandag en dinsdag ook al soms een enkele bui. Maar die neerslagkansen die nemen dinsdagavond en ook woensdag donderdag nog wel wat toe. Dus ik denk dat die neerslag ontzettend welkom is voor ons.
0: John Haviga, dankjewel. We kijken ernaar uit. Op de weg is het druk rondom de Zeelandbrug. Want veel trekkers die dan vanuit Zierikzee terugkomen van dat boerenprotest. Meerdere belletjes en appjes daar al over. Hou rekening met vertraging rondom de Zeelandbrug op dit moment. Andere plekken waar je stilstaat rondom onze provincie. Dat is onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide, 7 kilometer, daar een kwartier op dit moment. De A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 11 kilometer, daar bijna 40 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is daar dicht. En op de A17 is een ongeluk gebeurd in de richting van Roosendaal. Voor Roosendaal-West is de weg dicht. 2 kilometer daaraan file, je vertraging iets meer dan 10 minuten. Maar toch het advies van de ANWB om te rijden richting Bergen-op-Zoom doe je dat via Steenbergen over de A59 en de A4. Het RIVM is op het ogenblik bezig met een onderzoek naar de effecten van de PFAS-chemicalie op onze gezondheid. In dat onderzoek is er onder meer speciale aandacht voor de Westerschelde-regio. Om over dit onderzoek te praten, verslaggever Pim van den Bergen, die zich met PFAS bezig had aangeschoven. Pim, allereerst, waarom is dit onderzoek er?
2: Ja, we weten inmiddels dat de PFAS-chemicaliën over de hele wereld verspreid zijn en ook in onze lichamen terecht zijn gekomen. Over die effecten op de gezondheid zijn een aantal studies gedaan, maar platgeslagen gezegd is het nog niet duidelijk bij welke hoeveelheid PFAS in je lichaam je mogelijk ziek wordt. De hoeveelheden waar we het over hebben zijn miljoensten van grammen. Maar ze horen niet in het lichaam thuis en bij grote hoeveelheden is aangetoond dat je er echt ziek van kunt worden. En daarom is er een grootscheeps onderzoek opgezet. Omdat er in de Westerschelde al tientallen jaren PFAS worden geloosd en de omwonenden meer PFOS, een van de duizenden PFAS die er zijn, in het bloed hebben dan andere mensen in Nederland, heeft Zeeland in dit onderzoek een speciaal plekje.
0: Ja, dan naar de inhoud van dat onderzoek. Wat houdt het precies in?
2: Het RIVM gaat eerst op een rijtje zetten wat er tot nu toe bekend is aan effecten van PFAS op onze gezondheid. En je moet dan denken aan de aantasting van de immuniteit, de voortplanting, maar ook aan bepaalde soorten kanker. En vervolgens gaan ze kijken of dit soort ziektebeelden meer voorkomen in de Westerschelde-regio, maar ook in de omgeving van Gemoers bij Dordrecht, waar een andere fabriek is die PFAS produceert. En daarna wordt het bloed van de omwonenden bekeken en wat voor waarde van PFAS zij in dat bloed hebben. En uiteindelijk komt daar een soort conclusie uit of er inderdaad een duidelijke relatie is tussen die ziektes en die waarde. En ik zeg lijkt, want volgens het RIVM is het heel lastig om PFAS de schuld te geven van bepaalde ziekten, aangezien er heel veel andere factoren meespelen, zoals leefstijl of erfelijkheid bijvoorbeeld.
0: Ja, zoals je al aangaf, er is bloed van mensen uit de Westerschelde-regio, daar is meer van dat PFAS in gevonden. Moeten mensen zich daarom zorgen maken?
2: Ja, het RIVM is daar heel voorzichtig in. Er is een zogenoemde gezondheidskundige grenswaarde opgesteld door wetenschappers, maar die is heel erg laag. Die stelt wel dat wanneer je daar overheen gaat, effecten op de gezondheid niet uit te sluiten zijn. En bijna iedereen in Nederland die gaat tegenwoordig over die grens heen. Maar dat is geen reden tot paniek. Zoals gezegd gaat het om miljoensten van grammen en de grens is bewust laag gehouden omdat het spul nou eenmaal niet in je lichaam hoort. En dit is daarom echt een heel belangrijk onderzoek, want zou inderdaad aangetoond kunnen worden dat bij een bepaalde waarde PFAS een grote groep mensen bepaalde ziektebeelden zou vertonen, dan zou dat heel ernstig zijn.
0: Ja, nu is dit onderzoek er, wanneer weten we daar meer over?
2: Nou, dit jaar nog zet het RIVM de bekende ziektebeelden en andere problemen op een rij. Volgend jaar moeten dan de puntjes aan elkaar gezet zijn of gebreid zijn, zodat er meer duidelijkheid komt of de PFAS in de Westerschelde ons plat gezegd sneller ziek maakt dan de mensen in de rest van Nederland.
0: Pim, dankjewel.

0: Ja, het is toch een bijzonder verhaal, hè? Van een schipperskat die in Antwerpen overstapte naar een verkeerde boot richting Vlissingen. Vandaag werd de kat op de scheepskade weer herenigd met zijn baasje. En daar was verslaggever Pim van der Visser bij.
1: Voor mij zie ik een aantal boten. Ik sta hier namelijk op de scheepskade in Vlissingen. En hier gaat zo meteen de overdracht plaatsvinden. De schipperskat gaat terug naar zijn baasje. Ik sta naast Jolanda Lichtenberg van de dierenambulance. Jolanda.
2: Ja, wat is er precies gebeurd?
3: Nou, er zijn twee boten in Antwerpen gaan tanken. Bunkeren noemen ze dat eigenlijk, hè? En die lagen naast elkaar. En dan blijkt dat het ene schip drie katten aan boord had. Drie abessijnen. En die zijn... De een van die katten is dus overgesprongen naar de andere boot. Die richting Vlissingen kwam. En dat heeft die eigenaar niet gemerkt. Dus... kregen we ineens een telefoontje van het schip wat naar Vlissingen kwam. Van, hé, we hebben een kat aan boord en die is niet van ons. Hij bleek dus juist gechipt en geregistreerd. Dus mijn collega heeft via een soort Duitse amivee, die zeg maar Tasso heet dat. Daar hebben we dus het chipnummer aan doorgegeven. En eigenlijk hadden we binnen een kwartier de eigenaar aan de telefoon.
2: En hoe reageerde hij?
3: Ja, heel erg blij. Want ja, die was natuurlijk gewoon weer ook weer gaan varen en miste een kat. Ja. En ja, het is niet zo dat je dan even omdraait en weer teruggaat met zo'n groot binnenvaartschip. Dus ja, toen zei hij, ja, ik heb nog wel een probleem. Ik moet nog naar Gent. Ik kom vanaf Hamburg. Ik heb daar een lading. Dus ik moet eerst nog gaan lossen. Dus dat kan wel 2 dagen duren. Dus inmiddels zijn er 3 dagen. Dus nu is hij onderweg.
2: Ja, en hoe is hij onderweg met de boot dan?
3: Nee, helaas. Hij wilde graag een aanleggen in Vlissingen, maar er was geen ruimte. Dat moet je altijd van tevoren bespreken. En dus nu komt hij met de auto.
2: Ja, het baasje is net aankomen rijden. De kat die staat nog in zijn bench in de dierenambulance. Ze willen heel voorzichtig de kat overzetten naar de tas van het baasje. Dat doen ze nu binnen in de dierenambulance. En wordt nu overhandigd aan de baas.
4: Hey.
5: Wild hoor.
4: Dank je. Hey, Schatzelein. Wat maak je doen? Kom hier.
5: Oh, pas op, hè.
3: Nee.
2: Het baasje had de kat nu uit zijn tasje. En daarom zegt de dierenambulance, pas op. Straks dan rent hij weer weg. Ja, ze zijn in ieder geval heel blij om elkaar te zien. En ze geven elkaar kusjes en knuffels. Bist u vreu?
4: Natuurlijk. Kan ze zien, mijn gezicht. En wie tevreden ben ik. En vrouw.
2: Hij vertelde mij in het Duits, kan je aan mijn gezicht niet zien hoe blij ik ben? Ik ben zo tevreden en blij. Nou, hij is dus hartstikke blij om zijn kat weer te zien. De vraag is nog wel of ze voorlopig samen blijven. De kat met de bijnaam Duiveltje is namelijk al 3 keer eerder weggelopen. In Zwitserland, Duitsland en al een keer in België. Nou, nu dus voor de 2e keer. Maar goed, op dit moment zijn ze weer samen.
0: Een Duiveltje is weer terug. Bijna 6:30, zometeen tijd voor de vrijdageditie van Zegt U Het. Maar je kunt zometeen uiteraard bellen. En het laatste Zeeuwse nieuws, dat heeft Floris-Jan. Wat zit daar onder andere in?
6: Nou, een uniek moment op 5 september in het Zeeuwse korfbal. Waarom? Dat hoor je zo.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het Zeeuwse nieuws, want de boerenacties zijn achter de rug. Florian Sietsema, goedemiddag.
6: Giel, goedemiddag. De boerenactie in Zeeland is zonder noemenswaardig protest verlopen. En ook geen problemen waren er. Langzaamaan actie natuurlijk wel heeft voor hinder gezorgd. Trekkers en vrachtwagens reden over Schouwen-Duiverland. En dat leverde wel wat verkeershinder op de N57 en N59. Maar de actieleider hier in Zeeland, Kees Hansen, is ronduit tevreden.
10: We hebben alleen maar positieve mensen gezien. Een enkeling die iets anders er tegenover stond. Maar over het algemeen perfect verlopen. Geen ongelukken gebeurd. Dus wij kijken tevreden terug.
6: Nu het protest achter de rug is, is het druk op de Deltaweg met boeren die terug naar huis rijden met hun trekker. Kerkwerve blijkt op dit moment de droogste plek van Nederland te zijn. Vanaf 1 april is er maar liefst 412 mm neerslag minder gevallen dan gemiddeld. Het landelijk tekort is zo'n 100 mm minder. De droogte zorgt in onze provincie voor veel problemen bij agrariërs en in de scheepvaart. Op 5 september, de eerste dag van de veldkorfbalcompetitie, staan voor het eerst twee Zeeuwse clubs tegelijk op het veld in de ereklasse veldkorfbal. Zwift uit Middelburg en Fortus uit Soeburg spelen meteen tegen elkaar in een Zeeuwse derby. Zwift handhaafde zich vorig seizoen op het hoogste niveau en Fortus promoveerde als verrassende kampioen van de hoofdklasse. Niet eerder was het op 14 augustus in Zeeland zo warm als vandaag. Het record van vorig jaar, 34,2 graden, is vanmiddag verbroken. Het is 34,8 graden geworden bij het meetstation in Westdorpen. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van het jaar. Het weer in onze provincie dan nog even. Het is dus extreem warm geworden vandaag. En niet alleen in Westdorpen, maar alle Zeeuwse meetstations hadden een record. Morgen wordt het een stuk koeler, 24 tot 27 graden. En zondag gaat er nog een beetje vanaf 23 graden dan totaal. De noordwest tot noordelijke wind is daarbij matig tot vrij krachtig. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 5:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app. En ook op omroepzeeland.nl.
0: Florian, dankjewel. Eens kijken op de weg met nog wat kleine vertragingen op de N57. Dat is van Stellendam in de richting van Ouddorp. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. Er staat een file van 3 kilometer. Andere kant op, van Ellemeet naar Stellendam. Dat is voor goede reden nog 5 minuten vertraging. Een file daarvan 3 kilometer. Andere plekken dan nog waar je stilstaat. De A4 onder andere, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid, 10 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 kilometer file. Je vertraging daar bijna 40 minuten. A17 dan van Roosendaal naar Dordrecht. Daarvoor knoopt het Klaverpolder 2 kilometer, een kwartier. En de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Daar is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht voor Roosendaal-West. Omrijden in de richting van Bergen op Zoom doe je via Steenbergen over de A59 en de A4. Binnen kleine anderhalve minuut starten we met de vrijdageditie van Zegt u het maar.
11: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
12: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
12: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
14: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
16: Omroep Zeeland.
0: Ja, goedemiddag, 5:05. Welkom bij Zegt u het maar. Een nieuwe editie waarin jouw mening uiteraard welkom is. Misschien over het nieuws van vandaag. Misschien hebben we de afgelopen week wel iets niet besproken. En wil je dat nog kwijt? Laat het vooral weten. Door te bellen of te appen, dan hoop ik je zo te spreken. We starten bij Adrie de Schipper volgens mij. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
15: Ja, ja. Een week of wat terug belde ook een vriend van mij om zomaar eens even iets te zeggen over de nieuwe formule.
0: Ja.
15: Maar zegt u het maar. Ik wou het ook wel even doen. Het is nog een tijdje zo en ik vind het dus geen groot succes eerlijk gezegd. Er wordt niet veel gebeld. En de bedoeling was natuurlijk dat er veel nieuwe belden zouden komen. Maar er waren meest die paar oude knarren, om zo te zeggen. En die kunnen nou drie of vier keer in de week bellen. En dat is toch niet de bedoeling, denk ik. Het is sowieso niet zo leuk ook.
0: U vond het oude concept leuker, zegt u?
15: Ja, het was ook boeiender. En, ja, er gebeurde ook meer. Er was veel meer discussie altijd. En onder Michiel van der Velde werd er ook wel eens iemand af en toe van de lijn gegooid. Die mocht dan een week of zes niet bellen. En we zochten veel meer te beleven in het feit. Dat zegt iedereen hoor. Ik spreek veel mensen en de meesten die ik spreek, die zeggen ook, het is niet meer boeiend, het is niet meer. Deze nieuwe formule die verbetert dat het dus niet natuurlijk.
0: Wil ik dan wel als tegenargument geven dat we wel heel veel nieuwe bellers hebben gehad de afgelopen periode. Misschien wat verspreid over de dagen heen. En natuurlijk, je hebt altijd de vaste bellers volgens mij die terugkomen. Maar dat was hiervoor toch ook al wel, dat zij vaker belden?
15: Ja, maar er komen te weinig echt nieuwe vaste bellers. Hè, vroeger had je er eigenlijk veel meer toch. En ook de presentatie. Ja. Ik wil niet al te kritisch zijn hoor. Maar ik weet niet. Het is te weinig uitnodigend eigenlijk. Te weinig, ja.
0: Hoe zou het dan uitnodigender kunnen zijn voor u?
15: Ja, om te beginnen zou ik maar gewoon weer een beetje jouw formule terug doen. Bijvoorbeeld een dag of drie, vier in de week gewoon vrij bellen.
0: En dan één onderwerp.
15: Ja, af en toe. Die onderwerpen die zijn ook vaak niet interessant, vind ik. Voor de meeste mensen niet. Een beetje erbij gesleept vaak. Maar ik reageer ook bijna nooit meer, eerlijk gezegd.
0: Maar goed, die mening mag er zijn en die mag u delen.
15: Ja, nee, iets over de presentatie van jezelf dan. Ja. Kun je eens een keer in plaats van het fijne avond iets anders bedenken?
0: Zoals?
15: Goede avond of veel plezier. Of fijn, er zijn er 100 andere dingen. Maar het is allemaal zo standaard, zo afgedraaid. Dat is geen verwijt direct dan, maar...
0: Het voelt alleen maar zo, maar het is niet erg. Een goede avond heb ik opgeschreven, of veel plezier. Ja.
15: En dat je vaak oké zegt en zo, dat soort dingen. Ja, goed, zal er meer gezegd worden. Dat moment loopt het toch niet echt goed. Hè? Het hoort van iedereen hoor, die ik spreek, dat ze gewoon niet meer luisteren. De mensen vinden het niet meer boeiend, niet meer interessant.
0: Maar fijn dat u die mening geeft. En bedankt. Dan eventjes voor bellen. Goedenavond.
15: Goed, ja.
0: Veel plezier. Ja. Dag. Dat is Adrie de Schipper. Gaan we door naar meneer Filius. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag. Ja, waar had iemand nog over? Want ik kan niet begrijpen wat het over uit.
0: Daarover zegt het maar. En over het nieuwe concept. Dat er te weinig mensen bellen. Dat ik vaak oké zeg.
17: Nou ja, dan wordt het overal over houden.
0: En meer.
17: En dat over stikstof. En dan wordt het over PFAS. En daar wil ik het over. Het eerste van me vroeger over asbest. En dan is het oude PFAS.
0: Ja.
17: Maar, jaren over asbest gegaan en nou is PFAS.
0: Maar maakt u zich zorgen toen al over asbest en nu over PFAS?
17: Ik maak me nergens geen zorgen over. Alleen over dat die boeren allemaal weg willen. En daar wil ik me zorgen over maken, over stikstof. Want dat bestaat helemaal niet, wat dat ze allemaal zagen. Want ze zagen, er zit wel zoveel miljoen ton stikstof in de lucht. Had dan een keer geërgerd, hij kan dat allemaal stikstofbonken naar beneden komen.
0: wat vindt u ervan, want vandaag zijn de protesten dan even van die boeren. Wat vindt u ervan, want die vraag wordt nu ook via de app gesteld. Wat vindt u ervan dat die doorgaan, terwijl er vanochtend zo'n ongeval is gebeurd?
17: Daar kan die boeren ook niks aan doen, want die mensen die erachter komen met jouw auto's, die over een auto weg en dan mag je 120 of 130, weet ik wat.
0: Maar dat betwijfelen mensen, of de boeren daar niks aan kunnen doen.
17: Ja, die boeren die was al lang al bekend dat die zouden protesteren. Dat is al lang al bekend. En dat weet ik ook, en dat weet jij. En dat weten die mensen in die auto ook. Maar ze zijn allemaal onverstandig tegenwoordig. Ze rieden me mee verstand. Ze rieden me gewoon voet op die gaspedaal en achter een telefoon. En zo rieden. Boom, boom. En het interesseert ze niks. Maar daar kunnen die boeren niks aan doen. Maar die mensen die worden in het nauw gedreven. En ik waarschuw ze. Niet de boeren, maar die hogere hand. Die hadden met 150.000 en een jaar kregen in Den Haag. Die waarschuw ik dat straks, als het er dubbel wil gaan, dat straks half Nederland afbrandt. En er is nu al bosbrand in Duitsland, maar dat gebeurt straks bij ons ook hier overal. Het is keurig droog, zeggen ze dan, maar ik waarschuw ze.
0: Hmm.
17: En dat, ze willen niet gewaarschuwd wezen, ze gaan zelf 2 maanden op vakantie, ze laten het anders stikken. Ik heb altijd geleerd, en ik ben zelf al vroeg begonnen, net na de oorlog, of met de rampen gaan werken. En dan moest je eerst een jaar werken, en dan een paar, 14 dagen vakantie kreeg. En tegenwoordig gaat ze van vakantie, dan is er nog niks gedaan.
0: Hm.
17: Ja, zo is het tegenwoordig. En zo moet het niet.
0: Nee, het moet anders, volgens u.
17: Voor iedereen moet voor iedereen hetzelfde wezen.
0: Tot
17: of wat men in Den Haag zit, of wat daar nog wat anders doet.
0: Ja.
17: Ik heb ook al bij de overheid gewerkt. En 24 uren was ik in dienst. Aan mijn goed begrip.
0: Ja.
17: Ik was ambtenaar. En zat niet elektrisch en ze konden me dag en nacht oproepen. En zo gaat dat, 7 dagen 24.
0: Maar toch nog, meneer Filius, heel even terug naar die protesten van vandaag. Zou het echt zin hebben gehad, wat ze
17: dat
0: gedaan hebben
17: goed
0: vandaag?
17: Dat zou doen, maar dat was niet nodig geweest.
0: Nee, maar dat heeft het effect, denkt u, wat ze vandaag gedaan hebben?
17: Dat heeft wel het effect, dat heeft zeker, want ik waarschuw ze nu al. Als het had geen effect had, dan steken ze de boel in brand. Dat doen die boeren niet, maar er zijn nog anderen die dat doen.
0: Bedankt.
17: Die er ook achter staan. Die mensen nemen er eten uit haar bek.
0: Hm. Meneer Filius.
17: Als ze in de Haag weglopen, dan krijgen ze nog zoveel jaar, krijgen ze nog 70%.
0: Hm.
17: En die boeren die willen ze voor niks van jagen.
0: Ja.
17: En schandalig.
0: Okay. Meneer Filius.
17: Ik wens je een goed weekend.
0: Ja, hetzelfde, veel plezier en een goede avond.
17: Ja, ik heb altijd plezier.
0: Goed zo. Dat weet ik.
17: Goedenavond dan. Doei, doei.
0: Tot de volgende. Naar Klaas Otto gaan we. Goedemiddag.
18: Goedenavond. Ja, een heel
0: zegt
18: mooi leuk verhaal. Een heel leuk verhaal van meneer Filius. Maar je uitspraken gisteren op het slot, hoe hij van zijn katjes afkwam, vind ik misselijk, misdragend en onverzoenlijk. Zoals hij vroeger van zijn katjes afkwam. Maar daar bel ik eigenlijk niet over. Maar ik vind het toch fijn om het nog even te zetten.
0: Oh, het verhaal van gisteren, ja. Ja,
18: ja. Ja. Ik vind het vreselijk wat er vandaag gebeurd is met deze twee mensen. Omdat mensen opkomen voor ons. Ja, voor ons, voor jou en voor mij. Dan we straks nog eten hebben. Ja? Dus die mensen, ja, daardoor gebeurt dan een ongeluk wat ik vreselijk vind. En zeker voor die nabestaanden, ik betreur dat verschrikkelijk.
0: Ja.
18: Ja, en ik heb daar best wat medelijden mee. En ik weet hoe het is om iemand af te moeten staan. Maar goed. Dit is de overheid. Die doet dit. Allemaal de overheid, Michiel. Ze willen gewoon hebben dat die kippenboerderij weggaan. Dan gaat het hij over 3 weken een euro per stuk in de supermarkt kosten. Dan hebben ze daar 21% btw over per rij. En daar gaat het om. En wij moeten alles uit Oekraïne halen. Heieren. Nou, ik heb... Ja, ze leggen niet anders tegenwoordig als in de supermarkt. Allemaal uit Oekraïne. Je moet er eens in klussen. Het is bijna wit van binnen. Het is niet meer geel. Het is niet meer geel. Want die daarvoor eten krijgen, en ik weet het niet, het goedkoopste van het goedkoopste, maar geen mais of cetera voeding. Echt niet. Nou, we gaan echt af in een afgrond. En dat dankzij onze overheid. Ze zitten daar in een klopje met gepoetste schoenen aan. Ze komen net van school en ze gaan de boeren vertellen hoe ze het moeten doen. Ze moesten daar doodschamen. Ze moesten naar die boeren gaan en vragen om uitleg. Vertel het ons. Vertel ons, hoe werken jullie nu al jaren? Leg het ons eens uit. Nee. Dan komen er een stelletje met een stropdas. En die gaan het dus even uitleggen. En verplicht moet die man die al 40 jaar in dat bedrijf zit, of 50 jaar, het moet doen. Het is een schande in dit land. Ik schaam me dood, Michiel, dat ik Nederlander ben. Ik ga me nou echt dood verschamen. We gaan af naar een afgrond.
0: Maar de vraag die ik net aan meneer Filius ook stelde, Klaas. Heeft zo'n boerenprotest, want boeren hier in Zeeland die protesteren dus voor een maatregel die voor een aantal de boeren in de Brabant gaat gelden, onder andere. Heeft dat echt effect, denkt u, wat er vandaag gebeurt met zo'n actie?
18: Ja. Dat is nou het probleem. We zien nou dat er daar, ja, direct of indirect, twee slachtoffers gevallen zijn. Nogmaals, betreurenswaardig. Absoluut. Dat zou niet moeten gebeuren. Maar de overheid zet die mensen toch aan om dat te doen.
0: Dus begin bij de overheid.
18: Komen voor ons eten op. Ze willen gewoon landbouw beheren. Gewoon landbouw bewerken. Gewoon kippen, heieren, uien, aardappelen, etc. Want de volgende is weer een ander onderdeel wat je pakken. Het zijn gewoon een stelje ongeschoolde criminelen die daar in Den Haag zitten. En die moeten allemaal zo vlug mogelijk een schop onder de reet krijgen en wegwezen. En ik hoop dat meneer Ansen een soort vereniging of een ding opzet, dat we die overheid kunnen pakken. Want dit wordt ons ondergang. Die school ongeschoolde, zo noem ik ze, schooljongens die nu daar in de haard zitten, Michiel, die zijn ongeschoold. Die hebben totaal geen ervaring. Element niks. 0,0.
0: Nou, te weinig ervaring voor wat ze nu dan doen, volgens u.
18: Michiel, toch. Helemaal niks.
0: Klaas Otto, ja. Dank om die mening te delen. En ik heb geleerd, veel plezier. Goedenavond.
18: Dankjewel, Michiel. Fijne weekend.
0: Dag. Hetzelfde gewenst. Naar Terneuzen. Meneer De Bruin, goedemiddag.
19: Ja, allereerst, ik zou zeggen tegen de boeren en tegen het kabinet, gebruik gezond verstand. Maar daar wil ik niet over bellen. Ik ga het over de PFAS. En de PFAS, hier is een man in Terneuzen, die zwemt hier al 20 jaar, iedere dag 3 kilometer. En die heeft zijn eigen laten keuren in België, en die zit vol met PFAS, en verder van de rest heeft hij niks. En dan zeg ik, ja, de vis, die is toch ook niet ziek? Ik bedoel, de schelde is de kwamkamer van de tong, en die blijft toch ook leven?
0: Dus je maakt zich geen zorgen over PFAS?
19: Ik maak me geen zorgen. Ik bedoel, het zit in mij net zo goed. Want als je een regenpakket, dan zit het in de koekpan. Zit het,
0: ja, het zit in u, het zit in mij, het zit in Klaas Otto die zojuist heeft gebeld, ongetwijfeld. Maar waar ze nu natuurlijk onderzoek naar doen, is, worden mensen rond de Westerschelde echt ziek van PFAS?
19: Ja, nou, ik woon 50 meter van het water af. Ik kan zo mijn voet in het water steken. Ik ben niet ziek, hoor. En ik heb nog lamsoren en zout. Ik voor heel lang allemaal pak. Maar ja, vandaan maak ik er niet meer om. Dus ja, nou, top.
0: Nee, maar de lange termijn natuurlijk en onderliggende ziektes. Worden die daar niet mee aangewakkerd, bijvoorbeeld?
19: Ja, maar die man die zwemt al 20 jaar. Iedere dag zwemt hij 2,5 tot 3 kilometer. Hier voor de deur van mij. Een bandje achter hem en maar zwemmen. En die man is al op leeftijd. En hij dan 20 jaar en vol met PFAS heeft. Wanneer ze mij laten onderzoeken in België?
0: Ja, maar dus het onderzoek waar het RIVM dan nu mee bezig is, zegt u nou ja, ach, niet nodig.
19: Nee.
0: Maar dat, ja?
19: Ik denk dat het echt niet nodig is. Het zit overal. Dat zijn dan niet over de Westerschelde praten. Dat denk ik niet. Dat zit eigenlijk overal in. Zit in de Noordzeehoek.
0: Maar om dan een paar van die gevolgen erbij te pakken. Er is een vermindering van de aanmaak van antistoffen bij vaccinaties, vooral bij kinderen. De verhoging van het cholesterol in het bloed. De verandering van je levenenzymen. Ga zo maar door. Er verhoogt risico op nier- en teelbalkanker. Dat wordt allemaal veroorzaakt door die PFAS.
19: Ja, maar ik spreek dan over die man en die is zijn eigen laten onderzoeken en klaar. Maar ja, als dat allemaal zo is, ja, dan denk ik ook wel. Maar ja, wat doen we dan? Dat komt eigenlijk niet uit de Westerschelde. Maar ik bedoel, het zit overal in. We zijn het niet meer kwijt.
0: Okay. Meneer De Bruin, bedankt voor bellen. Dan zegt u maar. Ik wens u een fijn weekend.
19: Ja, u ook, hè?
0: Bedankt en tot de volgende.
19: Ja,
0: dag. Doei. Gaan we naar Tony Bassing. Goedemiddag. Zegt u het maar.
20: Goedemiddag, met Tony Bassing uit het regiment. Ik hoor een paar hele nare berichten elke keer op de radio. Ik wil iets positiefs doorgeven.
0: Vertel, ik ben benieuwd.
20: Dat is er gelukkig ook nog.
0: Ja.
20: Ik wil doorgeven dat we komende zondagavond onze derde zomerzangavond houden in de Vrije Evangelische Gemeente van Nieuwvliet.
0: Oh, kijk eens, wat leuk.
20: Dat is de laatste van dit seizoen. En we zingen dan uit verschillende liedbundels. De aanvang is om 8:00 PM. Inloop is vanaf 7:15 met thee of koffie. En iedereen mag hier naartoe komen. We zingen uit verschillende bundels, dus het is voor elk wat wils. En er komen altijd heel veel mensen uit de streek, ook heel veel toeristen. Dus ik wil het via Omroep Zeeland ook nog maar eens kenbaar maken.
0: Nou, bij deze gedaan. Nog één keertje waar en wanneer?
20: Het is zondag 16 augustus in de Vrije Evangelische Kerk in Nieuwvliet.
0: Ja.
20: En dat is tussen de twee rotondes. En het begint om 8:00 PM.
0: Kijk, wees daarbij, zou ik zeggen. Lukt het een beetje deze dagen met de hitte voor u?
20: Nou, het is dan 's avonds. En ze geven voor zondag iets lagere temperaturen af. Dus.
0: Nou, gelukkig. Maar daar zullen jullie blij mee zijn.
20: Daar zullen wij blij mee zijn.
0: Dat geloof ik inderdaad. Bedankt voor bellen. Veel plezier daarbij.
20: Dank u wel.
0: Fijn weekend. Dag. Hans de Boer, gaan we naartoe. Dat is lang geleden. Goedemiddag.
21: Ja, goedemiddag. Met Hans de Boer in Middelburg. Ja, dat is een tijdje geleden.
0: Ja,
21: Ik was gevallen en ben ik in het ziekenhuis en 7 maanden in gasthuis. En nou ben ik weer thuis. En ik heb een paar weken geleden, toen ik hoorde op het radiootje wat ik heb met batterijen, want ik heb verder niks. En hoorde ik dus wat de boeren meemaken. En wat je niet hoort, dat is wat Per Segebeck gezegd heeft. Die stond aan de wieg, aan het begin van de smartphone bij Ericsson in Zweden. Mm-hmm. Die zei, het was dom van ons dat we niet nadachten over de straling. De aarde warmt erop en de mensheid gaat eraan kapot. En dat is wat er met internet aan de hand is. En hij kan het er ook niet tegen. En bij jullie was een paar jaar geleden was Peter van Drunen er.
0: Ja.
21: En die had het boekje De Klimaatparadox gemaakt. En dat heb ik toen ook gekocht. En, de laatste twee keren zei hij heel duidelijk, de aarde warmt op door internet. En dat was heel duidelijk. En waar je nu ziet, wat je nu ziet, over de hele aarde lopen de mensen met mobieltjes en met internet. En het is, overal is er nou wat aan de hand. En de wereld kan er niet tegen. Wat ook Elon Musk gedaan heeft, al die dingen in de lucht geschoten. En dat is wat er aan de hand is.
0: Oké, dus het ligt niet aan de buren, of aan de boeren, zegt u?
21: Nee, daarom schrok ik. Want de boeren die zijn gewoon goed bezig.
0: Maar je zou ook ergens kunnen zeggen natuurlijk, laat iedereen nou een stapje terug doen. Dus bouw een datacenter, wat er nodig is voor al dat internet. Bouw er eentje minder. Laat de boeren iets minder doen. Laat die wat doen, zodat we met z'n allen dat een beetje terug kunnen dringen.
21: Ja, ik heb toen dingen gebeld, het Nationaal. Ik heb universiteiten gebeld. Ik heb de Tweede Kamer gebeld. En ik heb het allemaal uitgelegd.
0: En wat
21: ik
0: zeiden ze?
21: En ik heb van de universiteit zei ook van, dat klopt, want ik zit achter een computer, maar ik heb ook niks. En van Delta heb ik ook gebeld toen wij hier op internet over moesten. Hm. Hij zei, dat klopt helemaal. Hij zei, maar ik zei, waarom gaan jullie er dan in mee? Hij zei, wat denk je? Ik zei, geld. Ja, natuurlijk. Het draait alleen maar om geld. Dus dat hoor ik nooit. En dat is, zeg ik het een keertje.
0: Ja. Nou,
21: en dan ben ik heel duidelijk, want ik heb geen mobieltje. En ik heb alleen zo'n heel klein dingetje, want anders had ik geen heel klein apparaatje op mijn oude tv'tje nog.
0: Ja.
21: Dan kon ik nog teletext zien. Maar heb ik gewoon nog zo'n oud radiootje op batterijen.
0: Ja,
21: en, die kan je ook nog terug inleveren weer.
0: Nee, dat is waar. Ja.
21: Dus we moeten niet meegaan met wat er aan de hand is in de wereld, want dat is te veel.
0: Oké. Okay.
21: Wat er nu dus aan de hand is in de wereld, met al dat internet. En je hoort het toch zelf, hoe die jonge lui ook helemaal kapot gemaakt worden.
0: Zorgen zijn er daarom. Toch nog één persoonlijke vraag die ik wil stellen. Want u zegt, ik ben 7 maanden weg geweest van huis voor het herstel. Bent u blij om weer thuis te zijn? Gaat het allemaal goed?
21: Ja, ja, Ja, het gaat stapje voor stapje beter, ja.
0: Nou, gelukkig. Dat is fijn om te horen.
21: Ja, ja, maar ik hoorde vorige week was er een vrouw en ze zei van dat ze niks meer van mij hoorde.
0: Nee, nu was ze als de kippen bij daarna.
21: Ja, maar toen had ik gebeld.
0: Zeker,
21: maar
0: ja.
21: Maar toen was ik net te laat.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt, we hebben elkaar gesproken eventjes.
21: Ja.
0: En fijn dat u nu dan weer eventjes op de radio bent geweest. Dat vinden heel veel mensen fijn, als ik de app mag geloven. Want die hebben allemaal via het internet een appje gestuurd. Ja, sorry, dat hebben ze toch gedaan.
21: Ja, maar dat doe ik ook niet aan mee. Ik bel gewoon, ik heb gewoon nog een vaste telefoon.
0: Kijk.
21: Nou. En zo doe ik het. En dan blijf je klein en nederig. Want dan, dat is de bedoeling. Dat we niet allemaal groot zijn met dat mobieltje. En noem maar op. En dat er alles op staat. En dan kan je kijken op dat mobieltje.
0: Ja.
21: Dan zeg ik, ik doe er niet aan mee. Want dat is de wereldwijde straling. Dus daar ga ik niet aan meedoen.
0: De mening is helder. Anse Boer, bedankt voor bellen. Daar zegt u maar. Geniet van het weekend.
21: Jij ook.
0: Bedankt.
21: Doei, doei. Oké, doei, doei.
0: Het weer goed hard dan nog, tot slot. Goedemiddag. Zegt u maar.
1: Ik wou het zeggen, we hebben een jaar geleden, hadden ze het, omdat we onder dreiging staan van de Russen, hadden ze het over het plaatsen van Patriot-raketten bij de haven van Vlissingen. Mm-hmm. Om die te beschermen tegen aanvallen, mocht er ooit een oorlog komen. En wat mij opvalt, is dat ik in het nieuws eigenlijk in Nederland niks hoor. Er is een man, die heet Theodor Postel. Dat is de grootste specialist op raketgebied in de wereld. Dat is een professor van de Universiteit van Massachusetts of Technology. En die man, die zegt, en hij is zelfs door de fabrikant, zegt hij in zijn interview van Glenn Diesen op YouTube een maand geleden, door de fabrikant van de Patriot-raketten bedreigd. En want die Patriot-raketten, dat wordt geclaimd door de Amerikaanse overheid, dat die een 97% kans hebben om een raket die afgevuurd wordt neer te halen. En volgens die man, de grootste specialist in de wereld, is op dat gebied is de slagingskans juist 3%. Dus wij als Nederland kopen dus Patriot-raketten voor $3.9 miljoen per stuk.
0: Ja.
1: Ja, en als je er dus 100 afschiet, dan, van 3,9 miljoen, dus ben je 390 miljoen verder, dan heb je dus 3 raketten neer kunnen schieten. En ik hoor het in de media niet, dus we worden gewoon eigenlijk een beetje achterlijk gehouden. Want eigenlijk, we hebben dus we hebben Patriot-raketverdelingssystemen. Mm. En er zitten dus heel veel militairen op en het kost ons als Nederland een vermogen. Maar het probleem van die dingen is, ze werken niet.
0: Maar dat zou toch wat zijn als er echt in geïnvesteerd zou worden. En wat u zegt, als dat dan klopt, dat die kans maar zo weinig is.
1: Ja, het is ook duidelijk te zien. Je kan het de laatste maand zien hoe stil Israël is. Die zijn volledig de puin ingeschoten door Iran. En er zijn een paar raketjes neergehaald. En de meeste van die raketten zijn helemaal niet. Die komen uit de ruimte, tenminste. Dat is gewoon een kop. Maar ik bedoel, dat de pers in Nederland, ze praten over persvrijheid.
0: Ja.
1: En deze man, die meneer Postel, is de grootste specialist op dat gebied in de wereld. Die zegt dat. En de hele Nederlandse pers, die houdt blijkbaar zijn mond, omdat de burger achterlijk gehouden moet worden. Maar ik bedoel, waarom zouden wij massa's geld uitgeven aan een raketsysteem? Er zijn vast wel raketsystemen te kopen die wel werken. En het lijkt me slimmer dat we die aanschaffen in plaats dat we geld stoppen in Amerikaanse raketten die gewoon niks doen.
0: Edwin Goedhart, bedankt voor bellen. Daar zegt u maar, de tijd zit erop. Bedankt voor bellen.
1: Hoi.
0: Goedenavond, veel plezier. Dag.
1: Doei.
0: En zometeen meer na 6, meer sportnieuws onder andere. Zometeen in Zeeland komt thuis.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
27: Hey!
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Gai, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Gai onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel.
0: Het is 6 uur geweest. Nog het restantje van de middagspits. Je staat stil onder andere rondom de Westerschelde-tunnel, want die is in de richting van Borselen afgesloten door bergingswerkzaamheden. Kan wel elk moment weer opengaan. De Westerschelde-tunnel houdt daar dus rekening met eventuele vertragingen. Je staat wel stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide, 5 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. De A17 Dordrecht richting Roosendaal voor Roosendaal-West, 2 kilometer. Daar 5 minuten. De opruimwerkzaamheden is de weg daar nog dicht. Omrijden doe je in de richting van Bergen op Zoom via Steenbergen over de A59 en de A4. Op andere plekken sta je niet stil in de provincie. Daar kun je inmiddels doorrijden.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Goedenavond, Zeeland.

De promotie van de derde naar de tweede divisie. Nu een dag voor de eerste wedstrijd van Kloetingen in de tweede divisie. Is er maar de vraag welke trainer er morgen op de bank gaat zitten. En wie er nu gaat komen dan misschien straks. Tom Druppers die heeft alle details. En die hoor je zo in Zeeland.

tussen vliegdagen. Vandaag is dat en ook morgen op Midden-Zeeland. Hij is onze Zeeuw van de dag. En zijn verhaal deelt hij hier zometeen. Dat en meer nog in Zeeland komt thuis. Alweer 7 minuten over 6. Je vrijdagavond die is begonnen bij muziek van Teddy Swims.

0: Teddy Swims.
1: En Mr. Know-it-all. Is Roy Hendriksen na dit weekend nog trainer van Kloetingen? Nou, die vraag draait het vooral. En dat een dag voor debuut van de Beverlandse club in de tweede divisie. Wat er allemaal aan de hand is bij Kloetingen, waar de stemming nog geen 3 maanden geleden de opperbest was, toen de club kampioen werd in de derde divisie. Tom Truppers weet alles daarover. Tom, begin deze week was je hier ook. Toen nog met het nieuws dat Kloetingen in gesprek zou zijn met 2 potentiële trainers. Terwijl de huidige Roy Hendriksen er gewoon nog zit. Wat is er vergeleken met eerder deze week? Wat is er veranderd?
2: Officieel is er nog niks veranderd, Michiel. Want Hendriksen zit morgen gewoon op de bank als Kloetingen tegen AFC speelt. Maar deze week bereikt ons toch wel de signalen dat hij binnen de club kenbaar heeft gemaakt dat hij na die wedstrijd zal opstappen en de weg dus eigenlijk vrijmaakt voor een ander. Ik sprak gisteren met aanvoerder Klaas van Hekken en voorzitter Jan-Kees de Bruyne en ik vroeg hen of dat inderdaad klopt. Zaterdag met Roy als trainer en vanaf maandag?
3: Geen idee, moet je niet bij mij zijn.
2: Klopt het dat Roy heeft aangegeven dat hij maandag stopt als trainer van Kloetingen?
4: Ja, dat heeft hij niet officieel aan ons aangegeven. Maar dat is wel blijkbaar in de spelersgroep aangegeven. Nou ja, dan weten we dat we moeten schakelen.
1: Het lijkt er dus op dat Hendriksen dat inderdaad heeft gezegd. Maar is bekend waarom? Want hij is pas 6 weken trainer bij Kloetingen.
2: Ja, het lijkt toch niet los te staan van het nieuws. Dus dat eerder deze week al naar buiten kwam. Dat Kloetingen dus bezig is met zijn opvolging. Hendriksen begon aan de klus bij Kloetingen met de gedachte dat hij zelf ook snel wel weer weg zou kunnen gaan als zich een kans in het betaald voetbal zou aandienen. Nou ja, Kloetingen wil dat moment eigenlijk graag voor zijn en is dus op de achtergrond bezig geweest met het vastleggen van een opvolger. Die opvolger is er nog niet, maar het gonst natuurlijk wel van de geruchten. En je kunt je misschien voorstellen dat het niet echt lekker werken is voor een trainer als dat soort dingen spelen. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk morgen wel gewoon op de bank zit volgens de laatste berichten. Maar dat daarna een einde komt aan zijn toch wel heel korte dienstverband bij Kloetingen.
1: Ja, voor het eerst en het laatste op die bank. Wie moet hem dan gaan opvolgen?
2: Nou, toen ik hier begin van de week kwam, Michiel, toen waren er 2 kandidaten eigenlijk. Julian Jenner, oud-prof geweest onder meer en nu trainer van Jong Dordrecht. Maar de andere kandidaat, dat is toch wel degene die nu nog over is. Dat is Vincent de Klerk. Volgens onze informatie zijn de Klerk en Kloetingen persoonlijk akkoord over trainerschap van hem bij de Beverlandse club. Alleen het is Nieuw Lekkerland, dat is de club waar hij sinds deze zomer pas trainer is. Dat nog dwars ligt. Er staat een clausule in het contract en die zou volgens de Klerk en dan eigenlijk vrijstaan om over te stappen naar Kloetingen. Nou, Nieuw Lekkerland die legt die afspraak wat anders uit. Nu kunnen de clubs er financieel uitkomen, dan is een kwestie van eigenlijk afkopen. Gebeurt dat niet, dan wordt het misschien juridisch uitgevochten en dan kan het wel eens wat langer gaan duren.
1: Oké, dankjewel Tom Truppers. Kloetingen speelt dus morgen in Amsterdam voor het eerst in de tweede divisie. De aftrap tegen AFC is om 3:15.

0: Kenny Loggins in de Footloose. Het is 6:15 geweest. Voor het weer gaan we nog een keer naar John Haviga, waar de ene na het andere weerrecord is gesneuveld vandaag. We zijn de droogste plek op dit moment in Zeeland, John. De 36 graden is het hier ruim geworden. Maar je hebt goed nieuws voor mensen die hier niet zo goed tegen kunnen. Want er gaat wat veranderen, hè?
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk voor iedereen, behalve misschien dan de echte zonaanbidders die van tropische temperaturen houden, en ook voor de boeren eigenlijk wel goed nieuws heb. Want we krijgen namelijk inderdaad verkoeling en we krijgen ook wat neerslag, wat we dus echt heel hard nodig hebben. Dat gaat waarschijnlijk vannacht gebeuren en anders hebben we daar morgen wel wat mee te maken. Niet dat het nou op uitgebreide schaal overal meteen heel veel neerslag op levert. Maar ik denk dat het toch in ieder geval telt dat er op een aantal plaatsen wat zal gaan vallen. Dat betekent ook met de wind die gaat draaien en toenemen naar het noordwesten tot noorden, dat er wat minder warme lucht morgen al wordt aangevoerd. Het wordt morgen zo'n 23 tot 27 graden. En in de loop van de middag trekken die onweersbuien verder richting het zuiden en het midden van het land. Zondag lijkt het overwegend droog te blijven, maar vanaf maandag zien we toch eigenlijk wel dat de neerslagkans geleidelijk iets gaat toenemen. Maandag en dinsdag af en toe een bui. Waarschijnlijk dinsdagavond en woensdag wat vaker en ook wat meer buien. En dan zitten de temperaturen ook wat op een aangename niveau, tussen de 23 en 25 graden.
0: Oké, John Haviga, dankjewel. Eén vertraging is er nog op de weg gemeld. Het is een korte, maar hou er toch rekening mee. Op de A17 van Dordrecht in de richting van Roosendaal voor Roosendaal-West. Die vertraging is iets minder dan 5 minuten. Opruimwerkzaamheden zijn daar. Daardoor is de weg nog wel afgesloten. Dat duurt nog even. Naar verwachting tot 11 uur vanavond. Omrijden in de richting van Bergen op Zoom kun je het beste doen via Steenbergen over de A59 en de A4.

0: Linten samen met Bluff. En hoe hou ik dit vast? Nog even terug naar vanochtend. Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en Elsa samen op pad. Ze geven elkaar daarbij steeds opdrachten in een andere Zeeuwse plaats. Tekst heb ik vaker gehoord. Nou, goed. In Cornuis Platen pakten ze het vandaag anders aan. De laatste editie. Wie was het snelste in een Solex race?
1: Nou Nico, de straat is afgezet. Ja. Elsa zit op een rode Solex, ik op een oranje. We zijn er klaar voor. Maar wat is precies het parcours? Hoe ver moeten we? En wanneer heb je gewonnen?
2: Ik heb, zouden we met jullie een afspraak maken. Jullie rijden tot het oude gemeentehuis, tot die groene deur.
3: Daar in de verte, ja.
2: En niet de kroeg ingaan.
3: Nee.
2: En dan komen jullie terug.
1: Waarom niet?
2: Ja, dames, dat weten jullie wel. Je mag geen alcohol drinken en dan op het Solex rijden.
1: Oh ja, natuurlijk. Sorry, nee, ik was even in de
3: wacht. Nee, maar ze kan wel
2: te niet uit te leggen, dames.
3: Naar hier komen, hè?
2: En dan doe ik jullie hier aflaggen.
1: Dus het eerste hier weer is?
2: Die vlag ik af.
3: Oké.
2: Okay. Dus maar deze vlag, dit is de vlag dat jullie gaan.
1: Wil je nog wedden?
2: Ja, ik weet eigenlijk waar het snel de Solex is. Maar ja, dat is dan niet eerlijk, hè?
1: Oh, maar ze zijn even snel.
2: Natuurlijk zijn ze even snel.
3: Die van Nico
2: maar je
3: zelf
2: mag ze niet afvoeren. Je mag geen Solex afvoeren. Want een Solex, een originele, mag maar 30 lopen. Of 25 eigenlijk, die rijden we 30. Maar een race Solex, die rijden 70.
1: Oh.
2: Maar ik kan jullie zeggen, deze rijden geen 70.
1: Oh.
2: Maar 45.
1: Oh. Ik ga mijn zonnebril opzetten.
2: Ja, en dan ga ik jullie afvlaggen.
3: Ja, en Nico, als je gevlagd hebt, dan geef je mij meteen een duwtje, hè?
2: Ik zal het doen.
3: Ja, oké.
1: Oké, dan zijn wij er klaar voor.
3: Wie? Nico, die moet ze tellen, denk ik.
1: Ik ben een beetje zenuwachtig.
3: Ja, ik ook.
2: Van 3, hè? Van 3, 2, 1, ja!
1: Fietsen.
3: Oh, jij moet fietsen. Minder. Dus vandaar dat ik heel hard ging. Maar Veerle, adrenaline tot hier.
1: Nou, ik zal je zeggen, het was heel vreemd, maar er stak een kat over. En die ging echt stil zo voor mijn motor.
3: Ach.
1: En ik ging best hard, want ik lag achterop jou.
3: Ja.
1: Want ik kreeg die motor er niet op.
3: Ach.
1: En toen dacht ik, daar ben ik eigenlijk een beetje van geschrokken van die poes. Hij keek me ook zo aan. Ja.
3: Nou ja. Nou. Zullen we maar gewoon op de fiets terug naar de auto gaan zo meteen?
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Ja, Zeeland is weer iets rustiger na die Solex race, hoe dat eruit zag.

0: Inner Circle and Games People Play. 6:30. Het Zeeuwse nieuws, Florian, wat zit daar zo in?
1: Nou, ook Paralympisch roeier Corné de Koning, die heeft niet met de roeiboot trouwens, maar met de fiets van een heel bijzondere tour door Nederland gemaakt. Wat hij dan gedaan heeft, hoor je zo.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
0: Het is 6:30, zometeen het verhaal van onze Zeeuw van de dag. Eerst het Zeeuwse nieuws, want het nieuwe voetbalseizoen staat op punt van beginnen. Florian Sietsema, goedenavond.
1: Michiel, goedenavond. De drie Zeeuwse divisieclubs beginnen dit weekend aan het nieuwe seizoen. Hoek speelt morgen thuis tegen Koninklijke HFC en mikt in de tweede divisie vooral op handhaving. Debutant Kloetingen speelt uit bij AFC in Amsterdam, maar heeft te maken met veel blessures en het rommelt aangaande de trainerspositie. En Goes, een niveautje lager, trapt zondag af tegen promovendus EVV Echt, met als doel een zorgelozer seizoen dan de afgelopen jaren. De boerenacties in Zeeland zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. De langzaam aanprotesten, waarbij met trekkers en vrachtwagens over Schouwduiveland werd gereden, leefde wel wat verkeershinder op de N57 en N59. Maar actieleider Kees Hansen is ronduit tevreden.
5: We hebben alleen maar positieve mensen gezien. Een enkeling die iets anders er tegenover stond. Maar over het algemeen perfect verlopen. Geen ongelukken gebeurd. Dus wij kijken tevreden terug.
1: Op 5 september, de eerste dag van de veldkorfbalcompetitie, staan voor het eerst twee Zeeuwse clubs tegen elkaar op het veld in de ereklasse veldkorfbal. Zwift uit Middelburg en Fortis uit Soeburg spelen tegen elkaar in een Zeeuwse derby. Zwift handhaafde zich vorig seizoen op het hoogste niveau en Fortis promoveerde als verrassend kampioen van de hoofdklasse. En oud-paralympier Corné de Koning uit Goes heeft in 5 jaar tijd alle 342 gemeenten van Nederland bezocht op de fiets. De koning gebruikte een website om zijn bezochte gemeente bij te houden. Meestal vertrok hij vanuit huis. Soms reed hij ook met zijn auto het land een stukje in om die gemeente in de omgeving te bezoeken. Corné de Koning deed in 2021 nog mee aan de Paralympische Zomerspelen. Daar won hij met Annika van der Meer zilver op de mix dubbel 2 roeien. Het weer dan in onze provincie. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Waarschijnlijk vannacht en anders morgen overdag volgen enkele onweersbuien. En dan gaat het ook echt afkoelen. Morgen wordt het 23 tot 27 graden bij een krachtige noordwestenwind. Zondag wordt het rond de 23 graden, overwegend droog. Maandag en dinsdag kans op buien. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app. En ook het hele weekend gewoon te vinden op omroepzeeland.nl.
6: Goedenavond, Zeeland komt thuis.

Coldplay hoorde je in We Pray hierbij op Beroep Zeeland. Onze ziel van de dag kan ons alles vertellen over de Zeeuwse vliegdagen. Die zijn vandaag geweest, morgen ook nog op Midden-Zeeland. Remco Belderok, die hoor je zometeen hier.

0: Sheeran hoorde je een Sapphire, bijna 7:15. Ja, de Zeeuwse vliegdagen, vandaag en morgen op Midden-Zeeland. En iemand die ons daar alles over kan vertellen is Remco Belderok, namelijk onze ziel van de dag. Remco, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Het was warm vandaag, denk ik, of niet?
1: Het was heel warm. We zitten nu lekker in een... Onder een tent met een klein zuchtje wind. En dat is prima te toeven nu op dit moment.
0: Ja, dat geloof ik. Maar was het te warm vandaag?
1: Nou, het was goed warm. Alleen het voordeel was is dat we natuurlijk al een langere periode met warmte hebben gehad. Dus ja. We zijn er wel al een beetje aan gewend. Alleen, ja, het was wel goed warm, zal ik het zo zeggen.
0: Nou, precies. Oké, maar er waren genoeg bezoekers gehad daar vandaag?
1: We zitten toch wel tussen de 5.000 en 6.000 bezoekers gehad vandaag.
0: Wat trok denk je de meeste bezoekers, als je terugkijkt op vandaag?
1: Ik denk vooral dat we vandaag de militaire helikopters hier zo hadden van de Koninklijke Luchtmacht. Ja, dat mensen konden die helikopters bijna aanraken en ja, dat vinden ze, dat is gewoon mooi.
0: Wat is de magie dan, denk je, wat zoveel mensen daar naartoe trekt?
1: Ja, toch wel iets speciaals, denk ik. Het is natuurlijk niet standaard vliegen. Het is mooi. Het is ook een stukje. Het is niet tastbaar, zou ik het zo zeggen.
0: Nee, ik snap wat je zegt, inderdaad. Maar dat vliegen, dat zit er bij jou ook in. Waar is dat ooit ontstaan?
1: Nou, bij mij is het ontstaan dat ik eigenlijk van als jongs af aan al hier op het vliegveld rondloop. Omdat mijn vader wilde altijd piloot worden, die kon daar niet vanwege brildragen zijn. En die heeft toen toch nog zijn vliegbrevette kunnen halen. En ja, daar ben ik eigenlijk als jong mannetje ingerold.
0: Ja, ja. Bijzonder zeg. En dan zoveel later ben je bij die Zeeuwse vliegdagen betrokken. Wat is morgen eigenlijk te doen? Wat vandaag dag 1 geweest, morgen dag 2 natuurlijk?
1: Nou, in principe is het vliegveld morgen weer geopend. We gaan er weer volledig tegenaan. We hebben weer... genoeg bezoekende vliegtuigen die graag Zeeland willen bezoeken, maar ook het evenement zelf. En helaas morgen geen militaire helikopters, vanwege dat de vliegbasis dicht moet, die niet open kunnen.
0: Okay.
1: Maar we hebben wel andere dingen in petto, maar dat houden we nog even een klein beetje voor een verrassing.
0: Kun je een klein tipje geven?
1: We hebben een vliegtuigdemonstratieteam vorig jaar of 2 jaar terug ook gehad. Die zijn er morgen weer bij.
0: Ik vroeg om een klein tipje.
1: Ja, dat is een klein
0: heb je alles gezegd, toch wel een beetje.
1: Ja, maar er is nog meer.
0: Nog meer. Oké, wees daar dan morgen bij. Midden-Zeeland, vanaf hoe laat begint het, Remco?
1: Morgen weer van 10 tot 6.
0: Oké, wees daarbij bij de Zeeuwse Vliegdagen. Remco Belderok van de organisatie daar. Veel plezier. En dank dat je onze zilveren dag was. Fijne avond.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Alexis Silva's Breathe In. Het is 7:10. Misschien heb je dit wel gemist vandaag bij ons op de radio. 16 filmcrews die maken dit weekend allemaal een korte film in Zeeland. Dat is een idee van Cinezee die jong talent wil steunen. En aan producenten wil dan weer laten zien dat Zeeland echt een goede provincie is om films te maken. Je hoort Perry Mulder van Cinezee.
1: Omdat we het belangrijk vinden om te laten zien wat voor geweldige provincie Zeeland is om daar je filmopname te maken. Dus we doen het ook zodat filmmakers van buiten onze regio, dat die ook hier komen en eens kijken van wow, in één weekend, wow, wat een mooie locaties. In de hoop dat ze natuurlijk de grotere producties op den duur ook meer hier naartoe meenemen.
0: Nou, en die 16 korte films die worden vertoond bij Film by the Sea volgende maand in Vlissingen. In het vijvertje in Groede staat zo weinig water dat inwoner Ellen Jansen actie ondernam. Door de hitte en droogte van de afgelopen maanden is het waterpeil gedaald tot een paar centimeter. En ze vreest daarom voor het leven van de kikkers en vissen.
2: Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens bellen naar de gemeente. Dus ik had naar de gemeente gebeld en ik weet netjes doorgebonden. Maar ja, die zei, wij kunnen daar niet aan beginnen, want het is overal heel erg met de waterstand. En de boeren mogen ook niet sproeien, dus ja, dan kunnen wij geen vijvertjes natuurlijk gaan vullen met water.
0: Nee, het hele verhaal dat volg je dan weer op het Facebook-account van Goedemorgen Zeeland. Daar het hele verhaal van Ellen Jansen uit Groede. Ja, en naar onze Zeeuw in het buitenland even, want ze heeft de eerste van het seizoen gezien. Solange in Australië zag een walvis.
3: Ik heb het nu natuurlijk een paar seizoenen al gezien, maar iedere keer is het weer bijzonder. Dan zie je op Facebook zie je die foto's allemaal voorbij komen en dan denk je, oh, ja goed, naar het strand met de hond en dan verrekijker mee. En dan ja, kijken of je pufjes in het water ziet, want ze zitten best ver weg nog. Dus ja, je moet echt wel bij de verrekijker. Maar ja, ik zag op de deur zag ik er een vanuit de zee wuiven, zeg maar, met zijn vin zo boven water en... Nou, hij lag op zijn rug, dus op het duur zijn andere vin ook. En ja, prachtig. Dat is echt, echt mooi.
0: Het moet heel bijzonder zijn om mee te maken. Sowieso leuk, hè? Wekelijks hebben we met 5 zeeuwen in het buitenland contact. Elke maandag dan reizen we af. Help me eventjes naar Noorwegen. Elke dinsdag gaan we naar Amerika. Woensdag schuiven we dan aan de keukentafel van Eveline Dingemans in Ierland. Op donderdag dan komen we terecht in Help me nou eventjes. Spanje natuurlijk. En elke vrijdag dus in Australië. Het hele weekend, de hele avond, de hele nacht volg je het laatste Zeeuwse nieuws via onze site en app. Na 7:00 heel veel fijne muziek. Maal Smit, Roxette, Damiano Davici, ik onder andere. En Elsa, die is er morgenochtend weer met een nieuwe uitzending van Weekend. Ik wens je een heel fijn weekend met muziek van Kaoma. Dit is de Lambada. MUZIEK

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
16: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
15: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepikt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan, vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finley Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

is

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten